0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz: die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Met een lekker stukje mondharmonica erbij. Goedemorgen, 6 uur. Dit is Joe. Begin aan de Koen en Sander Show met Renske.
1: Goedemorgen. Jongeren zijn een stuk negatiever gaan denken over homoseksualiteit, blijkt uit een nieuw onderzoek. Het percentage jongens dat er positief tegenover staat is bijna gehalveerd. Je hoort daar een onderzoeker over bij de NOS.
2: Eigenlijk zie je dat ook in alle groepen. Dus bij jongeren op het VWO, jongeren op het VMBO, jongeren met en zonder een migratieachtergrond.
1: Daarnaast ervaren jongeren school steeds minder vaak als een fijne plek, wordt er vaker gepest en hebben steeds meer meisjes last van mentale problemen. Van de schietpartij in het Limburgse Roermond. Daar is gisteravond een man om het leven gekomen midden in een woonwijk. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar daarvoor was het al te laat. Over de identiteit van de man en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De politie doet nog onderzoek. Opnieuw grote verschuivingen in Duitsland. Daar waren gisteren weer deelstaatverkiezingen. In Berlijn pakte het uiterste linkse Die Linke een recordzege. In de oostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern werd de rechtsradicale AfD juist veruit de grootste. Voor bondskanselier Merz zijn de resultaten heel slecht. Zijn partij verloor in Berlijn en haalde in de andere deelstaat niet eens de kiesdrempel. En er is geen Nederlandse winnaar gekomen bij de World Series of Darts in Amsterdam dit weekend. Gian van Veen was de beste Nederlander. Hij verloor gisteren in de halve finale van de Engelsman Ross Smith. Sportnieuws vroeg aan van Veen wat er misging.
3: Ja, wat niet. Ik denk dat je mij weer ziet gooien ook in de wedstrijd. En 0,0 energie. Ik merkte het al vanmiddag toen ik op mijn hotelkamer kwam. Ik kwam op mijn hotelkamer en ik voelde me meteen leeg.
1: Ross Smith, waarvan Veen dus verloor, won uiteindelijk ook de finale. Krijg je nog het weer van Buienradar. De dag begint bewolkt, maar later krijgen we meer zon. Het blijft droog en het is zo'n 18 tot 21 graden.
0: Dankjewel Renske, dan de verkeersinformatie. Er is toch al wat te melden. Er zijn 4 vertragingen, 2 daarvan al iets langer. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Bij havens 6200 7000. 20 minuten vertraging, dat komt door een kapotte auto. En ongeluk op de A20 Hoek van Holland in de richting Gouda. Bij Overschie, 15 minuten.
4: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
0: Sander Show. Zo. Voor de eerste van de nieuwe week. Sander, goedemorgen.
5: En heel goedemorgen.
0: En de hits van Joe natuurlijk uit de 70s, 80s en 90s. Straks de Jacksons. Nu George Michael.

0: vijf over zes, maandag 21 september. Daar zijn we met een gloednieuwe Koen en Sanne show. Met vandaag in de gelederen Sanne Lantinga.
1: En hele goede morgen, hallo.
0: En er zelf ook. Zo ook wel mooi meegenomen. En Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jongens. Zo.
1: Zo.
0: Zo.
1: Zo zitten we weer.
0: Hè, hè.
1: Laatste week van september.
0: Oh ja, dat is waar ook, ja.
1: Volle week. Ja, we gaan echt lekker de herfst in. We gaan lekker een nieuwe levensfase in. Maar eerst wil ik even weten hoe het was in Stockholm. Want jij bent natuurlijk...
0: Ik ben een weekendje weg geweest, ja. Ik was in Zweden, de hoofdstad, Stockholm. Heerlijk. Ja, ik weet niet, ik ben een soort... Ik ben een Scandinavië-lover aan het worden. Ik vind het geweldig. Ik vind de mentaliteit, de mensen, hoe de mensen eruit zien... natuurlijk het landschap, allemaal prachtig. En Stockholm is een hele fijne stad. Ik was er ooit wel eens eerder geweest. Maar nu nog eens een keer terug na al die jaren. En het stelde niet teleur.
1: En ook naar het ABBA-museum. Jij van tevoren toch bang was dat het saai zou zijn.
0: Ja.
1: Nou, even de recensie. 1 of 5 sterren?
0: Nou, als ik heel eerlijk moet zijn... ga ik geen 5 sterren geven.
1: Nee.
0: Het is echt wel leuk. Je bent daar natuurlijk wel gewoon waar het allemaal begon. En, dus, maar... Ja, het gaat vooal om de experience. Dus je kunt bijvoorbeeld even op het podium staan, zogenaamd met ABBA. Dus dan zie je ABBA open. Weet je wel, je hebt daar van een soort van kleedkamerhokjes met zo'n gordijntje. En dan kun je dan even karaoke, ABBA karaoke.
1: Oh ja.
0: Dat soort dingen.
1: Heb je dat opgenomen?
0: Dat heb ik wel. Ik heb daar expres heel slecht... Oh, dan moet ik even mijn vriendin vragen. Die heeft het gefilmd.
1: Nou, bel even wakker nu.
0: Nou zeg. Nee, het is best prima. Maar weet je, je loopt er doorheen, je kijkt eventjes... en dan ga je weer door. Dus.
1: Maar ik heb het idee dat je nu in een soort van loos bent binnengestapt... waar 3 pluraria staan en dat is het zo.
0: Nee, dat is het niet. Nee, want je ziet wel, je ziet de outfits hangen daar... en je ziet allemaal beelden. En ook een paar wassenbeelden overigens ook. Dus het is echt wel geinig. Maar ik had nou niet dat ik dacht van zo, dit...
1: Nee.
0: Heel eerlijk.
1: En hoeveel sterren krijg je dan?
0: 2.
1: Toch al 2, ja. Kortom, een loos met Ferrari.
0: Nee, want ik weet, er kwamen heel veel mensen wel heel enthousiast vandaan. Want die vonden dat allemaal heel leuk. Maar ik vond het gewoon vooral geinig om daar geweest te zijn. Maar überhaupt, Stockholm, echt een aanrader.
1: Ja. Ja, je hebt toch ook van die hardrockcafés. En hangt daar bijvoorbeeld dan de gitaar van Lenny Kravitz. Of de hoed van Sissy Top. En dan denk ik, het interesseert mij, geef me hamburger. Het interesseert mij niet.
0: Nou, dat ik dus precies hetzelfde. Je hebt daar dus, je kunt in dat ABBA-museum... kun je in de helikopter zitten van de albumhoes van Arrival.
1: Oh ja.
0: Zie je een beetje voor je? Ja. Dan zie je een groot, met zo'n hele grote glazen bol... en dan zie je zo de 4 leden van ABBA zitten in die helikopter. Die helikopter, die staat daar. Ik heb toch een klein beetje een voorliefde voor luchtvaart. Dus ik dacht, ik ga eens even in die helikopter zitten.
1: Ja.
0: Dus daar werd een foto van gemaakt. Ik denk, nou leuk, ik heb toch in die helikopter gezeten... waar de bandleden van ABBA ook in hebben gezeten. Lees ik dus later dat het een replica is. Dat het ook nog is? Ja, dan denk ik, ja.
1: Ja.
0: Godverdorie.
1: Ja, dus jij moet even een beetje landen daar nog.
0: Precies. Maar ik zou zeker heen gaan, Sander, als je in de buurt bent.
1: Het is inmiddels 1,5 ster geworden.
0: Hoe was jouw weekend?
1: Ja, goed, mijn vrouw was een weekend weg, dus ik was volle bak kindjes. Maar ontzettend leuk. Ik heb 3 sportwedstrijden gezien, een lunch gehad. Naar film geweest. Nou, ik heb gewoon een volledige...
0: Lekker.
1: Ja, het ook leggen, je geeft je aan over. Dan is het gewoon even telefoon aan de kant en volle bak voor de kinderen. Maar dat is echt, vind ik altijd ontzettend dankbaar en waardevol.
0: Een weekendje papa Sander was het eigenlijk.
1: Dat was echt een weekendje papa Sander,
0: ja. Renske, goed weekend gehad?
2: Zeker, ja. Lekker rustig aangedaan.
0: Wat was het hoogtepunt van jouw weekend? Pik er iets uit.
2: Nou ja, ik had natuurlijk, want ik woon in Den Haag. Dus ik had lekker feest in de achtertuin zaterdag.
0: Jij had rellen daar.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och. Ja, dus het was een komen en gaan van ambulance, politie, sirenes, keiharde knallen. Dus ja, ik zat gewoon front row zaterdagmiddag. Ja.
1: En heb je gewoon voor jezelf, dat je toch beroepsgedeformeerd bent, verslag gedaan?
2: Nee, dan denk ik ook echt van, nou jongens, ik vind wel... gezegend, ja.
0: Maar ben je achter de bank gaan liggen of viel het
2: wel? Ik heb gewoon lekker rustig op de bank gaan liggen met Netflix. Ik dacht dat het goed geweest.
0: Heerlijk. Laat ze maar lekker rellen buiten dan. Ja. Nou, we gaan ook even 4 uurtjes rellen.
1: We gaan even rellen.
0: Ja.
1: Niet in de achtertuin, maar gewoon op je radio.
0: De ochtendshow van Joe. Daar zijn we hier voor de maandagochtend met Prince zometeen. Nu de Jacksons.

0: en Prince. Met Purple Rain. Goedemorgen, het is bijna 7:50. En ga er maar weer even goed voor zitten, want hij zit er ook klaar voor. En hij heeft er weer eentje. Hier is de spreuk van Sander.
1: Wie niet sterk is, moet tenminste een sterke broer hebben.

0: Young, Come Back and Stay. Straks in de ochtendshow spelen wij de beroepentest met Dennis uit Winteloord. Hij is 45 jaar, Sander. Heb jij een voorgevoel wat het beroep van Dennis zou kunnen zijn?
1: Pluimveefokker.
0: Beroepentest gaan we spelen straks na het nieuws van 6:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een ruzie over een strandbed is behoorlijk uit de hand gelopen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
6: Okay.
7: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
8: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans.

0: Zeker, om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Op weg naar mijn werk en steentje op mijn ruit.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
4: Nu

0: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor 229 euro.
0: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. De dag begint bewolkt, maar later krijgen we meer zon. Blijft droog en wordt het 18 tot 21 graden. Verkeersinformatie op dit moment, 10 vertragingen. De A2 Den Bosch in de richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 25 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor de brug over het Zijkanaal C door een ongeval, 20 minuten vertraging. En de oprit is dicht op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne en daarom bij havens 6200 7000, 35 minuten vertraging. Het is 6:30 in de Koen en Sander Show. Renske van der Zalm, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Homoseksualiteit wordt een stuk minder geaccepteerd onder jongeren dan 4 jaar geleden. Het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht deden hier onderzoek naar. Slechts 22% van de jongens op de middelbare school denkt nu positief over homoseksualiteit. Pardon, eerder was dat 40%. Bij meisjes daalde de acceptatie van 78 naar 51%. Deze hoogleraar weet hoe dat komt.
8: We denken dat deze cijfers sowieso niet uit de lucht komen vallen. Want we zien een verruwing in het maatschappelijk debat rondom homoseksualiteit of seksuele diversiteit.
7: Belangenorganisatie COC wil dat het kabinet in actie komt om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. En ook willen ze dat social media bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. De Amerikaanse regering bereidt zware sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde eerder al maatregelen in tegen losse rechters, maar wil nu het hele hof aanpakken, melden Amerikaanse media. Washington eist dat het strafhof onder meer de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden naar verwachting binnenkort aangekondigd. Op een Grieks strand is een ruzie om een ligbed helemaal uit de hand gelopen. Een 82-jarige man kreeg na een felle discussie over gereserveerde strandbedden een hartstilstand en overleed. De politie heeft een 76-jarige man opgepakt voor de mishandeling. Ook zou er mogelijk over en weer zijn geslagen. Er wordt nu onderzocht of de hartstilstand het gevolg is van de vechtpartij.
9: Dit was een ouderwets handdoekje leggen.
7: Ja, dit ging even helemaal fout.
9: Jezus, hè.
7: Ja. En dan nog even terug naar gisteren. 50.000 mensen deden weer mee aan de Dam tot Damloop. Dat is een jaarlijkse hardloopwedstrijd. En deelnemers gaan dan van Amsterdam naar Zaandam. Veel mensen kwamen heel vrolijk over de finish, maar niet voor iedereen was het even fijn.
10: Ja, het ging heel kut. Bij 13, nu wordt het kut. Bij 14, nog steeds kut. Bij 15, nog steeds kut.
7: Ja, zei hij bij de NOS.
6: Ja, wel respect hoor, voor iedereen die hem heeft gelopen.
9: Ja, het was wel mooi weer, dacht ik. Zo, het was volgens mij lekker hardlopen hier gisteren.
6: Ja. Wel een goed windje, geloof ik. Ja. Dus, als je die in de rug had, is dat natuurlijk al alleen maar prettig. Dankjewel, Renske. Nieuws voor de maandag. Nou, het moet geen nieuws zijn dat wij vandaag weer een beroep gaan raden. Tenminste, dat hopen we dan maar. Joe, luisteraar Dennis, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
6: Goedemorgen Dennis, uit het Dinteloord, je bent 45. En hier is vast vraag 1 om achter jouw werk te komen.
9: Dennis, lever jij een dienst of verkoop jij bijvoorbeeld een product?
11: Ik lever een dienst.
6: Jij levert een dienst, zegt hij gedecideerd. En daarmee hebben we vraag 1 gehad. Hebben we er nog 6 over? Hoor je zo meteen naar de Culture Club bij Joe.

0: Dennis is Joe luisteraar uit Dinteloord. We weten niks van Dennis, we proberen achter zijn beroep te komen. Hij levert een dienst. Hij verkoopt geen product, hij levert een dienst. Dat zijn we inmiddels al wat wijzer geworden naar aanleiding van vraag 1. We hebben er nog 6 over.
1: Ja, ik ga door met vraag 2. Werk je op een vaste locatie, Dennis?
2: Nog wel eens. Af en toe moet ik voor mijn werk ook wel ergens anders zijn.
0: Oké. Wat voor een afval levert jouw werk op?
2: Dat is afval.
0: Ja.
2: Laten we zeggen dat we verschillende containers nodig hebben.
1: Verschillende containers?
0: Sorry. Ik heb niet echt heel goed antwoord gehad op mijn vraag.
1: Nee, dat is wel waar. Ja.
0: Ik wil graag weten wat voor afval jouw werk oplevert. Ja, Dennis. Wat zit er in die containers?
2: In de containers zit heel veel gescheiden afval.
0: Ik vind toch steeds... vind dat je het nog steeds... Maar goed, oké, we doen het ervoor.
1: Oké, je levert een dienst. Waarom hebben mensen jouw dienst nodig? Wat is hun hulpvraag? Wat is hun vraag?
2: Zij hebben een nieuwe locatie nodig.
0: Ze hebben een nieuwe locatie nodig. Oké. Waar ruikt het naar op je werk?
2: Naar kantoor. En op dit moment koffie.
1: Naar kantoor en koffie.
0: Nog 2 vragen.
1: Ja.
0: Het wordt een lastige wedstrijd, vrees ik.
1: Ik neem aan dat je gebruik maakt van een computer. Wat doe jij nou het meest op je computer? Welk programma?
2: Excel.
1: Excel.
2: Ja, het zal toch Excel zijn. Ja.
0: Ja, ik heb geen idee. Ik zit helemaal op dat afval, gescheiden afval, verschillende containers. Mensen hebben dan een nieuwe locatie nodig. Je zit veel op kantoren.
1: Nou, welke eigenschap is onmisbaar om jouw beroep goed uit te voeren?
2: Goed communiceren. De beroepentest.
1: Je bent nog niet aan het werk, denk ik.
2: Dit is ook niet mijn
0: week. Als het ons samen met onze luisteraars lukt om hieruit te komen,
1: ja,
0: dan kan de week niet meer kapot.
1: Je weet het niet. We hebben slimme luisteraars. Misschien heeft iemand hetzelfde roepen als Dennis en herkent hij zich hierin.
0: Kom maar door, in de app van Joe mag je een gokje wagen wat het werk van Dennis zou kunnen zijn. En dan melden wij ons zometeen weer, Dennis, met hopelijk het goede antwoord.
2: Helemaal goed, tot zo.
0: Even puzzelen tijdens de Pasadena's. Tribute bij Joe.

0: Dennis, hoofdpersoon in de beroepentest. Hij komt uit Dinteloord. Wat weten we over het werk wat hij doet? Nou, luister goed. Hij levert een dienst waarbij hij goed moet kunnen communiceren. Hij gebruikt een computer en daarop gebruikt hij dan het vaakst het programma Excel. Dennis werkt niet altijd op een vaste plek. Druipt naar kantoor en naar koffie. Zijn werk levert afval op. Dat gaat dan ook in verschillende containers. Mensen maken gebruik van zijn dienst omdat ze een nieuwe locatie nodig hebben.
1: Ja, er komt heel veel binnen. Dat geeft wel aan dat eigenlijk niemand echt een idee heeft.
0: Hij is moeilijk.
1: Ja, misschien zegt Maarten het nog wel het beste.
2: Een van de eigenschappen is goed communiceren. Nou, die man die verhult alles in raadsels. Maar ik denk dat hij iets doet van kantoren opnieuw inrichten.
1: Ja, en nou, Manna zegt, ik denk dat hij minister is. Hij ontwijkt vragen, praat veel, maar zegt niks. Locatist bij de Milieustraat, makelaar, planner bij een afvalverwerker komt het wel binnen. Flexibel kantoorruimte, huurder, planner van een sloop- en bouwbedrijf. Bedrijf waar ze containers verhuren. Peter denkt dit.
3: Dennis werkt bij een bedrijf die diverse soorten afvalcontainers ophaalt.
1: Ja, en dan hebben we ook Martin nog.
4: Ik denk dat Dennis in een vuilstortplaats werkt.
1: En dan hebben we ook nog Bas.
5: Ik denk dat hij misschien uitvoerder is op bouw.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat was ook mijn eerste ingeving. Uitvoerder op de bouw.
1: Ja?
0: Maar daarna dacht ik wel met die containers, dacht ik, zou daar dan iets in zitten?
1: Ja, ik denk zelfs dat hij misschien inderdaad dus bij een milieustraat werkt.
0: Ja, maar dan werk je toch over het algemeen op dezelfde plek altijd.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Hij werkt niet altijd op een vaste plek.
1: Nee.
0: Maar goed, hij zat heel erg op inderdaad verschillende containers en het scheiden van het afval.
1: Nee, maar dat is op een bouwplaats ook. Dus dan gaan we denk ik voor de bouw. Ik denk, dan is hij hoofduitvoerder bouw.
0: Hoofduitvoerder
1: bouw. Ja, of planner, bouwplanner. Werkvoorbereider. Ja.
0: Cool.
1: Ik heb echt geen idee.
0: Maar ik stel nog één vraag. Want hij zit zo op dat afval en het scheiden. Dat zou je, als jij werkvoorbereider bent, zou je daar toch niet zo op zitten?
1: Nou, kijk, het is dat jij doorvroeg natuurlijk.
0: Ja, dat is waar.
1: En toen zei hij op een gegeven moment, ja, het is allemaal gescheiden. Dus ja, dan zie ik daar voor me dat er verschillende containers staan.
0: Okay.
1: Ja, en bouwafval, dan heb je glas. En dat moet apart natuurlijk ten opzichte van het hout. En weet ik van wat allemaal.
0: Dennis.
6: Ja?
0: Daar zijn we. We hebben er even voor nodig gehad.
1: Ik zou zeggen planner in de bouw.
0: Ben jij planner in de bouw?
6: Bijna goed.
1: Oh!
0: Maar is dat een ja of een nee?
6: Ja, dat is werkvoorbereider in de bouw. Dus jullie hadden bijna goed.
1: Shit. Oh, ik zei nog werkvoorbereider. Oh.
0: Wat een domper.
1: Nou, zaten we toch.
0: Hadden we potverdorie toch kunnen hebben?
1: Ondanks alles. Ja. Ik zeg het net nog en toen maak ik een planner van. Ja, werkvoorbereider.
0: Nou ja, kan gebeuren.
6: Uiteindelijk inderdaad doorgevraagd op die containers. Ja, ik kan moeilijk bouw- en sloopafval zeggen.
0: Nou, dan had je prima kunnen zeggen hoor. Ja, maar goed.
6: Ja, maar dan zet je al heel erg dicht op het spoor van bouw natuurlijk.
0: Ja, ja.
6: Dus vandaar.
0: Ja. Dennis, dank voor het meespelen en we wensen je een mooie dag vandaag.
6: Vanzelfde.
0: Dankjewel.
6: Dag hoor.
0: Hoi. Drie noten zometeen.

0: Goedemorgen, de ochtendshow van Joe en de Police. Can't Stand Losing You. Straks het nieuws van 7 uur. Krijg je van Renske?
1: Ja, ik heb straks slecht nieuws, maar ook goed nieuws over het Nederlands elftal.
0: En Sander, één noot van een hit die je straks in de ochtendshow hoort. Maar welke hit is dit?
2: Oh, dit is De Dijk met... ik kan het niet alleen.
0: Goed.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: om 9:15 in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: Oh nee.
2: Kom vandaag nog langs voor die ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
5: Kippie.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Dit is Joe. Goedemorgen, 7 uur.
3: Renske met het nieuws.
4: Goedemorgen. Meer, sneller en beter. Zo wil het kabinet het tekort aan huizen aanpakken. Het gaat om een plan van 50 maatregelen om de woningnood te bestrijden. Veel van die plannen waren al bekend, zoals het versoepelen van regels en het aanpakken van het overvolle stroomnet. Wel belooft het kabinet strakker de regie te nemen als gemeenten en corporaties er onderling niet uitkomen. Volgens de woonminister moeten alle partijen nu samen de schouders eronder zetten. Bij een schietpartij gisteravond midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niets meer betekenen voor het slachtoffer. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. Een grote klap voor de Duitse bondskanselier Merz. Bij de verkiezingen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft zijn partij, de CDU, voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet gehaald. De extreemrechtse AfD werd daar gisteren juist de grootste. Ook in Berlijn verloor de CDU terrein en won het linkse Die Linke. Merz noemt de uitslag een ramp.
5: Het is een disaster.
4: Maar hij weigert op te stappen als bondskanselier. En twee verschuivingen bij het Nederlands elftal. Donjan Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende Interlands. Bondscoach Xavi heeft daarom nu PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als hun vervangers. Vooral speciaal voor Til, want die kreeg afgelopen weekend veel vragen over dat hij in eerste instantie niet was opgeroepen. Je hoort hem bij ESPN.
6: Als ik er niet bij zit, dan moet ik gewoon beter spelen. Zo simpel is het.
4: Ja, hij scoorde tegen Twente 2 keer, dus hij is druk bezig. Oranje begint donderdag aan de Nation League met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Krijg je nog het weer van Buienradar. De dag begint bewolkt, maar later krijgen we meer zon. Het blijft droog en het is zo'n 18 tot 21 graden.
2: Dan een 29 vertraging, toch al wel fors voor het tijdstip. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij de Schipholtunnel 25 minuten. Daar probeerde een te hoog voertuig dus de tunnel in te gaan. En dat werkt niet, gaan alle seinen op rood. En dat levert je daar dus vertraging op. De A15 Gorkum Ridderkerk bij Alblasserdam, een half uurtje extra. En ook 30 minuten op de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij havens 6200 7000. Als laatste een ongeval op de A28 Zwolle Amersfoort tussen het Harde en Epe. Door een ongeval dus daar 30 minuten extra reistijd.
7: Dit is Joe met Koen en Sander.
8: De Koen en Sander Show.
2: Ja, daar zijn we voor een nieuwe werkweek. Sander, goedemorgen.
9: Een hele goedemorgen.
2: We geven deze week hele bijzondere kaarten weg bij Joe.

0: Gees. Of zoals Marion in de app zegt.
1: Joehoe, de Bee Gees.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Joe.
0: Ja.
3: Met Koen en Sander.
0: Ja, ja.
3: De Koen en Sander Show.
0: Zo, en dan is het weer maandag. Het is de 21 september. De herfst is begonnen.
4: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik was gisteren even aan het mijmeren. Ik keek zo de tuin in. Ik zag echt wel de blaadjes vallen. Maar het is het gevoel, dat heb ik nog niet dat het herfst is. Want het gewoon hartstikke, nou, een beetje warmig zelfs is.
0: Nou ja, zeker. Het blijft ook de komende twee weken blijft het toch gewoon nog gewoon lekker weer. Maar de astronomische herfst is dan vandaag toch wel officieel begonnen.
4: Ja, nou ja, hartelijk herfst allemaal. Ja, dat is nu zo geen omkeren meer aan.
0: Nee.
4: En over drie maanden, joh, dan zitten we volop in de kerst natuurlijk, hè?
0: Ja,
4: Jongens, ja. Ja,
0: dat is over 12 weken alweer.
4: Dat gaat super, super hard.
0: Maar ik wil toch even, Sander, bij jou heel even peilen.
4: Mm-hmm.
0: Hoe is het met de spanning? Ik bedoel, het is aanstaande zaterdag is het, nou ja, dan is het zover.
4: Nee, zondag.
0: Ja, zondag, maar je viert het zaterdag.
4: Ja. Ja, nee, dan word ik 50. Ja, en nou, spanning. Nou ja, toch. Ja, nee, ik heb geen spanning. Dat ik vind...
0: Toch 50 worden?
4: Ja, maar goed, daar kan je toch niks aan doen. Dus dan heb ik ook geen spanning voor. Alleen ja, in mijn omgeving, nu ook jij weer, is er toch wel heel druk mee. En er wordt veel aan me gevraagd. Dus ik moet elke keer er wat van vinden.
0: Wat wordt er aan je gevraagd dan?
4: Of ik er klaar voor ben, of het pijn doet, weet ik wat allemaal. Maar ja, nee, ja, ik zei het afgelopen donderdag, zei ik het wel. Vond ik zelf mooi eigenlijk. De leeftijd interesseert me niet. Alleen het gegeven dat de tijd voor je,
0: ja,
4: die je nog tegemoet gaat, dat die wordt steeds korter. De tijd die achter je ligt, wordt steeds langer.
0: Ja.
4: En dat schuift natuurlijk per dag nog meer op. En dat vind ik eigenlijk wel moeilijk.
0: Ja.
4: Dat gewoon het zwaartepunt nog bijna gevoelsmatig achter je ligt in plaats van voor je.
0: Ja.
4: Nou ja, dat is het enige nadeel. Maar voor de rest hoop ik gewoon nog 50 mooie jaren aan vast te plakken.
0: Dat hoop ik natuurlijk ook.
4: En, ik geef nog één keer antwoord en dan wil ik deze vraag nooit meer horen. Het doet geen pijn.
0: Nee. Nou, maar ik weet nog wel, toen ik 30 werd, dan begint iedereen over de Big 3-0, weet je wel. En het boeide mij helemaal niet dat ik 30 werd. Maar doordat mijn omgeving er zo mee bezig was,
4: ja,
0: greep het mij toch ergens een beetje aan.
4: Ja, ik weet nog heel goed dat jij 60 werd. Ja. En toen dacht ik, ja, dat ligt ook, dat ligt nog zo ver weg. Maar dat komt ook voor mij dichterbij natuurlijk.
0: Gelukkig ben jij nog altijd iets ouder dan ik. Nou, we geven deze week. Ja, we krijgen ook appjes van mensen die zeggen, ja, wat gaan jullie nou weggeven? Het heeft ook op onze Instagram-pagina gestaan. Ja, we geven deze week tickets weg voor een groot artiest. Ik mag wel zeggen, een heel groot artiest. Over een uur dan hoor je wie het is.
4: Ja. Ja,
0: maar we kunnen er wel iets over zeggen, toch?
4: Ja, je moet oordoppen mee. Nou, en ten derde, ja, we blijven een beetje zo in het verjaren en in het beetje in het abstracte. Maar Koen en Sander bestaat natuurlijk 20 jaar. Dat hebben we twee weken geleden alweer gevierd.
0: Ja.
4: We gaan elkaar een cadeau geven. Ik heb jou de afgelopen week een paar keer een hint gegeven.
0: Ja, dat klopt, ja.
4: Een leeg A4'tje, een echte persoonlijke boodschap van onze koning. Een glas tomatensap. Ik heb vanochtend alweer een hint laten vallen. Heb jij nog niet eens gehoord. Maar over een uur hoor jij dan, dan gaan we eindelijk de stier bij de horens vatten. Dan hoor jij wat je cadeau gaat zijn.
0: De stier bij de horens. Jij hebt mij vanmorgen al een hint gegeven?
4: Ja.
0: Oh, dus mij volledig ontgaan.
4: Ja.
0: Oh, leuk. Oh, ik heb hier heel veel zin in. Ik hoop dat het iets heel leuks is. En Renske?
4: Ja.
0: Waarom zeg jij nou ja? Ik heb het tegen Renske.
4: Ja, maar dit is...
0: Ja, Renske, jij bent natuurlijk onze nieuwslezer.
5: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar jij bent vanavond ook op televisie.
5: Ja, ik ben vanavond ook op televisie.
4: Opsporing verzocht.
5: Ja, precies. Dus mochten mensen nu denken van, nou, wie is nou die dame achter het nieuws, achter de stem, dan moet je dus vanavond even kijken.
0: Hey, en je zit in Radar.
5: Ja. Ik ben te zien bij Radar.
0: Waarom?
5: Nou, dat gaat over het complex waar ik woon. En dat is een hoog complex. En heel vaak doen de liften het daar niet helemaal lekker.
4: Dat is een complexe situatie.
5: Het is zeker een complexe situatie. Nee, dus daarover zit ik vanavond in de uitzending.
0: Dus jij zit vaak vast in de lift?
5: Nou, gelukkig heb ik het zelf nog nooit meegemaakt. Maar meerdere bewoners inmiddels al wel.
0: Oh,
5: dat is geen prettige ervaring.
0: Dat lijkt mij zo naar.
5: Ja, ja. En ook de brandweer moet regelmatig bij ons mensen uit de lift bevrijden.
0: Nee,
5: ja, dus die hebben ook een abonnementje. Dus ja, al met al zijn we er wel een beetje klaar mee. Dus vandaar, ja.
4: flink traploper is.
5: Ja, dat heb ik ook een keer moeten doen. Ja.
0: Vreselijk. Ja, liftavonturen. Je moet er niet aan denken dat de dingen een keer vast komt zitten natuurlijk. Ja. Het gebeurt bij jou in het complex.

0: Listen to your heart. Altijd belangrijkst natuurlijk. Zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Ook als de blaadjes van de bomen gaan vallen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ondanks dat we nog steeds 20, 22 graden hebben en het voorlopig nog lekker warm blijft, is dan toch de herfst vandaag begonnen. Maar we moeten even rectificeren. Ik heb zojuist gezegd dat de astronomische herfst vandaag is begonnen. Maar dat klopt niet.
1: Nee. Nee, het is een raar verhaal, lieve mensen.
0: Jij bent er even helemaal ingedoken.
1: Ja, kijk, volgens de weerkundige begint de herfst op 1 september. Dat is de meteorologische herfst. En ik heb altijd geleerd, die andere herfst, de astronomische herfst, is dan 21 september.
0: Ja.
1: Toch? Nou, nu staat, wordt hier gezegd namens het KNMI dat de astronomische herfst op 23 september begint. Want dan staat de zon precies boven de evenaar, waardoor dag en nacht over op aarde even lang duren. En daarom begint de herfst meestal op 22 of 23 september. Daar komt-ie. Officieel loopt de herfst van 21 september tot en met 20e.
0: Nou ja!
1: Dus we hebben gewoon drie keer herfst. We hebben de meteorologische herfst, we hebben de astronomische herfst en de officiële herfst. Dus vandaag is het officieel herfst, maar overmorgen astronomische herfst. En het is toch... Wat een kulverhaal is dit.
0: Ja, maar ik vind sowieso altijd het gelul over astronomisch en denk ja... Gewoon één datum waarop de zomer begint... De lente begint, de herfst begint.
1: De andere seizoenen beginnen meestal op de 21ste.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat de herfst ook twee dagen korter duurt dan de andere seizoenen. Die komt de herfst er vrij bekaaid vanaf, vind ik.
0: Ja.
1: Vind ik zielig voor de herfst.
0: Terwijl herfst eigenlijk, ja, heel veel mensen zullen het niet met me eens zijn, misschien wel het mooiste seizoen is.
1: Ja, ik vind de herfst prachtig.
0: Dat is echt niet normaal.
1: Vallende blaadjes, paddenstoel in het bos, gewoon
0: heerlijk.
1: Een guur windje.
0: Ja, ik had er vroeger een hekel aan, hoor.
1: Nee, het is tijd van bezinning.
0: Als de blaadjes gingen vallen, sommige mensen worden ook wat somberder.
1: Ja.
0: Ik had het zelf ook en dan denk ik, gadverdarrie.
1: Nou,
0: maar nu, ik omarm het nu en dan zie je de schoonheid van de herfst.
1: En die mensen hebben het extra moeilijk, want die hebben dus, krijgen drie keer een startdatum voor het kiezen van de herfst. Dan denken ze dat ze 1 september gehad hebben en dan komt er ook nog eens 21 september. Dan denken ze, nou, hij heeft echt achter de rug met somber. En dan komt er nog 23 september achteraan. Knettergek zijn ze in Zeist.
0: Hey, groot nieuws afgelopen weekend, Sander. En dan kijk ik ook eventjes naar jou, want ja, je bent een grote Sesamstraat-fan. Maar ja, we zijn toch allemaal wel een beetje fan van Sesamstraat. En vooral Bert en Ernie.
1: Ja.
0: Maar Paul Hane stopt na 50 jaar met Bert eigenlijk, de stem van Bert.
1: Wim T. Schippers was natuurlijk Ernie en Kermit de Kikker. En Paul Hane onder meer Grover. En natuurlijk Bert. En ja, Wim T. Schippers is niet meer. En nu heeft Paul Hane besloten om ook te stoppen met het inspreken van Bert.
2: Na 50 jaar, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie?
1: Oh,
2: ja. Ik mis je.
1: Ja. Ja, we gaan zo Paul Hane even bellen.
0: Ja.
1: Maar het is misschien wel leuk om, als je nu luistert, dat je denkt, nou, pak even de audio-app erbij. En laat wat liefst achter. Spreek het liefst in voor Paul Hane om hem te bedanken. Daar kunnen we een soort van een monumentje voor maken.
0: Nou, en hij verdient het ook.
1: Hij verdient het zeker.
0: 50 jaar is hij Bert geweest. Dat is natuurlijk ongelooflijk.
1: Ja, dat is echt ongelooflijk.
0: Dat is echt ongelooflijk. Dus even iets moois inspreken. In de vierde app van Joe kan het gewoon. Even iets inspreken voor hem. En dan kunnen we hem dat straks laten horen.
1: Ja, is het wel verdiend.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja.
0: Dat is zometeen rond 7:45 hoor je Paul Hane. Dus ja, Bert eigenlijk, want zijn stem lijkt er ontzettend veel op. In de Koen en Sander Show.

0: so fresh.
1: Cool in the gang en straks het nieuws van 7:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een bekend schoenenmerk gaat diep door het stof.
1: Hoor je over een paar minuten.
3: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
9: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Smin.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
21: Boost yourself.
22: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
23: De Beter Pick-a-Bully's.
24: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
22: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 749 euro.

0: bonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met Vind.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het weerbericht van Buienradar. De dag begint bewolkt. Later krijgen we ook meer zon. Het blijft droog vandaag en 18 tot 21 graden. Verkeersinformatie is er ook. Er zijn 36 vertragingen, meldt de Flitsmeister. Een half uurtje extra op de A12, Den Haag-Utrecht voor Harmelen. Er staat een vrachtwagen met pech. De A32 in de Noorden Meppel-Weerden bij Heerenveen. Ook daar 30 minuten extra. Het is 19:30 in de Koen en Sander Show. Renske, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het kabinet wil met 50 maatregelen iets doen tegen de woningnood. De plannen van woonminister Boekhout-Olsen-Leuven moeten zorgen voor meer, snellere en betere woningbouw. Het grootste deel van de maatregelen is al bekend, zoals soepelere regels en het aanpakken van de krapte op het stroomnet. Toch belooft het kabinet vanaf nu strakker in te grijpen als gemeenten en corporaties er samen niet uitkomen. Volgens de ministers moeten alle partijen nu echt aan de bak. De politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wiel hebben nieuwe afspraken gemaakt over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie, schrijft de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Er zijn onder meer afgesproken dat agenten terughoudender moeten zijn in het bijvoorbeeld meedoen aan bijvoorbeeld een iftar. Dat is het samen eten tijdens de Ramadan. Het Amerikaanse schoenenmerk Converse heeft zijn excuses aangeboden. De makers van onder meer de All-Star schoenen liggen onder vuur vanwege een omstreden reclamefoto. Op het beeld leek een schaduw volgens critici verdacht veel op de witte kap van de Ku Klux Klan. Dat is de oudste en bekendste racistische groepering in de Verenigde Staten. In combinatie met de bungelende schoenen die op de reclamefoto te zien waren, riep dat bij veel mensen associaties op met racistisch geweld. Converse noemt het een pijnlijke fout en belooft die in de toekomst beter op te letten.
9: Nou, het is ook maar net wat je wil zien, hoor, Paul. Ja, ik snap het wel. Want je kan het er echt wel inzien, zeg maar. De schaduw is niet heel handig gedrapeerd, als het ware. Maar ja, als je gewoon goed kijkt, zie je daar gewoon iemand met een witte jurk aan die schoenen vasthoudt. Ja.
7: Maar ik snap het excuus niet zo. Je gaat toch niet excuus maken voor... toch? Dit is toch helemaal dan niet zo bedoeld? Je maakt alleen excuus als het wel zo bedoeld
9: was. Ja, maar tegenwoordig kan je weten twee keer te veel zorgen.
8: Ja,
9: dat
8: is niet.
9: Vraag dat maar aan Ed Sheeran, ja.
7: Zo!
9: Ja.
7: Daar moeten we het ook nog eens een keer over hebben.
9: Ja, dus ja, je bent natuurlijk al heel snel de gebeten hond.
7: Dat is waar, ja.
9: Hoe sterk is je ruggengraat, als het ware? Ja.
8: Ja, het zorgt voor veel commotie in ieder geval. En een foutje maken is dus menselijk. Dat bleek gisteravond ook op televisie. Want het ging even niet zo goed bij het RTL Weer. Daar hoorden we dit.
10: We krijgen eigenlijk een hele prima herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Sorry. Voorjaarsweer.
8: Ja, het ging even fout, kan natuurlijk gebeuren. Maar daarna duurde het best lang voordat alles weer goed stond.
10: Even terug. Huppa. Even naar het begin.
7: Oh jee.
10: Ja, daar is die. Even kijken hoor. Nee. Ja, dat is die. Dat is die. Zo, sorry.
8: Ja, het lijkt erop dat ze per ongeluk de ongeknipte versie van het weer hebben uitgezonden.
7: Lijkt het wel op, ja.
8: Zelf heeft nog niet gereageerd.
9: Oh, wat gênant.
8: Ja,
7: dit kan gebeuren. Ja, dat gebeurt bij de radio natuurlijk ook wel eens.
8: Ja. Absoluut, ja.
9: Zo, dat was weer zo. Ik moet even naar de wc.
7: Ja.
9: Heb jij die banaan nog, Koen? Eet je nog op?
11: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor.
7: Ja. Bert en Ernie en Paul Hane die stopt met Bert.
9: Ja.
7: Na 50 jaar. Het is nogal wat. En we hebben hem straks aan de lijn. Ja, Paul Hane dan, hè? Niet Bert.
9: Nee.
7: Of denk je dat we toch een beetje Bert krijgen?

0: Hè, hè? Met die augurkenstadion ook nog, hè?
1: Mm. Van Oost.
0: Ik ga koffie halen. Mm. Moeten we zo nog een liedje draaien, of niet?

0: continu in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, het einde van een iconisch tijdperk op de Nederlandse televisie, mogen we zeggen. Na het overlijden van Wim T. Schippers, natuurlijk de stem van Ernie.
2: Ja.
0: Stopt nu ook Paul Hane als de stem van Bert uit Sesamstraat.
2: Ja, dat betekent dat er na 50 jaar een einde komt aan de originele stemmen van Bert en Ernie. De vormgevers, de mannen die dat zo kundig en zo leuk hebben gedaan die 50 jaar. Ja. Het einde van een tijdperk, maar het is niet anders.
0: Ja, groot nieuws natuurlijk van afgelopen weekend dat Paul Hane ook stopte als Bert. En onze luisteraars, ja, die zijn er ook vol van.
3: Hey Bert, goedemorgen. Voor mij zul je altijd dezelfde stem blijven. En zal jij altijd Bert blijven.
4: Bert, je hebt een banaan hier, hoor.
5: Nee, Ernie, daar ben ik.
6: Hey Paul, bedankt dat je zo lang Bert bent geweest.
7: Hey Bert, met die Ernie. Ik wil je zeggen bedankt voor die jarenlange samenwerking.
0: Een beetje gênant als
2: als mensen niet al te best nagaan.
0: Paul Hane, een hele goede morgen, Paul.
8: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nee,
8: dat is toch leuk dat mensen. Gerard Ekdom die heeft het ook nagedaan in de.
0: Klopt, ja.
8: in ons programma, maar Gerdom begrijpt het. Dus ja. Het is.
0: Maak je dat op straat ook wel eens tegen? Dat als mensen jou tegenkomen, dat ze dan uit het niks gewoon even Bert eruit gooien?
8: Nee, dat niet. Wel dat ze me aan mijn stem herkennen.
0: Oh ja.
8: Omdat het gewoon mijn eigen stem is. Maar niet dat ze dan nadoen. Dat vinden de mensen denk ik ook een beetje gênant, denk ik.
2: Ja.
8: Om dat na te doen dan.
2: Hey, maar, Paul, waarom heb je besloten te stoppen?
8: Nou, omdat je dan. Ik heb er lang over nagedacht. Omdat je dan. Er zouden audities gedaan worden voor een nieuwe Ernie. En dan. Met veel enthousiasme zou je zo iemand begeleiden. Maar ik zou dan altijd aan Wim denken. Het is dan niet mijn Ernie. En het is niet. Waar we 50 jaar mee begonnen zijn. En we waren echte Bert en Ernie vrienden. Ja. Zeg maar. Hij leefde ook helemaal voor Ernie. Tenminste, hij verplaatste zich helemaal in Ernie. Het was de emotionele kant eigenlijk van Wim T. Schippers. Heel oprecht, ook altijd naar kinderen toe. En dus ik dacht, het is beter om te stoppen. En het is ook een mooi moment. Want ik ben zelf ook 80. Dus als je één keer de fakkel over moet dragen, dan is dit wel een mooi moment. En dacht ik, ja, had ik wel eens grover door kunnen gaan. Ik ben super grover. Maar dat denk ik van, dat hoort er. Het gaat beter in één klap dan ermee stoppen.
0: Ja, maar dat is toch een grote beslissing, Paul, kan ik me voorstellen.
8: Ja, dat wel. Omdat je. Ik heb natuurlijk altijd nog maar geduld over. Ja. Dus je. En Dominee Gremdaad. Maar het is wel. 50 jaar is natuurlijk heel lang.
0: Zo.
8: En je voelt je ook, maar dat had Wim ook, dat hij zich ook met Ernie echt verbonden voelde. En we mochten van Amerika ooit de LP's schrijven, dus LP's maken. Want die toestemming die gaven ze anderen niet, maar omdat wij allebei schrijvers waren, mochten we dat doen. Dus hebben we Sinterklaasplaat en Kerstplaat en voor de ANWB, pech, als we niet geholpen worden, komen we hier nooit meer weg. Dus dat hebben we allemaal. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Dus het is ook.
0: Gebeurt er?
2: Wat gebeurt hier
9: dan weer?
2: Hallo?
0: Hallo? Hallo, Paul.
9: Hallo.
0: Die klinkt in één keer heel ver weg.
9: Hallo?
0: Ik denk dat het lijkt wel alsof Bert.
8: Oh ja, hoor je me
2: nu weer? Ja, nu hoor ik je weten, ja. Ga je Bert missen? Want het is toch ook een onderdeel van jou geweest, denk ik, hè? Als persoon.
8: Ja, ik kan het in het geheim, kan ik het natuurlijk nog doen. Maar je gaat het. Natuurlijk, je gaat het wel missen. Maar goed, er zijn zoveel uitzendingen hebben gedaan. En het zit allemaal op YouTube. En Netflix die zendt ook nog dingen uit.
2: Ja.
8: Eigenlijk. Je mist Wim. Dat is het punt.
2: Dat
8: je de opnamesessies
10: mist. En de sfeer bij de Wim Pel studio, ja. Dat was natuurlijk altijd wel ontzettend leuk.
2: Ja.
10: Maar even de laatste keer, want we zaten ook vaak apart. Even de laatste keer gingen Wim en ik weer samen. Het was toen voor de nominaties, ook voor de televisiering, vorig jaar was dat. En toen zaten we samen in de lift bij de Wim Pel studio's. En een etage later kwam Frank Lubbers de lift in, ging de lift open. En die zei meteen, hè? Bert en Ernie in de lift.
2: Ja. En wie gaan Bert en Ernie nou doen? Wie worden de nieuwe stemmen dan?
10: Ja, dat weten we niet. Ik denk dat er een soort auditie gaat komen. En dan zal ik er wel bij betrokken worden ook. Dus ik blijf er wel toezicht op houden. Dat je niet een hele rare Bert krijgt.
0: Nee. Maar waar moet de stem van Bert en waar moet de stem van Ernie aan voldoen?
10: Nou, hij moet een beetje zeurderig zijn. In Amerika is Bert ietsje minder zeurderig en kan die ook beter zingen. Dus hij moet een beetje zeurderig zijn. Maar Bert mag natuurlijk geen grover stem hebben.
0: Nee.
10: Dus een beetje zeurderig en wel veel humor. Je zou het beste toch ook wel weer een schrijver kunnen nemen om Bert te doen. Ja. Dat je wel diepte voelt, denk ik, in de stem. En je moet natuurlijk van de Sesamstraat en van de Muppets houden. Ja. Dat is de
0: voorwaarde. Voorlopig op jouw lijf geschreven, Sander, dit allemaal.
2: Ja, maar ik heb de stem er niet voor. Mogen wij Bert nog eventjes aan de lijn, Paul?
10: Ja, maar dan is het ook wel daarna afgelopen. Want dan ga ik andere dingen doen.
2: Nou, Bert, mogen wij namens heel Nederland je ontzettend bedanken voor 50 ontzettend mooie jaren. We hebben ontzettend van je genoten, lieve Bert.
10: Ja.
2: En we kijken nog met heel veel liefde en respect terug op alles wat je ons geleerd hebt.
10: Nou, dankjewel. Ik word daar verlegen van. Maar ja, het is niet anders. Daag.
0: Ik word er gewoon een beetje emotioneel van, weet je dat? Ik heb mijn hele jeugd naar Bert en Ernie zitten luisteren. En dit is gewoon Bert voor het laatst.
2: Dit is de laatste keer dat we Bert spreken, ja.
0: Ah, ja zeg.
2: Ik hoop dat we een goede nieuwe Bert krijgen.
0: Dat hoop ik ook. Bert, ontzettend bedankt voor 50 prachtige jaren.
10: Ja, geen dank. En heel veel plezier ook nog in mijn leven ook. En dat was het dan.
0: Ah.

0: Schalban. It's my life. In de Koen en Sander Show, en het is er weer tijd voor.
1: De mop van Cato.
2: Ja, het is inderdaad rond de klok van 7:50. Dat betekent de mop van Cato.
3: Een klant vraagt aan de apotheek een middel tegen de hik. Hij is nog niet uitgesproken of de apotheker geeft hem een draai om zijn oren. Dat is het beste middel tegen de hik, verklaart hij. Maar ik kan dat middel voor mijn vrouw kopen.

0: Ook zo eentje die zo lekker valt in een singalong. Komt hij ook regelmatig voorbij, iedere dag na 9 een uurtje lekker meezingen. Queen, Don't Stop Me Now. En straks het nieuws van 8 uur. Renske.
1: Ja, ik heb zo'n nieuws over een landelijk onderzoek dat onder jongeren is gedaan. En experts schrikken van de uitkomst. Hoor je zo.
0: En dit nummer hoor je straks in de ochtendshow. Nu 3 noten daarvan, Sander. We beginnen met noot 1. De vraag is, hoe heet deze hit?
2: Ja, dat is Everywhere of Little Lies. Ik ga van Little Lies.
0: Is goed. Fleetwood Mac, hoor je zo.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
9: Kippie.
10: Het is weer laat.
11: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een

0: weg.
1: Nu bij Dirk, WCel. Kuip, 225 gram, 99 cent.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hey, koopjesjager.
8: Ja, jij?
7: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: 8 uur het nieuws, Renske van der Zalm.
14: Goedemorgen. Het kabinet wil elk jaar 100.000 nieuwe huizen bouwen om de woningnood aan te pakken. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft dat aangekondigd, samen met een plan van ongeveer 50 maatregelen. Het grootste deel van de plannen is al bekend, zoals soepelere regels en het uitbreiden van het stroomnet. Het kabinet wil nu wel strakker ingrijpen als gemeenten en corporaties er samen niet uitkomen. Experts twijfelen alleen of deze plannen iets gaan doen. Zo zou er te weinig geld zijn om dit echt te laten slagen. Het kabinet moet iets doen voor jongeren in de regenbooggemeenschap. Dat zegt belangenorganisatie COC naar aanleiding van een nieuw landelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief denken over homoseksualiteit dan een paar jaar geleden. Je hoort een onderzoeker erover bij RTL.
15: Enerzijds hadden we wel verwacht dat dat wat zou dalen, maar dat die daling zo sterk zou zijn en dat die daling onder jongens en meisjes speelt, maar ook onder jongeren op het VMBO, het VWO, onder jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond, dat hadden we niet verwacht.
14: Het COC noemt die daling schrikbarend en wil dat de overheid, scholen en social media hier iets tegen gaan doen. Het Duitse bondskanselierschap van Friedrich Merz hangt aan een zijden draadje. Bij verkiezingen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern haalde zijn partij, de CDU, voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet. De extreemrechtse AfD werd daar gisteren juist veruit de grootste. Ook in Berlijn verloor de CDU flink. Merz spreekt zelf van een ramp.
16: Het is een disaster.
14: Ja, maar opstappen als bondskanselier wil hij vooralsnog niet. En het was een mooi weekend voor dartfans. In Amsterdam werd de World Series of Dart gehouden. De beste darters van de wereld kwamen in actie en daar waren ook een hoop fans op afgekomen. Maar de meeste kwamen niet alleen voor de sport.
17: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
18: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt.
19: Maar ik vind het heerlijk, al die smurfen en nonnen, wat loopt er allemaal rond? Zegt je, kijk je ogen uit.
14: was te horen bij AT5. Een Nederlandse winnaar kwam er helaas niet. Gian van Veen verloor in de halve finale van Engelsman Ross Smith. En die won ook uiteindelijk het toernooi. Krijg je nog het weer van Buienradar. De dag begint bewolkt, maar later krijgen we meer zon. Het blijft droog en het is zo'n 18 tot 21 graden.
13: En 57 vertragingen op de weg. Het is eigenlijk een hele normale maandagochtendspits. De A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwerbrug. Vertraging iets langer dan normaal, 20 minuten. En een opvallende in het noorden van het land. Op de A32 Meppel richting Weerden bij Heerenveen. Daar 3 kwartier extra reistijd.
0: Lieve Koen.
13: Lieve Sander.
0: Wij bestaan 20 jaar, de Koen en Sander Show. 20 jaar en anderhalve week. En in die anderhalve week ben ik alleen maar aan het vertellen dat jij een cadeau gaat krijgen.
13: Ja.
0: Ik heb je wat hints gegeven. Zometeen krijg je te horen wat je cadeau gaat zijn. Maar het is een life changer.
8: Oh, dit is Joe met Koen en Sander. De Koen
13: en
8: Sander
13: Show. Oh. En je hebt ook al een aanwijzing gegeven vanmorgen.
0: Ja.
13: Die is mij volledig ontgaan.
0: Klopt.
13: Nou, straks ga ik het horen. Ik ben benieuwd hoor.

0: Zeker, bij 24 jaar Koen en Sander Show. En dat doen wij ook door middel van het geven van een cadeau aan elkaar.
1: Ja.
0: En Sander, ik heb iets voor jou.
1: Oh.
0: Dat ga ik donderdag aan je geven.
1: Oké.
0: Dan is het jouw dag.
1: Ja.
0: Vandaag is het een beetje mijn dag.
1: Ja, zeker. Ja. Moet even een stapje terug doen. Wat geef je iemand met wie je al 20 jaar werkt? Wat geef je iemand die alles al heeft? Nou, dan geef je iets ingrijpends in de positieve zin. Ik word zelf natuurlijk ook 50 aan het einde van de week. En ik merk gewoon, je doet gewoon minder dingen voor het eerst naarmate je langer bestaat of ouder wordt. Als je in je tienerjaren, dan doe je heel veel dingen voor het eerst. In je kinderjaren al helemaal. Ja, zo ouder je wordt, hoe minder dingen je voor het eerst doet. Dus we hebben bedacht dat we elkaar een eerste keer ervaring geven.
0: Ja.
1: Dat heb ik te harte genomen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het wel leuk verpakken. Dus het begon allemaal met het geven van hints. Hè. Hint 1 was een leeg A4'tje.
0: Ja.
1: Nou, daar kon je niet zoveel mee. Toen kwam er een boodschap van koning Willem-Alexander voor jou.
2: Ik weet nog dat ik 20 jaar samen met Maxima was. Dat heb ik gevierd met een Hema-worst, een bruine fruitschaal en heel veel taart. Ik wens u beiden veel plezier met dit feestjaar.
1: Ja. Vorige week heb ik jou ook een glas tomatensap gegeven.
0: Ja.
1: Ja. Dat tot zover nog steeds een puzzel die gelegd moet worden. Nou, vandaag heb ik zo terloops, je had het niet door, ook een hint laten vallen. Die mag je nu onthullen.
0: Lees ik dus later dat het een replica is.
1: Dus jij moet even een beetje landen daar nog.
0: Ik, precies, ja.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, want.
0: Ik dacht, wat zeg jij nou?
1: Lieve Koen, wat ik voor jou heb bedacht is dat jij, we weten jouw voorliefde, je hebt het zelf al een beetje genoemd, voorliefde voor luchtvaart, voor vliegen, alles wat in de lucht hangt en opstijgt.
0: Vind ik
1: en
0: fantastisch.
1: Ook land.
0: Ja.
1: Jij mag zelfstandig, je krijgt er wel een beetje les, et cetera, in een vliegtuig vliegen en landen.
0: Wauw.
1: Jij mag in een Boeing C, nee, in een vliegtuigje mag jij die knuppel in de hand nemen en dan ga jij. Want ik weet, hè, dat mag. Maar dan moet je hem snel weer overdragen. Dat hoeft dus nu niet. Je gaat die knuppel net zo lang vasthouden tot je deze kist aan de grond hebt gezet.
0: Ik mag gewoon een vliegtuig landen, zeg je?
1: Ja, jij mag een vliegtuig landen. Maar komt het nou niet goed, dan wordt dit vanaf dan de Sander Show. Maar daar hebben we het nog niet over.
0: Nou zeg. Ja, dit vind ik. Ik heb een heleboel vragen al meteen. Wat weet je ook wat voor vliegtuig bijvoorbeeld?
1: Een witte.
0: ik weet hoe weinig verstand jij van luchtvaart hebt. Ja. Maar ik vind dit helemaal het einde.
1: Nou ja, en het is nu maandag. Het is over 8 dagen heb jij je eerste vlucht al. Want je moet ook een beetje gaan oefenen natuurlijk.
0: Nee, oké.
1: Het komt niet letterlijk uit de lucht vallen.
0: Dat was mijn volgende vraag. Ik ga oefenen en dan ga ik dan met een instructeur doen.
1: Ja.
0: En dan uiteindelijk is het de bedoeling dat ik zelf
1: het
0: toestel aan de grond ga.
1: Je gaat eventjes een paar plicht plegen. Hè? Dus dat is, je moet wel een soort van opleidingje. Maar dan mag uiteindelijk gewoon dat ding aan de grond zetten.
0: Ah, ik vind dat helemaal het einde. Ik heb wel eens vaker in zo'n klein toestelletje gezeten. Maar ik heb hem nog nooit zelf aan de grond gezet. Nee. Logisch, want dat mag natuurlijk ook doorgaans helemaal niet.
1: Dus dit is de eerste keer dat jij zelfstandig vliegt. Nou, Eiland.
0: Vind ik fantastisch.
1: Ja.
0: Vind ik echt. Daar heb ik zo gruwelijk veel zin in. Ja. Vind ik helemaal het einde.
1: Ik hoop dat het voor altijd een blijvende indruk op je gaat maken.
0: En dat weet ik wel zeker. En ga jij dan bij mijn landing achterin zitten?
1: Nou, nee, dan ben ik de designated DJ ben ik dan.
0: Ja, jij moet hier.
1: Ik krijg een andere vlucht.
0: Nee, maar het is wel. Mijn god. Ik ga daar serieus gespannen voor zijn.
1: Ja, dat snap ik. Ja, het is ook. Het is
0: ontzettend leuk dat je dit voor me hebt gedaan.
1: Nou, graag gedaan. Het is een grote droom van je. En ik hoop dat ik een steentje heb kunnen bijdragen aan het waarmaken ervan.
0: En dan heb ik over 8 dagen mijn eerste les.
1: Ja.
0: Maar heb jij dan ook al in je hoofd misschien over vraagje wanneer ik dit dan, hoeveel lessen ik mag of krijg? Of
1: nee, dat heb ik niet zo 1, 2, 3 paraat in mijn hoofd. Nee, maar dat komt tijd, komt raad, zeg.
0: Oké, goed. Dat geeft mij ook een beetje rust.
1: Ja.
0: Het hoeft niet in 3 dagen moet ik het geregeld hebben.
1: Nee, want dit mag je niet lichtzinnig opnemen. Dus er moet wel gedegen voorbereiding zijn.
0: Geweldig. Echt geweldig.
1: Nou, graag
0: gedaan. Vind ik een waanzinnige leuke
1: heel benieuwd
0: ervaring.
1: Ja.
0: Gaat allemaal gebeuren. En uiteraard word je op de hoogte gehouden in dit programma van hoe dat allemaal gaat met dat vliegen. En ik ga daar natuurlijk heel veel over vertellen. En jij krijgt donderdag je cadeau.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
0: Ik heb nog een paar dagen nodig om een en ander even voor te bereiden. Maar dat gaat heel interessant worden.
1: Leuk.
0: Kan ik jou vast vertellen. Wat ook interessant gaat worden is dat wij.
1: Dan moet ik nog even uitleggen. Sorry. De hints. Tomatensap.
0: Is ja, die hint heb ik nu wel.
1: Maar er komt een appje binnen. De tomaatstap krijg je in het vliegtuig. Willem-Alexander is piloot. Lega A4'tje. Daar kan je natuurlijk een vliegtuigje van vouwen.
0: Ja, zo is de cirkel rond. Leuk. Deze week bijzondere kaarten gaan we weggeven voor een bijzonder grote artiest ook. En we mogen straks bekendmaken wie dat is. Kunnen we één hint geven? Het concert vindt niet plaats in Nederland.
1: Nee, je moet met de trein.
0: Je hoort het over een paar minuten.

0: En die waanzinnige stem van Phil Collins, Invisible Touch. Goedemorgen. Dit is Joe en de Koen en Sander Show. En eindelijk mogen we het gaan zeggen. Eindelijk mogen we het gaan zeggen. Want wij geven kaarten weg voor een groots artiest. En deze artiest gaat niet optreden in Nederland. Nee, doet dat in het buitenland. En Sander, het is aan jou.
1: Ja, nou ja, je kan twee kaarten winnen voor Paris La Défense Arena. Je kan namelijk een trip, dat is een reis, verblijf en toegang voor twee personen naar Celine Dion.
2: Deze donderdag bij Joe, Celine Dion-dag.
0: En wat is daar veel om te doen. Deze vrouw heeft natuurlijk heel veel publiciteit gehad de afgelopen dagen, afgelopen weken, afgelopen maanden, mag ik wel zeggen. Want zij zit in een enorme concertreeks. En ja, we hebben kosten nog moeite gespaard bij Joe. En we hebben daar kaart voor weten te bemachtigen.
1: Ja, en die geven donderdag weg. Celine Dion-dag is het. Wat je moet doen is de hele dag naar Joe luisteren. En zorgen dat je de Joe-app klaar hebt staan. Want elke keer als je een liedje van Celine Dion hoort, dan moet je op de knop drukken in de app van Joe. Dat gaat de hele dag door. Mis je het een keer, dan ben je af. Nou ja, blijf je dat de hele dag precies gewoon goed doen. Dan maak je kans in de middagshow bij Kei om gebeld te worden voor twee kaarten.
0: Twee kaarten op 14 oktober. Is misschien ook goed om erbij te zeggen. 14 oktober, woensdag, twee kaarten. En dan ga je dus naar Parijs, naar Celine Dion. En let goed op, aanstaande donderdag, Celine Dion-dag. Hier bij Joe.
1: Ja.
0: Dus als je niet weet wie je plus 1 is, kan je natuurlijk altijd Sander uitnodigen.
1: Ik ga met liefde met je mee. Ja. Dus is er geen andere manier om de kaarten weg te geven? Nee, de hele dag op die knop drukken. Dat is nou eenmaal the way it is.

0: the Way It Is. Ze is begonnen aan haar concertreeks in Parijs. En er zijn nu allemaal mensen die appen. Ik zie geen knop in de app. Ik kan nog niet drukken. Nee, Celine Dionderdag.
1: Ja.
0: Aanstaande donderdag, dan gaat die trip voor twee personen naar Parijs eruit.
1: Ja, en Marjolein die vraagt vanaf hoe laat begint te drukken. Nou, vaak naar de tweede kop koffie.
0: Laat ik serieus antwoord geven, Marjolein. Vanaf 6:00 AM.
1: Ja, ja.
0: Gewoon vanaf 6:00 AM. Als je Celine Dion hoort, dan dus drukken op de knop in de app van Joe. En dat dus aanstaande donderdag. Want dan is het Celine Dionderdag. Goed, Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik heb slecht nieuws voor patatliefhebbers.
0: En voor de frietliefhebbers?
2: Ja, dat is goed nieuws dan, hè. Ja.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmelk, the moo you can't resist.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
15: Echt lekker.
14: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Youfone. Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9.

0: abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Prima, na zomerdagje. Vanmorgen nog wat bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. En gaan we naar een aangename 18 tot 21 graden. Dan de maandagochtendspits. Hoe is het op de weg? Nou, op dit moment staat het aantal vertragingen op 51. Dat is redelijk normaal. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Te hoog voertuig daar bij de Moerdijkbrug. 35 minuten vertraging. Een ongeluk op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. Een half uurtje extra. En de langste op dit moment in het noorden op de A32 Meppel richting Weerdum. Tussen Wolvenga en Heerenveen. 3 kwartier extra reistijd. Het is 8:30, Renske van der Zalm. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Smartphones hebben vaak een negatieve invloed op jongeren. Maar liefst 8 op de 10 merken dat al die uren scrollen ten koste gaat van hun dagelijks leven. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat veel jongeren worstelen met hun telefoongebruik. Ze gebruiken hem graag om contact te houden met vrienden, maar verliezen de controle. Zo gaat 3/4 van de jongeren later slapen door de telefoon en hebben ze daardoor ook vaak geen tijd meer voor hobby's. Bijna 4 op de 10 jongeren met psychische klachten denken dat hun telefoon hun problemen erger maakt.
7: Denk je dat, denken we, zou het ooit minder worden? Komt er nou een tegenbeweging?
5: Ja.
7: Want iedereen zegt eigenlijk wel, ik zit te veel op mijn telefoon. En niemand zit er eigenlijk uiteindelijk maar een minuut minder op.
5: Klopt. Maar ik denk dat het toch gaat gebeuren. Alles gaat in golfbewegingen. Er komt straks gewoon een enorme tegenreactie.
7: Maar als ik ook zie hoe makkelijk... Weet je, gisteren was ik naar de bioscoop met een kindje. En dan zie je gewoon overal tijdens zo'n film toch die schermpjes oplichten. En dan zitten mensen tijdens zo'n film gewoon nog op hun telefoon.
5: Ja.
7: Denk ik, zo verslaafd zijn we dus gewoon. Dat je dus die film laat schieten om vervolgens... Ja, het is, ja, en ik doe het zelf ook. En je geeft ook nog als ouder het voorbeeld aan kinderen. Wat natuurlijk ook niet wenselijk is. Nee. Maar ja, je ziet, die zijn helemaal geneigd bij elke seconde...
5: Alles.
7: Dat ding te pakken.
5: Maar als jij, gewoon een serieuze vraag. Als jij naar het toilet gaat, Sander.
7: Ja.
5: Neem je dan je telefoon mee?
7: Ik ben wel achtergekomen dat wc-papier vaak beter werkt. De helft van de tijd. Ja, sorry.
6: En er is nog veel onduidelijkheid over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk werd geschoten, daarbij is een man om het leven gekomen. Er is verder niets bekend over het slachtoffer en de schietpartij, maar mensen orderen meerdere schoten. De politie wil daar nog niks veel over kwijt.
8: Ik durf nu op dit moment nog niet te zeggen om hoeveel schoten het gaat. Ik weet wel dat het meerdere schoten zijn. En daarom komen we ook heel graag in contact met getuigen, mensen die het gehoord hebben, zodat we daar ook steeds meer duidelijkheid over gaan krijgen.
6: Zei ze bij RTL, er is nog niemand opgepakt. Een bijzonder moment voor Frankie en Koen uit Brabant. Ja, je kan ze misschien beter kennen als de frietbakkers die vaak naar Oekraïne gaan om mensen daar een vette hap te geven. Ook helpen ze bij evacuaties. Het duo heeft gisteren een hoge Oekraïense onderscheiding gekregen voor hun hulp in het oorlogsgebied. Dat deed ze veel, zo hoorde Hart van Nederland.
9: Ik vind het echt geweldig dat wij hem hebben gekregen uit zoveel genomineerden. Ja, ik ben eigenlijk sprakeloos. Ik ken zoveel anderen waarvan ik denk die hebben hem heel erg verdiend. Ja, we hebben hem nu dus.
6: Ja, hoewel het werk niet zonder gevaar is, laten de mannen zich niet tegenhouden. Ja, en van de frietbakkers dan nieuws over patat zelf. Want door de kurkdroge zomer valt de aardappeloogst dit jaar historisch klein uit, schrijft de Telegraaf. Niet alleen zijn er een stuk minder aardappelen uit de grond gekomen, ze zijn door de droogte ook een flink stuk kleiner gebleven. Een patatje wordt daardoor vrijwel zeker duurder. Maar er is 1 schrale troost. Omdat de aardappels zo klein zijn, zitten er straks wel meer frietjes in je bakje.
5: Dit kan mijn hoofd niet aan.
6: Nee, dat
5: eerst heb je het over frietbakkers, dan gaat het over patat.
6: Ja.
5: En daarna kom je weer terug met het aantal frietjes in een bakje.
6: Ja.
5: Is dat bewust om iedereen tevreden te houden?
6: Onder andere, maar ook om het gewoon een beetje leuk te houden. Oh, niet te monotoom. Dat we het alleen maar over patat of alleen maar over friet hebben.
7: Ja, patat.
6: Een
5: patatje.
7: Ja, maar frietjes in je bakje. Dan kijk, anders moet je zeggen patatjes in je. Ik vind patatjes sowieso...
5: Patatjes.
7: Wat gaan we eten? Patatjes.
5: Ja, klinkt wat kinderachtig.
7: Ja, heel erg. Ja. Dus dan snap ik wel de keuze voor frietjes.
5: Ja, ja. Dankjewel, Renske. Er is een hoop gebeurd dit voetbalweekend. Ajax gelijk natuurlijk. Feyenoord even uitgehaald tegen Utrecht 5-0. PSV verloren van FC Twente. Nou is Peter Bos is de coach natuurlijk van PSV. Je kent hem, Sander.
7: Ja, ja, ja.
5: Ja. Je heeft een interview na afloop gegeven natuurlijk over dat verlies. Zal ik even het hoogtepunt aan je laten horen?
7: Ja.
10: En Peter, waar verliezen jullie deze wedstrijd?
11: Op het veld.
7: Mooi.
5: Ja, als de humor heeft het er niet verloren na die verloren wedstrijd tegen FC Twente. Zometeen Kees Kwakman over afgelopen sport- en voetbalweekend.

0: Pat Benatar. Love is a battlefield. Kees!
1: Goedemorgen!
0: Oh. Ah. De vrolijke stem van Kees Kwakman, onze vaste ESPN-analyst natuurlijk. Elke maandag in de show.

0: Zo, Kees, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Kees, er is weer gevoetbald natuurlijk afgelopen weekend. En op zich een hoop om over na te praten. Ja. Wat is bij jou nou het meest blijven hangen, Kees, van afgelopen weekend?
1: Nou, dat we een heerlijke, spannende competitie hebben.
0: Ja,
1: nu al.
0: Ja.
1: Dat toch? Ja. Nee, dat vind ik nou echt leuk.
2: Absoluut. En wat het leuke is, dat vooraf werd gezegd, nou, het zal tussen PSV en PSV en Ajax gaan. En gek genoeg, AZ en Feyenoord liggen best op koers.
1: Ja, en als je nou Feyenoord ziet spelen ook de laatste twee wedstrijden. Want ik was gisteren in de Kuip. Nou, dat was me toch de champ, zou ik zeggen. Het was een voetbalshow.
0: De champ. Ja, dat heeft die Giovanni van Bronckhorst toch allemaal weer goed voor elkaar, hè?
1: Zeker. Samen met Sip Kulzoff, de assistenttrainer die met Arne Slot ook mee was. Ik denk dat dat een heel goed duo is samen.
2: Oké.
1: Want Sipke is echt een goede, hele goede veldtrainer ook. Ja, en Van Bronckhorst is echt gewoon een goede manager, denk ik. En die kan goed met die jongens omgaan. En die is natuurlijk ook niet gek. Die heeft echt verstand van het spelletje ook. En die jongens hebben ook echt wel een bepaald respect voor hem, denk ik. Dus die kan denk ik heel goed, die kunnen heel goed samenwerken. Ja, en dat staat in de competitie in ieder geval de laatste twee wedstrijden als een huis. En ze spelen echt heel erg leuk.
0: Maar dus, Kees, dan wil ik even naar vorig seizoen. Toen had je Telstar. Ja. Dat voetbalde leuk, weet je. Dat was, iedereen dacht, nou, die gaan niet handhaven. Die bleven dan toch. Ja. En die trainer gaat naar Utrecht. En dan voetbal. Utrecht heeft zo'n verschrikkelijk slechte competitie op dit moment. Het gaat gewoon nergens over. Hoe kan dat dan?
1: Is dat, hè? Ja, want dan denk je toch, nou, die gaat nu naar Utrecht. Die heeft die betere spelers.
0: Ja.
1: En dan moet dat toch ook wel gaan. Maar er is toch ook iets mentaals bij die jongen. Kijk, die gasten van Telstra, die hadden natuurlijk helemaal niks te verliezen. Elke wedstrijd. En die gingen, wat ze echt altijd deden, was dat ze volle bak gingen. Altijd. En bij Utrecht is er toch een bepaalde, er zit een bepaalde rem op bij die jongens.
0: Ja.
1: Het lijkt wel alsof ze er nog niet helemaal in geloven. En ze missen ook wel het verdedigen. Zag er ook niet echt lekker uit, hoor. Bij die ene jongen liep ze wat te doen in bij die eerste goal. Ja, dat helpt ook natuurlijk niet. Maar die hebben het zwaar, ja.
2: En Ajax, ja, toch even benoemen. Mensen toch vrolijk. Het is een beetje omgedraaid. Ajax voetbalt weer goed. Maar ja, ondertussen toch twee keer gelijk. En al een keer verloren deze competitie.
1: Ja, dat ook niet te geloven. Ja, deze wedstrijd hadden ze natuurlijk gewoon moeten winnen. Ja, als je ook kijkt naar de kansen en het beeld. Dan moet ik nog eerlijk zeggen dat ze misschien nog een beetje mazzel hebben gehad. Dat Excelsior geen penalty kreeg. Ook nog. Op het laatst. Maar ja, Ajax voetbalt eigenlijk hartstikke goed. Alleen ze beslissen die wedstrijd niet. En het is toch wel iets structureels dat ze thuis niet zo makkelijk winnen. Hè? Dat is ook wel apart. Ja. Nu al de zoveelste keer dat ze thuis punten verspelen. En AZ speelt helemaal niet zo goed tegen Telstar. Maar ja, die hebben een zware Europese wedstrijd gehad. En die winnen dan toch.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het is superleuk dat het dicht bij elkaar komt. Ook mede door Twente natuurlijk. Winnen in een hele leuke wedstrijd.
0: Ja. Met Woutje Weghorst, die weer scoort. Hey, nog even naar het mooiste
1: moment. Hebben we ook nog gezien wat hij deed met zijn handen?
0: Oh, ik heb het even gemist.
1: Ja? Nee, hij deed vlak voordat de tweede helft begon, deed hij van die hand-oog coördinatie van die oefeningen die Max Verstappen ook doet volgens mij.
2: Oh ja.
1: Weet je dat? En Wout deed dat ook. Nou ja, dat hebben we natuurlijk in het voetbal nog nooit iemand zien doen.
2: Nee.
1: En toen stond hij dus voordat de tweede helft begon, stond hij met zijn handen te gebaren en met zijn ogen. En dat is gewoon. Nee, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Ik bedoel, ik zeg, nou ja, jij moet dat weten, Koen. Maar Max Verstappen doet dat ook. En dat zijn gewoon bekende oefeningen.
0: Ja.
1: Alleen ja, Wout die ging dat even doen op de middenstip. Dus ja, dat kon je wel weer begrijpen natuurlijk. Ja,
0: wat een aansteller, Kees.
2: En hij weet dat voetbal met dat het met voeten is, hè? Niet met je handen.
0: Gaat toch niet op de middenstip toe. Even normaal, joh.
1: Hé, maar hij maakte wel de 2-2.
0: Het mooiste moment, toch even genoemd hebben, toch het moment ten nagedachtenis aan Martina Koeman. Vond ik echt zeer aangrijpend. Ja. Met natuurlijk Ronald Koeman junior in de goal, die ook zeer geëmotioneerd was. Ja, toch wel heel prachtig, hè? Dat is een heel stadion daarbij stilstaan. Ja.
1: Nou, zeker. En het was ervoor natuurlijk ook al, volgens mij was vrijdag ook al bij Groningen PEC, waar de Koemannen natuurlijk een verleden hebben. En bij AZ natuurlijk ook Ronald Koeman trainer geweest.
0: Oh, ja,
1: ja dat was verschrikkelijk mooi, maar het leek me wel zwaar, hoor, voor junior.
2: Hij had het ook zwaar.
1: Ja, en dan sta je daar en dan zie je moeder daar op groot scherm. Maar dat is mooi met voetbal, dat kan. En zo moet het ook zijn, toch? Ja, ik bedoel, we hebben gelukkig, het gaat ook goed qua... we hebben geen problemen met vuurwerk nog gehad ook. Dus dat gaat helemaal de goede kant op.
0: Nou,
1: en we hebben een spannende competitie.
0: Ja, het is een keer een blauwe maandag goed gegaan met vuurwerk.
2: Nou, en de komende...
1: we moeten het wel benoemen, hè, als het goed gaat.
2: Zeker. En de komende 2,5 week ook gaat het ook goed, want er zijn geen competitiewedstrijden. We gaan nu ons opmaken voor de 4 Interlands. Heb je daar een beetje zin in, Kees? Onder Xavi?
1: Nou, daar heb ik eigenlijk ook wel zin in, ja. Ik ben wel benieuwd of Xavi al wat voor elkaar krijgt. En wat nieuwe jongens er weer bij. Joey Veerman weer terug, jongens, vriend van de show. Daar zijn we ook blij mee, hè?
0: Ja, vriend van de show. En Volendammer natuurlijk ook, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, daarom zeg je dat
1: ook. Maar goed.
0: Hey, leuk. Gaan we die Duitsers een beetje ophalen donderdag, denk je?
1: Ja, die hebben 44 man opgeroepen. Die weten niet meer wie ze op moeten stellen. Dus die gaan we gewoon pakken, hoor.
0: Ah, joh, die zitten vol in het Oktoberfest. Ik geloof dat de eerste Oktoberfesten al... die worden nu, dus die staan dronken op dat veld.
2: Ja, joh. Gaan we één moeite door.
0: Hey, Kees, bedankt weer, hè?
1: Jongens, je matten!

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. Nieuws van 9 krijg je straks van Renske.
1: Ja, het is een dag vol eerste keren voor het Nederlands elftal.
2: De drie noten.
0: Ja, we gaan op naar de sing-along straks om de 9 uur. Nog een paar minuutjes, een uur lang lekker meezingen met de grootste hits uit de 70s, 80s en 90s. Maar één van die hits mag je gaan raden aan de hand van 1, 2 of 3 noten. Dat is de vraag. Sander, jij bent juryvoorzitter. Jij gaat erover. We beginnen met 1 noot. Als je het weet hoe de nummer heet, mag je gaan appen voor leuke prijzen.
3: Een nootje erbij. Ja, dan wordt hij wel duidelijk.
0: Maar laat het bij 2 noten.
3: Ja, laat het bij 2 noten.
0: 2 noten van ja, een leuk liedje.
3: Heel leuk liedje.
0: Straks in de singalong, maar hoe heet dat leuke liedje?
3: Ja, je bent druk, hè?
0: Ja. Ja, ik ga er niet op, kan er niks over zeggen. Laat het even weten. Je mag nu een berichtje sturen via de app van Joe. Succes.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
4: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

0: app vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
7: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Dit is jou. De Singalong na het nieuws. Hier is Renske.
9: Goedemorgen. 2,5 jaar na de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam begint vandaag de rechtszaak tegen hoofdverdachte Jalal O. Bij de ontploffing en een grote brand in een garagebox vielen 3 doden en veel huizen waren compleet verwoest. Later bleek dat in de garagebox een cocaïnelab zat. De buurt is er nog steeds van onder de indruk.
10: Ik denk dat dat aardig impact heeft gehad, ja. Vooral die mensen hier allemaal die hier wonen. Hè.
11: Het was niet zomaar wat er gebeurd is. En dat het natuurlijk gewoon in een woonwijk plaatsvond, is best wel natuurlijk wel heftig.
9: Zo hoorde Hart van Nederland. De rechtbank heeft 3 dagen uitgetrokken voor deze zaak. Veel jongeren hebben echt last van hun telefoon. Uit onderzoek van 1Vandaag blijkt dat 8 op de 10 jongeren merken dat urenlang scrollen ten koste gaat van hun dagelijks leven. Ze verliezen makkelijk de controle, waardoor even kijken snel uren duurt. Zo slaapt 3/4 veel later en schieten hobby's erbij in. Bijna 4 op de 10 jongeren met psychische klachten geven zelfs aan dat hun smartphone die problemen alleen maar verergert. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden Amerikaanse media. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel dat het strafhof heeft uitgevaardigd voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar werd er niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. En voetbal dan, want de spelers van het Nederlands elftal komen vandaag voor de eerste training bij elkaar onder de nieuwe bondscoach Xavi. 2 spelers zijn daar niet bij. Donjel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende interlands. Oud-international Ronald de Boer baalt daarvan, zo zegt hij bij Ziggo.
12: Ik vind het vooral jammer voor Donjel Malen, die in vorm zit. Volgens mij wel 90 minuten gespeeld. Als je dan 2 weken er niet bij kan zijn, dat zal toch wel ernstig zijn.
9: Max Smeerdink van AZ en PSV'er Guus Til zijn door bondscoach Xavi opgeroepen als vervangers. Donderdag speelt Oranje de eerste wedstrijd onder zijn leiding tegen Duitsland. Krijg je nog wat weer van Buienradar. De herfst komt eraan, maar we krijgen echt nog wel een prima nazomerdagje. Vanochtend nog wat bewolking. In de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
8: En 30 vertragingen op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel. 30 minuten. Dan 3 kwartier extra op de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. En de A27 Breda-Gorkum. Dus hank en werken dan 25 minuten. Dat komt door een kapotte auto. De laatste de hele ochtend al problemen op de A32 Meppel richting Weerdum bij Heerenveen. 35 minuten extra. 2 noten. Daar moet je het mee doen. 2 noten van een grote hit die straks in de singalong voorbij gaat komen. Voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed. Mag je gaan appen hoe dit liedje heet.
13: Ja, nou ja, dan denkt Gea aan Marjanneke. Van het drukwerk is dat. Kronenburg Park komt voorbij. En België uiteraard, zegt Vincent. Allemaal niet goed.
8: We zitten wel in de Nederlandstalige hoek.
13: Ja, dat klopt wel.
8: Dat is goed. Dat is goed. Maar we zoeken dit liedje. En de titel mag je nu appen. Joe,
14: sing-along. De Joe Singalong met Koen en Sander.
8: Ah, weer dat lekkere uurtje zo elke dag na negen. Sander, goedemorgen.
13: Een hele goede morgen.
8: Zometeen de Spice

0: van de mooiste liedjes van de Spice Girls, hoor. To Become One.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen. Maandagochtend, 21 september, zijn begonnen aan de Singalong. Het lastige van een Singalong is dat er altijd één liedje is. Dat moet je nog even de titel van gaan raden.
2: Ja.
0: En Marcel, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Marcel.
2: Marcel, je komt uit Munijn.
3: Klopt.
2: En dat is heel klein in Friesland, maar je komt officieel uit Amsterdam.
3: Ja, klopt. Kom met de verschillende opzamen, ja.
2: Dat is nogal een cultuurschok, kan ik denken.
3: Dat is zeker een cultuurschok, inderdaad, ja. Maar het is op zich wel heel leuk wonen hier.
2: Oké. En waarom ben je naar Friesland gegaan?
3: Waarom ik naar Friesland? Mijn vrouw, haar oom en tante wonen hier in de buurt. En wij wilden allemaal wel verhuizen. En toen zei ze, nou, ik wil wel, maar dan wil ik wel in de buurt van mijn oom en tante wonen.
2: Oh,
3: dus
2: ja,
3: toen hebben we dat gedaan.
2: Leuk.
3: Toen werden de huizen gebouwd hier. Toen zijn we naar Burgen gegaan en toen hebben we gezegd, nou, laten we maar doen gewoon.
2: Ja, en ben je helemaal geaccepteerd door de Friese?
3: De meeste wel, maar jij houdt altijd een paar natuurlijk die...
0: De meeste wel.
2: De rest van Dorf.
0: Marcel.
3: Je houdt altijd een paar, hè, die denken dat je arrogant bent, dus maar goed.
0: Ja, oh ja. Marcel, dus,
3: nee, maar verder is prima. Ja,
0: twee vertel. Noten van een grote hit. Ja, maar daarvoor heb je ons natuurlijk een berichtje gestuurd. Twee noten, ja, van die zeker. Hit. Klaar, we laten ze nog even horen. En nu is de vraag, hoe heet het liedje?
3: Ik had zoveel te doen van Toontje Lager.
0: Zoveel te doen van Toontje Lager is inderdaad het liedje wat we zochten. En daarmee krijg je het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed, Marcel. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, mooi.
2: Het komt wel naar Friesland toe.

0: jaren 70, eind jaren 70 weliswaar. Ik vind dat dit nummer altijd zo goed klinkt voor een liedje wat in 1979 is uitgekomen.
1: Lekker, en dan zie je inderdaad zo'n disco-disco. Ja, waar disco gedraaid wordt, dan zie je mensen denk je, dat dans ontdekken. Ja, lekker,
0: heerlijk,
1: lekker liedje.
0: Heerlijk. Alita Ward in de sing-along Ring My Bell. Het is bijna 9:30. Straks hebben we de notenraker. Sander en ik gaan weer, ja, het is niet anders, voor jou zingen. Het gaat dan niet zozeer om hoe mooi we zingen, maar het gaat allemaal om timing. En je mag ons even laten weten, we hebben een polletje in de app van Joe. Wie gaat dat volgens jou het beste doen?
1: Ja.
0: Het Autotaalglas Supersterpakket kan voor jou zijn. Het liedje wat we gaan zingen, dat is dit nummer. Stadionliedje.
1: Ja, dit is zeker. Ja, het lijkt makkelijk, maar volgens mij best moeilijk.
0: Oh, ja. Ik denk dat het wel gaat lukken. Ik denk dat we er wel uit gaan komen. Maar wie gaat het beste doen? Je mag het nu laten weten voor het Autotaalglas Supersterpakket natuurlijk in het polletje. De Joe-app staat voor je klaar. Succes.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zijn jij nou 200 euro?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
8: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
10: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
9: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
14: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas. 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
19: Kippie.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Hey, koopjesjager.
2: Ja, jij?
1: Ik zou even opletten, want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: En dan het weerbericht. De herfst komt er bijna aan, maar we krijgen echt nog een prima nazomerdagje vandaag. Vanmorgen nog wat bewolking, in de loop van de dag steeds meer zon en 18 tot 21 graden.
4: De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
3: Yes, de Singalong elke dag tussen 9 en 10. Zometeen Free met All Right Now. Nu Alphaville meezingen hier met Forever Young.

0: Zometeen gaan wij zo'n hit zelf zingen.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind het al een beetje gênant om te zeggen dat we gaan zingen. Want wij kunnen natuurlijk helemaal niet zingen.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar we gaan er het beste van maken. Het liedje wat we vandaag gaan zingen. En het gaat allemaal om timing. Wie timed dit nummer het beste is de vraag. Gala. Freed from Desire uit de jaren 90. En je mag nu je stem uitbrengen. In de app van Joe hebben we een polletje.
1: Ja, spannend.
0: Stem Koen of stem Sander. We hebben het autotaalglas supersterpakket voor de winnaar. Laat het even weten. Wij gaan ons voorbereiden. En jij krijgt André Hazes.

0: Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Ridderkerk, ja.
1: Yes, dat klopt.
0: Karin, op wie heb jij gestemd? Wie gaat dit volgens jou het beste zingen van ons twee?
1: Koen, uiteraard op jou natuurlijk.
0: Oh, wat ook zo overtuigend zeg.
1: Ja, zeker. Jij bent altijd, vind ik, de betere. Want Sander die wil altijd nog wel een beetje de regels veranderen. En dan denken van,
0: Nou, ik moet zeggen,
1: ik ben jou.
0: Dat vind ik heel lief van je. Vorige keer begin ik echt ontzettend nat. Toen was Sander echt oprecht beter. Ik ga mijn uiterste best voor je doen, Karin. Want ik gun jou het Autotafel Supersterpakket natuurlijk. Maar we hebben ook nog Peter. Goedemorgen.
2: Peter, goedemorgen.
0: Nee, Peter is er niet.
2: Peter is niet. Nee.
0: Peter, nou ja, goed. Dan gaan we Peter even terugbellen. We kunnen in ieder geval wel gaan spelen.
2: Peter, die kiest voor mij.
0: Die dus. kiest voor jou. Uiteindelijk is natuurlijk onze Renske van het nieuws is de voorzitter van de jury.
3: Ja.
0: Deskundig jurycommentaar. En oh, Sander. Ik zie dat ik de meeste stemmen heb gekregen.
2: Dan moet ik beginnen.
0: Dat betekent dat jij gaat beginnen met...

0: desire. Mind and senses provide free from desire. Mind and senses provide free from desire. Mind and senses provide free from desire. Na na na na na na na.
1: Well done, well done. Ja, ja.
0: Ja, dat die na na na komt laat, dat weet ik toch.
1: Nou, jij was gewoon wat te snel, denk ik.
0: Maar ik ben niet ontevreden.
1: Ik vond dat je het absoluut niet slecht deed.
0: Nee.
1: Oké.
0: Nou, dan mag jij eens heel veel plezier vooral.
1: Ik geloof...
0: Vergeet niet te genieten.
1: Peter, is er inmiddels?
2: Ja, ik ben er. Goedemorgen.
1: Hoe vond je dat hij deed?
2: Ja, fantastisch.
0: Dankjewel, Peter. Dankjewel, daar doe ik het allemaal voor.
1: Oké, ik ben aan de beurt te gaan.

0: freed from desire. Mine senses purified and freed from desire. Na na na na na na na na na na.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Goed gedaan, Koen.
0: Dankjewel, Sander.
1: Goed gedaan.
2: Ja. Nou, ik vind toch, Sander, jij zat er dichterbij dit keer. Ja.
1: Oh.
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja.
1: Het waren zoveel nananaatjes.
2: Ja, jij zat er net iets eerder bij. Sorry, Koen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja. Goed. De jury gaat erover. Karin, helaas.
3: Oh, jammer. Nou, je hebt je best gedaan. Hè? Ik ben trots op je.
0: Ik ging voor jou, maar het is niet anders. Ja. Peter, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd, jongen.
4: Yes, dankjewel.
1: Nou.
4: Super.
1: En voor deze 30 jaar weet ik eindelijk wat ze zingt.
0: Ja.
1: Night and Senses.

0: donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion de dag bij Joe. Live in Parijs.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
2: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.

0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak

0: Dit is het nieuws met Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Op scholen merken ze steeds vaker dat jongeren homoseksualiteit minder accepteren. Deze docent op een school in Den Haag vertelt erover.
2: Je ziet dat bijvoorbeeld aan Paarse Vrijdag, wat steeds minder populair is, leerlingen hier echt met een boog eigenlijk omheen lopen. Maar bijvoorbeeld ook regenboogstickers of posters op een Paarse Vrijdag die dan weggehaald worden of beklad worden. Dat is wel iets wat wij ook op school toch helaas zien gebeuren.
1: Uit onderzoek blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Belangenorganisatie COC vraagt het kabinet om in te grijpen en de acceptatie onder jongeren te verbeteren. En ook willen ze dat social media bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals rond de Ramadan. Dat staat in nieuwe afspraken tussen de politie, de veiligheidsregio's en het kabinet, zo meldt de Telegraaf. Agenten moeten geen politieke of religieuze voorkeur tonen als ze aan het werk zijn. Samen eten mag nog wel, maar alleen als de politie niet de organisator is en agenten uit dienst zijn. En de Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten, zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Eerder praten de Amerikaanse minister van Financiën en de Chinese vicepremier al met elkaar over AI. En een hoop mensen zijn vanochtend iets stroever uit bed gekomen. Gisteren was namelijk de Dam tot Damloop. 50.000 deelnemers liepen de bekende route van Amsterdam naar Zaandam. Velen kwamen dol enthousiast over de streep, maar het ging niet bij iedereen van een leien dakje, zo hoorde de NOS.
3: Ja, het ging heel kut. Bij 13, nu wordt het kut. Bij 14, nog steeds kut. Bij 15, nog steeds kut.
1: Ja, bij de vrouwen werd nog een record gelopen. De snelste vrouw deed 50 minuten en 5 seconden over de 16 kilometer. Krijg je het weer van Buienradar. De herfst komt er bijna aan, maar we krijgen echt nog wel een prima nazomerdagje. Vanochtend nog wat bewolking. In de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Dankjewel Renske. En alle files zijn onder de 5 minuten gedoken.
4: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe met Timo Perlin.
0: En of je nou meer van mannen houdt of meer van honden, meer van zoete smierliedjes of een lekkere

daar is hij. We hebben de scheurkalender. Het is maandag 21 september. En op de scheurkalender vandaag staat het volgende. Een tipje, oh dat is ook leuk. Je kan gewoon als passagier mee op een zeecontainerschip. Je koopt gewoon een kaartje en dan vaar je bijvoorbeeld 3 dagen lang mee van Rotterdam naar het Ierse Cork. Nou, dat heb ik nooit geweten. Van op zo'n groot zeecontainerschip. Nou, ik ben een hele leuke reis. Is dat goedkoop of duur? Nou, dat weten we. Nou ja, komt goed. Welkom bij Joe. Dit zijn de beste 70s, 80s en 90s op 21 september. Do you remember?

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: De kippiepan. Woordenvol kipapjes. Klaar binnen 30 minuten.
3: Kippie.
4: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
13: Ga dan zorgeloos op reis met Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check yogatours.nl voor jouw reis op maat.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
19: Langer mee doen is goedkoper.
18: Zeker, kwaliteit rendeert.
20: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
0: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Oh. Goedemorgen allemaal!
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
28: Half 11, dit is Timur van Joe. Met verkeersinformatie van Flitsmeisters. Een ongeluk gebeurt op de A16 vlakbij Breda. In de richting van Bergen op Zoom, als het goed is. Of de andere kant op, dat vertelt het verhaal niet helemaal. Ik ga hier even dieper op induiken, want dit klopt niet. Breda, Bergen op Zoom, dankjewel. Richting Bergen op Zoom, de vertraging is een kwartier ongeveer.
29: Dit

first night of September. Joe. Met Alanis Morissette, met Madonna en met de Pretenders. Ik weet niet waar we in beland zijn, maar volgens mij wordt dit de lekkerste muziekdag van de week.

Morissette bij Joe. 13 nominaties voor de MTV Music Awards van dit jaar. Madonna, 13! Met hijgend in haar nek, Taylor Swift. 11 nominaties dit jaar. Aanstaande zondag worden ze uitgereikt door Snoop Dogg. En zo zie je maar weer. Hoe ouder je wordt, hoe meer nominaties. En hoe jonger je wordt, hoe minder nominaties. Dus wat willen we worden? Jonger!

0: Zometeen bij Joe het nieuws van 11 uur. Genske van der Zalm.
1: De asielminister moet aan de bak. Waarom? Dat hoor je zo.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
15: Ja.

0: deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals

0: op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
0: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
0: De beste plek voor jou, NVM. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, pieken naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Wee! Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: 11 uur, dit is het nieuws met Renske van der Zalm.
14: Goedemorgen. De minister moet de leefomstandigheden voor asielkinderen in de noodopvang binnen een half jaar verbeteren. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Veel asielkinderen in de noodopvang worden structureel verwaarloosd, zegt de raad. Ze hebben geen speelruimtes, rust en privacy en ook krijgen ze geen goed onderwijs. Er zitten op dit moment 7000 kinderen in een noodopvang. In de rechtbank van Rotterdam is de zaak bezig tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp 2,5 jaar geleden. Jalal O. zei net in de rechtszaal dat hij niet precies weet wat er is gebeurd. 2,5 jaar geleden ontplofte een drugslab in de Rotterdamse wijk. Er vielen 3 doden en veel huizen lagen in puin. Volgens justitie zorgde de verdachte bewust voor de ontploffing, maar zelf zegt hij dus geen idee te hebben hoe of wat. Tienduizenden werknemers in de auto-industrie in Duitsland voeren vandaag actie. Ze zijn bang om hun baan te verliezen en willen dat de politiek ingrijpt. Het gaat al lange tijd niet goed met de auto-industrie in Duitsland. Onder meer doordat China veel goedkoper auto's maakt. Fabrieken in Duitsland dreigen daardoor te sluiten. En voetbal, want rond deze tijd geeft bondscoach Xavi een persconferentie over de aankomende Nations League-wedstrijden. Waarschijnlijk zal hij ook wel iets zeggen over de selectie. Gisteren werden Meerdink en Til last minute opgeroepen vanwege blessure bij andere spelers. Vooral speciaal voor Til, want hij zat eerst niet in de selectie en daar kreeg je afgelopen weekend nog veel vragen over. Je hoort hem bij ESPN.
15: Als ik er niet bij zit, dan moet ik gewoon beter spelen. Zo simpel is het.
14: Nou, hij zit er dus nu wel bij. Donderdag speelt Oranje de eerste Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Krijg je het weer van Buienradar. Een prima nazomerdagje. Lekker wat zon. Later komt er wat bewolking. En het is een graad of 19.
16: Dankjewel, Renske.
17: Zo'n ongeluk gebeurt een uur geleden bij Breda. Ongeveer waar de A16 en de A58 op elkaar aansluiten. Beide wegen hebben daar vertraging.
18: Dit is Joe met Timo Perlin.
17: Als je er niet bij zit, dan moet je gewoon beter spelen. Alle liedjes, alle artiesten van Joe het komen.

Joe, donderdag. Donderdag is het bij Joe Celine Dionderdag. Celine Dionderdag, ja, dat was het, hè? Elke keer als je donderdag een liedje hoort van Celine Dion, moet je op de blauwe knop drukken in de app van Joe. En heb je alle liedjes gespaard, dan win je aan het eind van de middag misschien wel 2 kaarten voor het grote Celine Dion concert in Parijs op 14 oktober. Oh, je weet het. Near or far, wherever you are.

0: 12 hebben we de rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. Die heet Pap Appelsap en die zit er zometeen ook weer bij. Blijf luisteren.
1: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen en Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion-dag bij Joe. Live in Parijs.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
8: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
9: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.
10: Alleen vandaag bij Bol, Garmin Vivo Active 6 voor 229 euro.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
13: U-Force, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
14: Tijd

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
3: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Half 12, dit is Timur van Joe met de verkeersinformatie. Het is wat drukker aan de oostkant van Utrecht. De oostkant is rechts, waar Duitsland ligt aan die kant. Op de A28 rondom Utrecht Centrum, 10 minuutjes vertraging.

0: elke dag tijd voor Papa Appelsap. Vorige week hadden we deze Joe-luisteraar. Die hoorde de drie J's. En zijn fantasie ging op hol, maar hij had helemaal gelijk. Want weet je waar de drie J's over zingen?
1: Ja, ik hoor op een gegeven moment dat hij zingt in mijn schaatspak.

over 12, dat is al over 8 minuutjes. Een nieuwe editie van het item waarvan je denkt, nou, het liedje klopt. De artiest klopt. Alleen mijn oren maken er totaal iets anders van. Papa Appelstap, zometeen bij Joe. Naar ABBA en de Eagles.

0: We gaan door naar Frankrijk, vlakbij Clermont-Ferrand. Daar woont Joe-luisteraar Patty Gratema. Patty Gratema. Hoe zeggen ze dat in Frankrijk, je achternaam, Patty?
1: Dat zeggen ze niet. Ik heet... Nee, zo komen we niet zo ver, zeg maar.
0: Nou, ik heb eigenlijk al genoeg gelachen. Moeten we nog een paar appels op doen of zullen we overslaan vandaag?
1: Nee, niet overslaan, nee.
0: Oh, nou, dan gaan we meteen luisteren. Dit is de Papa-appelsap, de inzending die je hebt gedaan van R.E.M. Even luisteren. Kom maar. Ja, prachtig. Prachtig liedje van R.E.M. Maar jij hoort daar dus, een appelsap in.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er volgens jou in dit liedje van R.E.M.?
1: Nou, eigenlijk had ik dat niet zo snel door. Ik zat in de auto en geef me door teenslipper. Ik denk, hé, dat klopt niet. Dat is een Engels nummer met teenslipper. Dus ik ben het terug gaan luisteren. En ik denk, hé, wat gek. Ja. Dus ik doe hem harder, de radio. Ja. En ik hoor gewoon achter elkaar teenslipper. Maar goed, zo is eigenlijk de mama appelsappel.
0: We gaan luisteren.

voor Papa Appelsap. Heb je ooit iets gehoord in een liedje? Of onlangs? Of misschien hoor je het gewoon in een reclame? Of in een film? Dat je ineens denkt, hey, spreekt ze nou Nederlands?

0: met Belaine. Belaine van Doe Maar. Zometeen komt de ethisch lunch eraan. Een uur lang alleen maar liedjes uit de ethisch. Maar eerst het nieuws met Alain straks.
1: Ja, de nieuwe bondscoach Xavi die geeft op dit moment een persconferentie. En het belangrijkste nieuws daaruit, dat hoor je zo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien.

0: toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: in of doneer.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Dit is jouw. Het is 12 uur. Dit is het nieuws met Alain Altena.
9: Goedemiddag. Een tik op de vingers voor ons kabinet. Binnen een half jaar moet er iets zijn veranderd voor duizenden asielkinderen die in de noodopvang wonen. Dat wil de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de onderzoekers groeien kinderen daar niet veilig op. Ze missen bijvoorbeeld privacy en ruimte om te spelen. Mensen die scheef wonen in een sociale huurwoning moeten verplicht €50 tot €100 extra per maand huur betalen. Dat wil minister O'Sullivan. Op dit moment mogen woningcorporaties huurders al meer laten betalen als zij meer verdienen dan bij de huurprijs past. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Een grote actiedag in Duitsland. Tienduizenden werknemers van autofabrieken demonstreren omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Dat al lange tijd niet goed met de Duitse auto-industrie. Onder meer omdat in Azië auto's veel goedkoper gemaakt worden. Nou, fabrieken in Duitsland dreigen daardoor dicht te moeten. En sport, Virgil van Dijk blijft de aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat heeft de nieuwe bondscoach Xavi bekendgemaakt. Hij zegt ook dat de deur open blijft voor spits Memphis Depay, die nu niet bij de selectie zit.
10: The door is not closed for Memphis and for any player. So if they perform and if they are in a good fit, for sure we decide that maybe or Memphis or

0: players can come back.
1: Ja, als iemand fit genoeg is, kan diegene altijd nog geselecteerd worden, zegt Xavi. Na eind van de middag dan traint Oranje voor het eerst onder de nieuwe bondscoach. En donderdagavond dan speelt ons land in de Nations League tegen Duitsland. Het weer van de buienradar, nu vooral bewolkt. Vanmiddag steeds meer zon, tot 18 tot 21 graden.
2: Door vrachtwagen met pech hoopt het op de Ring van Utrecht aan de A28 kant. Plus 10 minuutjes.
3: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
2: Gaan we met alleen maar liedjes uit de jaren 80. Het wordt zo erg smullen dit uur. Mag ik je heel veel plezier wensen bij de 80's Lunch.

Joe met nu de zanger van de volgende band. Hoor hem hier eens eventjes de ruige, onkwetsbare rocker uithangen. En natuurlijk ook nog die andere. Hoppakee. Je hoort Roger Daltrey, de zanger van The Who. Fast forward naar de jaren 80. En zonder The Who. En soloer dan solo maakt hij een van zijn meest kwetsbare liedjes ooit.

0: Goedemorgen, Timor. Ik ben aan het verhuizen, aan het sausen, afplakken. Niet mijn hobby, zegt Rianne te woord. Oftewel, ze is in haar nieuwe huis bezig in haar eentje. En dat is...
1: Oh, het is echt verschrikkelijk, hè?
0: Ja, dat is het echt heel erg.
1: Nou ja, ik heb er gewoon geen zin in.
0: Ik zie je ook daar helemaal in je eentje staan in dat grote huis.
1: Ja, nou precies, dat ja.
0: Ja, en je man, lees ik, die zit lekker op zijn werk. Dus zeg maar even iets tegen hem.
1: Lieve Jeroen, ik doe het met liefde, maar kom zo snel mogelijk naar huis.

0: vrijdagmiddag tussen 12 en 1. En Tears for Fears ken je natuurlijk van Everybody Wants to Rule the World, van Shout. Maar ken je ook het meest eenvoudige liefdesliedje dat ze ooit hebben gemaakt? Victor, die kent hem wel. Victor Furens.
1: Hey, goedemiddag.
0: Qua tekst eenvoudig, hè? Maar de instrumentaliteit van het liedje, dat is fantastisch, hoor ik jou zeggen.
1: Ja, ik vind dat ze gewoon gebruik maken van veel mooie instrumenten.
0: En?
1: En ja, de belangrijkste instrumenten, dat zijn natuurlijk de twee stemmen van de twee zangers.
0: Heel erg bedankt voor je verzoekje. Je gaat hem zo horen. Tears for Fears met...
1: prachtige... Head over heels.
0: Head over heels.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
8: De kippieplank, gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
9: Kippie.
7: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
10: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop.
13: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Moelenmilk, the moo you can't resist.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op concertgebouw.nl.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
17: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
22: Ja.
12: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
22: Ja.
12: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
25: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
27: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Het is 12:30, dit is Timoer van Joe. En het is wat drukker voor de Heinenoordtunnel in de richting van Rotterdam. 10 minuutjes erbij. Joe Verkeer van Flitsmeister, veilige reis.
28: Dit is Joe. De Joe 80's Lunch met Timoer Perlin.
0: Met zometeen Head Over Heels, dat prachtige liedje van Tears for Fears komt eraan. Ook Wham! En hier zijn ze hoor, Kenny Rogers, oh, en Dolly Parton.

0: 30 seconden, maar eerst een raar appje van deze luisteraar. Michiel Deen, die schrijft... Hey, is Sander Lantinga weer met vakantie? Ik hoorde hem vanmorgen niet. En eerder ook al niet. Michiel!
1: Yo! Ja, ik was er nog aan het luisteren, ik hoorde hem niet.
0: Helemaal niet. Dat is raar. Meneer Lantinga, Sander Lantinga.
2: Hey Timor, je belt me vanaf Rodos.
0: Hey Sander.
2: Ik zit hier in Griekenland, oh, het is warm hier.
0: Hij staat gewoon tegenover mij.
2: Ik heb vanochtend gewoon tussen 6 en 10 gewoon een poging tot radiomaken gedaan.
1: Oh, zien we. Oh, oké, top. Ja, ik ga beter opletten.
2: Is goed, morgen om 6 uur ben ik er weer.
1: Doei.
0: Doei. Dat is graag een luisteraar. Die wil letten op weer. Nou,

Aanstaande donderdag is het Celine Dion's dag. Die naam zo stom. Oh, dit was een serieuze spreek. Wacht. Even serieus, want het is wel Celine Dion's dag. Is het aanstaande donderdag met Joe. Wat we doen, is zodra je een liedje van Celine Dion de hoort donderdag, dan druk je op de blauwe knop in de Joe-app. En heb je alle liedjes van Celine Dion de hele dag verzameld, dan maak je aan het eind van de dag kans op 2 kaarten voor haar concert in oktober in Parijs. Dat is je Celine Dion-dag. Dat is jouw Joe.

0: 11 uur, god, 1 uur natuurlijk alweer. Alain, zometeen, wat heb je?
1: Nou, bondscoach Xavi die kiest opnieuw Virgil van Dijk als captain van Oranje. En waarom, dat hoor je zo.
0: En deze ook.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl

0: uitvalt. Centraal Beheer.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45,990.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Mindshift.
9: Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos.

0: elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Het is 1 uur en het nu.nl nieuws krijg je met Alain Altenaam.
2: Goedemiddag. Er is meer bekend over de dodelijke schietpartij in Roermond. De man die daar gisteravond op straat werd doodgeschoten in een woonwijk was 21 jaar, zegt de politie. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek is in volle gang en dus is nog niet bekend wat er nu precies is gebeurd. Asielopvangorganisatie COA snapt de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die meldt in een rapport dat duizenden asielkinderen in een noodopvang, zoals een evenementenhal, niet veilig opgroeien. De voorzitter van de onderzoeksraad geeft bij de NOS een paar voorbeelden.
3: Dat ze 2 keer per jaar moeten verhuizen. Dus 2 keer per jaar nieuwe vriendjes, nieuwe vriendinnetjes, maar ook nieuwe school of daarop wachten. Onveiligheid betekent ook spelen op een speelplek naast open water of langs een drukke snelweg.
2: Het COA geeft toe dat een noodopvang niet goed is voor kinderen. De organisatie zegt continu te kijken hoe het leven voor kinderen daar beter kan. Dan naar Japan, daar zijn honderden vluchten geschrapt door een naderende tyfoon. Die raast richting hoofdstad Tokio. Wordt gewaarschuwd voor veel regen, wind en mogelijk ook aardverschuivingen. En volgens KLM gaan alle vluchten tussen Schiphol en Japan vooralsnog gewoon door. En sportbondscoach Xavi sluit een terugkeer van Memphis Depay bij Oranje niet uit. De topscorer aller tijden zit niet bij de selectie. Ja, waarom hij Memphis niet heeft geselecteerd, dat wilde hij niet zeggen. Donderdag, dan speelt Oranje tegen Duitsland. Virgil van Dijk is dan de aanvoerder. Xavi daarover.
4: He's a good leader. He's positive. He's motivated. So yeah, he's ready to compete. He's ready to be the leader. Our captain. So yeah, very happy.
2: Vanmiddag, dan traint het Nederlands elftal voor het eerst onder leiding van Xavi als bondscoach. Het weer van Buienradar nu bewolkt. Vanmiddag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. 2 vertragingen van een kwartier of langer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Kwartiertje. En de A20 Gouda-Hoef van Holland tussen Gouwen en Moordrecht. Daar heb je te maken met 20 minuten aan extra reistijd.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Goedemiddag. De Bee Gees ga je zo horen. Too Much Heaven. Eerst een van de grote hits van Toto. Dit is Stop Loving You.

En Too Much Heaven. Zo, lunch weer achter de kiezer. Volle energie weer aan het werk. Alleen maar best uit de 70s, 80s en 90s. Krijgen we zelfs de maandagmiddag een stuk leuker. Met Don't Stop Believin' van Journey. En muziek uit de film van een man die bijna niks zegt, maar toch iedereen aan het lachen krijgt. Mr. Bean uit zijn The Ultimate Disaster Movie. Boyzone, Picture of You. In this

Freeze, You're the One That I Want. Bij Joe, according to your journey, don't stop believing. En dat is voor woensdag ook een goed advies, hè, want dan begint officieel de astronomische herfst en nemen we afscheid van de zomer. Maar stop vooral nog niet met geloof in mooi weer. Richting het weekend steeds zonniger, temperatuur boven de 20 graden. En voor volgende week, start dat er nou echt 25 graden? When you

0: Richting het weekend steeds zonniger, temperatuur boven de 20 graden. Volgende week misschien wel 25. Zo, herfst begint misschien op de kalender. Maar de zomer is nog niet klaar met ons. Maandag 21 september is trouwens ook vandaag Wereld Alzheimerdag.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Deze week wordt er dus extra aandacht gevraagd voor de ziekte en hoe mensen met Alzheimer mee kunnen blijven doen in de maatschappij. En het mooie is, muziek heeft daarbij een hele speciale werking, hè? Want het kan herinneringen weer tot leven brengen die eigenlijk niet meer toegankelijk waren. Je luistert nu naar de radio en elk volgend liedje kan zo'n moment zijn. Misschien zometeen ook wel bij de Joe Hit Quiz. Je krijgt 3 fragmenten. Kijk maar eens welke herinneringen er bij jou naar boven komen. En als je dan de jaartallen ook nog eens weet, zou het helemaal mooi zijn, dan win je Hipster Battle of the Generations. Maar dan moet je wel eerst even deze oefenopgave goed raden. Het gaat om dit. Komt-ie uit de 70s, 80s of 90s? Nou, laat het weten. Stuur het in de Joe-app. Misschien doe je zo meteen wel mee en maak je kans op Hipster.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
5: Kippie.
6: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Ja, vind één van de 4 flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse Conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: 20-inch wielen? Automaat? Oh, deze is perfect!
6: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto... Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: Gigaveel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Goedemiddag, dit is Joe. Het is even na 2:30. Daniel hier met de verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén vertraging, A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten extra reistijd.
10: Dit is Joe. 70s. 80s. 90s.

0: Volgende week is het 39 jaar geleden dat hij stijgt. Naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. Michael Jackson, Bad. Ik heb ook een stijger aan de telefoon. Tenminste, op een stijger.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Dus Michael Nova, je staat op een stijger op dit moment, toch? Michael?
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe hoog zit je?
2: 6 meter.
0: 6 meter. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben kozijnen aan het schilderen.
0: Oh, oké. Okay. Wat wordt het de meest gebruikte sfeerloze kleur 9010? Of welke ruilkleur zit je erop te smeren?
2: Ik zet RAL 7016, algemeen grijs erop te schilderen.
0: Hoe vaak heb jij in je leven ooit een gekke kleur gehad, buiten deze standaardkleuren?
2: Nou, dat kan ik bijna niet meer tellen.
0: Oh, wel?
2: Andere kleuren. Van geel tot geel.
0: Oh, ik dacht dat het altijd of zwart of grijs of wit was. Maar je maakt ook wel eens andere kleuren mee. Nou, mooi.
2: Ja, zeker weten.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Zeg, Michael Nova, 50 jaar uit Enschede. Die op dit moment in Enschede op een 6 meter hoge stijger aan het schilderen is. Heb je even tijd voor een kort spelletje?
2: Ja hoor, altijd.
0: Goed zo, we gaan de hitquiz spelen. Ik krijg 3 hits te horen. En als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het een hit uit de 70s, 80s of 90s is. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitser, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Dus ik wens je alle succes van de wereld en ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Oké, okay, dan komt je eerste fragment. '70s, '80s, '90s.
2: '70s.
0: Oh, op het randje, hè? Dat is Blondie, Heart of Glass, 1979. Hier komt de volgende. Ja. Oeh, Elton John, Kiki D. Wat denk je? '70s, '80s, '90s?
2: De '80s.
0: De '80s? Nee, dat is ook '70s. Het is bijna jouw geboortejaar geweest. Uit welk jaar kom jij?
2: 75.
0: Ja, ik kwam in 1976. Ja, Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Jammer, jammer, jammer.
2: Helaas.
0: Ik heb er nog één. Wil je die ook even voor de forum even doen?
2: Ja hoor.
0: Oké, dat is deze dan. Just to be the next to be with you. Dat is Mr. Big. Wat denk je?
2: '90s.
0: Dat is '90s. Dat heb je dus wel hartstikke goed. Maar helaas telt hij niet. En houdt het hierbij op voor je, beste Michael.
2: Toch bedankt voor het meedoen.
0: Nou, ik vond het leuk. En schilder ze nog, jongen.
2: Dankjewel.
0: Jojo, bye bye.
2: Hoi, hoi.
0: Morgen maak je weer kans op partyspel Hitster. Rond dit tijdstip op Joe.

Simply Red, The Stars by Joe. Wat zijn er toch veel mooie liedjes gemaakt in de 70s, 80s en 90s. Met diepere betekenissen. Zoals je soms hoort, of juist niet hoort in een liedje. Omdat je gewoon meezingt met de tekst en niet eens weet waar het nou exact over gaat. Zoals hier, ik heb er eentje. Soms heb je maar één iemand nodig die zegt: kom, we gaan weg van hier. Samen ergens opnieuw beginnen, we gaan een baan vinden. Geld verdienen, een huis, eindelijk een beter leven. Hij heeft die auto waarmee het allemaal kan. Dus je stapt in en even voelt het alsof alles mogelijk is. Maar de jaren gaan voorbij en jij werkt, jij betaalt de rekening. Hij zit steeds vaker in de kroeg. Tot je op een dag beseft dat je niet bent ontsnapt. Je leeft precies het leven waarvoor je ooit bent weggegaan. En die auto mag je deze keer meenemen. Tracy Chapman,

0: Tracy Chapman, Fast Car. Bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Onder andere Fleetwood Mac, die je zo meteen gaat horen. Dat na het nieuws van 2 uur, dat krijg je van Ellen. Goedemiddag, Ellen.
1: Ja, goedemiddag. Ik heb zo meteen een verhaal uit Brabant. Want daar hadden 2 mensen een engeltje op de schouder.
2: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen en Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion-dag bij Joe. Live in Parijs.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter.

0: je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Dit is jou. Precies 2 uur. Dit is het nu.nl nieuws. Krijg je van Alain Altena.
5: Goedemiddag. Het kabinet noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongens tussen de 11 en 16 jaar een stuk minder positief zijn... dan

0: 4 jaar geleden. Premier Jette vertelt bij RTL Nieuws dat hij niet wist wat hij hoorde.
1: Het zijn echt schokkende cijfers als je ziet dat dat bijna gehalveerd is onder heel veel jongeren. De invloed van social media is daar enorm.
0: Daarom kijkt het kabinet hoe het social media bedrijven harder kan aanpakken als zij nepnieuws verspreiden over LHBTI'ers. En ook moeten scholen betere voorlichting gaan geven. Er is nog niemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in een woonwijk in Roermond gisteravond. Wel is nu bekend dat de man die is overleden 21 jaar was. Waarom hij op straat werd beschoten, zoekt de politie nog uit. Google moet van de EU dik 400 miljoen euro boete betalen. Het bedrijf nam het niet zo nauw met de locatiegegevens. Die konden bijvoorbeeld worden gebruikt voor bepaalde advertenties. En ook werden die gegevens langer bewaard dan nodig. Volgens Google is de boel inmiddels aangepast. En een engeltje op de schouder van een buschauffeur en passagier in Tilburg vanochtend. De bus waarin ze zaten ligt totaal in puin na een botsing met een brugreling. Dat meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur. En daarna boorde de reling zich door de bus en ging dwars door een passagiersstoel heen. Nou, wonder boven wonder is niemand gewond geraakt. Het weer van Buienradar, wolken en zon. Het is 18 tot 20 graden. En morgen is het grijs met in het noorden soms motregen. Het wordt dan 19 graden.
2: En dit is de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Vertraging is er op de A12 gemeld als je rijdt van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Iets meer dan een kwartier, een extra reistijd.
3: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Bijna maandag met zo Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Eerst Fleetwood Mac. Dit is Everywhere.

alleen maar lekker liedjes uit de 70s, 80s, 90s. Dit is Joe. We tillen je maandagmiddag naar een hoger niveau met een dansscène die miljoenen mensen thuis geprobeerd hebben. Vaak zonder succes nagedaan. En niet altijd met een heel huids einde. Met de beroemdste lift uit de filmgeschiedenis. Het is een filmklassieker waarin niemand baby en

Collins heeft ook de tijd van haar leven gehad. Dat ze de hoofdrol mocht spelen in Emily in Paris, dat was voor haar echt een buitenkans. En ze vindt het maar een gek idee dat het erop zit. Opnames van het laatste seizoen zijn afgerond. Mocht je fan zijn van deze serie, kerstavond komt de eerste aflevering online op Netflix. En die Lily Collins is de dochter, hè, van deze man. Dus Phil, bij Joe.

0: Dit is Ciao en Marianne Rosenberg, ik ben Widoe. En leuk dat je luistert, mijn naam is Daniel Smulders. We hebben de beste uit de 70s, 80s en 90s. En het liedje dat we aanzetten als de champagne open gaat. Het is sowieso.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
4: Kippie.
2: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
5: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
10: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Ga naar waarom je het

0: wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
2: Erop uit met een camper, in de natuur.
3: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
1: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/auto.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Het is 2:30 geweest, je luistert naar Joe. Mijn naam is Daniel, je krijgt So Cool in the Gang met Celebration. En wet komt eraan. En de verkeersinformatie van Flitsmeister is eigenlijk maar één vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Daar zit je op een kwartier en extra reistijd.

Love is all around. Lekker maandag. Nou ja, lekker. Laten we vervelen maar af. Vervelen niet de leukste dag van de week. Maar bedenk, het kan altijd erger. Het is altijd iemand die het nog lastiger heeft. Alex Bregman, heb je dat verhaal gehoord? Oh, die had pas een slechte start van de week. Dat is een Amerikaanse honkballer. Die kreeg een fout geslagen bal van zijn eigen ploeggenoot in zijn gezicht. 154 kilometer per uur. Hij belandde in het ziekenhuis. Sneeën onder zijn oog, bloedneus en flink opgezwollen gezicht. Dus ja, ik zou zeggen, in jouw geval koffie erbij, schouders eronder. Wees blij dat jouw collega's niet met 154 kilometer per uur is naar je hoofd slaan. Nee, maar ik ga maar te bedenken, hoe moet dat dan zeg maar qua impact hebben? Ik bedoel, ik kan wel zeggen 154 kilometer per uur. Ik heb een beetje proberen te evenaren dat het dus zo ongeveer moet klinken. Oh.

Hey, hoeveel flessen Franse goede wijn denk jij dat er doorheen zijn gegaan toen we bedacht hebben Celine Dion-dag? Dat is aanstaande donderdag, hè? Kun je kaarten winnen voor Celine Dion in Parijs. En dat is eigenlijk heel simpel. Donderdag, de hele dag, de radio aan. Luisteren naar Joe. En druk op de knop in de Joe-app als je Celine Dion hoort. Verzamel ze allemaal en maak kans op 2 tickets voor Celine Dion in de La Défense Arena in Parijs. Dat is op 14 oktober en inclusief vervoer en verblijven. Ah, we maken er wel wat moois van. Alle info vind je nu in de Joe-app.

0: Barry Manilow zometeen na het nieuws. En dat krijg je van Alain. Goedemiddag Alain, wat zit erin zo?
1: Ja, goedemiddag. Ik heb zometeen nieuwe kritiek op de hoge verkeersboetes in ons land.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: meer naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, €0,99. En Eru, diverse varianten, ook €0,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: 3 uur, nu.nl nieuws, krijg je van Alain Antena.
16: Goedemiddag. Nieuwe kritiek op de hoge verkeersboetes in ons land. En dit keer van de belangrijkste adviseur van het kabinet, de Raad van State. Zij zeggen, verkeersboetes zijn zo duur geworden de laatste jaren, maak het niet nog prijziger. Dus niet zomaar een tientje erbij, waardoor door rood rijden €330 moet gaan kosten. Maar eerst ook duidelijk maken waarom het nodig is en niet zomaar om de staatskas te spekken. Dan het nieuws dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Premier Jette noemt dat nieuws schokkend en komt in actie. Het kabinet wil namelijk kijken of social media bedrijven harder kunnen worden aangepakt als ze nepnieuws over de regenbooggemeenschap verspreiden. Want de invloed van de socials is groot, zegt de premier. Opnieuw gedoe op Britse vliegvelden na een nieuwe storing bij de luchtverkeersleiding. Het probleem is inmiddels opgelost, maar er zijn nog steeds vertragingen in onder meer Manchester.

0: Manchester, Glasgow en Belfast. In Londen lijkt alles goed te gaan. En 2 weken geleden was er ook een storing op Britse luchthavens en toen lag alles plat. En sport, de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, heeft geen zin in pottenkijkers. De voetballers van het Nederlands elftal gaan veel meer besloten trainen. En dus zegt Xavi alvast sorry tegen journalisten.
1: We don't have time. I have to say sorry. Yeah. Yeah, for you, but you know, our goal is to training with them. Tactically, we don't have too much time. That's why just the first 20 minutes.
0: Ja, 20 minuten kijken en dan moeten journalisten vertrekken. Onder leiding van Koeman en Van Gaal mochten media meer zien. Maar Xavi wil meer tactisch trainen en dus daarom strengere regels. Het weer van Buienradar, wolken en zon. Het is 18 tot 21 graden. En morgen is het grijs met in het noorden soms motregen. Het wordt dan 19 graden.
2: Dankjewel, Ellen. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. Een vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden. Ongeluk gebeurt daar. De vertraging is een half uur. Advies is ter hoogte van Den Haag om te rijden. Verkeer richting Bergen-op-Zoom volgen Rotterdam. Dat is de A13 en dan de A20.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: En zo naar een land waarvan je denkt, en een plek, daar is het altijd warm. Maar niet waar, hier is het warm.

altijd als ik aan Copacabana denk, dan denk ik aan warm weer in ieder geval. Maar het schijnt op het strand daar, Copacabana Beach, Rio de Janeiro, gaat de temperatuur omlaag naar 21, 22 graden volgende week. En hier gaat het juist de andere kant op. Jordan en Ben Cho met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Yazoo, Don't Go naar Mr. Big.

0: Voor de beste uit de 70s, 80s, 90s. Met Yazoo en Don't Go. Vorige week heeft Sander Koen de hele week in spanning gehouden. Heb je er een beetje meegekregen? Koen en Sander geven elkaar een eerste keer cadeau. Maar wat ging Sander Koen nou geven? Vanochtend werd het allemaal even duidelijk. Kom allemaal, die grote aap uit de mouw.
1: Jij mag zelfstandig een vliegtuig vliegen en landen.
0: Wauw.
1: Jij mag in een Boeing C... Nee. In een vliegtuigje mag jij die knuppel in de hand nemen. En dan ga jij... Want ik weet, hè, dat mag, maar dan moet je hem snel weer overdragen. Dat hoeft dus nu niet. Je gaat die knuppel net zo lang vasthouden tot je deze kist aan de grond hebt gezet.
2: Ik mag gewoon een vliegtuig landen, zeg je?
1: Ja.
2: Ik heb een heleboel vragen al meteen. Wat weet je ook wat voor vliegtuig bijvoorbeeld?
1: Een witte.
0: En met vleugels, moet ik gewoon even bij zeggen. Alle info erover en hoe dit verder allemaal af gaat lopen, hoor je natuurlijk. Met die guys in de ochtend, Koen en Sander

0: Mark Owen, Walking in Memphis bij Joe, met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Een van de grote hits van Queen ga je zo horen. En ook, een meisje wordt een stripboek ingetrokken, wordt verliefd op de man tussen de tekeningen. Klinkt als een vreemde film, maar het is een van de beroemdste clips ooit. Het liedje dat erbij hoort, hoor je zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker. Kippie.
3: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Oh, oh, oh.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
25: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
26: Dit is Joe.

0: Killer Queen. Bij Joe, het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. We hebben gisteren toevallig het RTL Nieuws gezien. Wat een ding was dat, hè? Echt een hoop kijkers bij het RTL Weer. En die gisteren dachten, wat gebeurt hier nou? Die weerman, dat is Mark de Jong, maakte een foutje. Begon op zijn dooie gemak gewoon weer opnieuw. Had niet in de gaten dat het live was. Blijkt achteraf dat het een opname was. Even laten horen.
1: Nou, herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit komt nergens op.
0: En vervolgens stond hij daar een beetje pompidompidompidom. Nou, daar gaan we nog een keer. Bleek dus dat het een opname was die ze hadden ingestart. In plaats van dat ze het echte weerbericht hadden uitgezonden wat er te zien moest zijn.
2: Ja.
0: Nou, kan gebeuren, weet je. RTL heeft bevestigd. Verkeerde versie van het weer. Bewijs me weer, iedereen maakt fouten. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat hij een beetje in de war was voor wat betreft de temperatuur en zo. Want deze week 20, 21 graden. Dit weekend warmer. Volgende week staat er gewoon weer 24 graden op het programma. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien in oktober. En of we een warme winter krijgen. Dat was schelende stookkosten in ieder geval.

0: That's the way I like it. Bij Joe met het beste uit de 70s, 80s, 90s. Met zo de 4 uur middagboost. En Kai Merckx direct na het nieuws van 4 uur met Jeroen en Tijnhouwers. Goedemiddag, man.
1: Ja, goedemiddag. Hoe is het met jou?
0: Ja, goed. Lekker terug van vakantie. Dus
1: dat zeg ik.
0: Prima.
1: Ja, leuke vakantie gehad ook.
0: Lekker, jongen. Heel goed.
1: Nou,
0: lekker,
1: fijn. Ja. Fijn dat je er bent. En ik ben er zo meteen inderdaad rond vieren. Met het nieuws, met daarin onder andere... wat doet de Duitse bondskanselier Merz? Opstappen of aanblijven?
2: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion-dag bij Joe. Live in Parijs.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest... Staat je goed hoor.
10: Smint.

wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
2: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder. Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.

0: korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hey koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedemiddag. De situatie van asielkinderen in de noodopvang moet beter. Dat zegt asielminister Van der Brink. Hij reageert daarmee op de kritiek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die meldt in een rapport dat duizenden asielkinderen in een noodopvang niet veilig opgroeien. Google moet van de EU een zeer forse boete betalen, ruim 400 miljoen euro. Google krijgt die boete omdat het bedrijf het niet zo nauw nam met de locatiegegevens. Die konden bijvoorbeeld worden gebruikt voor bepaalde advertenties. En ook werden de gegevens langer bewaard dan nodig. De Duitse bondskanselier Merz stapt niet op. Hij heeft naar eigen zeggen de steun gekregen om aan te blijven. De positie van Merz staat enorm onder druk na zware nederlagen gisteren bij de deelstaatsverkiezingen. In Mecklenburg-Vorpommern haalde zijn partij, de CDU, de kiesdrempel niet en won de extreemrechtse AfD. En nieuwe kritiek op de hoge verkeersboetes in ons land. Dit keer van de Raad van State, de belangrijkste adviseur van het kabinet. Zij zeggen dat verkeersboetes de laatste jaren zo hoog zijn geworden dat ze niet nog hoger moeten worden. Want verkeersboetes zijn er niet om de staatskas te spekken. Het weer van Buienradar. Vanmiddag zijn er wolken. Er is zon. Het is zo'n 19 graden. Morgen in het noorden kans op motregen. Het zuiden heeft heel af en toe wat zon. En er wordt morgen 17 tot 21 graden.
9: Goedemiddag.
11: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion. Live. Oh, in Parijs.
9: Nee, toch.
11: Dit is Joe. Met Kai Merks.
12: Nou. 4 uur middagboost.
9: Zo van de kant en dan hop, de 4 uur middagboost in. Goed dat je er bent, dit is de middagshow bij Joe. Een half uur lang muziek, vol energie om de laatste loodjes van de dag te trotseren. Laat me snel even weten in de app van Joe welk nummer jij nu zou willen horen. Hallo vrouwtje.
13: Goedemiddag.
9: Je bent de eerste in de boost, welkom.
13: Hallo, goedemiddag.
9: En je danst altijd graag tijdens het koken. Nou, ik kan me voorstellen dat het moment zo meteen dichterbij komt.
13: Ja, klopt.
9: Is dit een nummer waarop je mee gaat dansen?
13: Ja, zeker, absoluut. Ja.
9: En waarom is dit het nummer bij uitstek?
13: Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer. En ik word er heel erg vrolijk van. Ja, ik weet niet. Als het zonnetje schijnt, ik word er altijd helemaal happy van. Ja.
9: En als jij zo staat te dansen tijdens het koken, kan iedereen dat thuis waarderen?
13: Nou, niet altijd. Nee, de kinderen die kijken wel zo'n hoekje en die zeggen, man,

0: Schinkel die zegt via de app van Joe: ik zit lekker in het zonnetje. Eentje van Bob zou heerlijk zijn.
1: Huh?
0: Van Bob?
1: Bob.
0: Marley, tuurlijk. Ja, oh. Je wordt Marley gemiend. Tuurlijk. Eentje van Bob zou heerlijk zijn, Bob Marley. Maar anders zegt hij, is Walking on Sunshine ook helemaal top. Dus Jordi is meteen aan zijn trekker gekomen, dankzij onder andere Vrouwtje. Want die had gezegd via de app van Joe: goh, voor de 4 uur middagboost zou ik heel graag Walking on Sunshine willen horen. Bij deze. Wie er ook bij is, is Patricia. Die heeft gezorgd dat ze de app van Joe ook heeft geïnstalleerd. En die dacht, weet je, dat klinkt trouwens als een hele hoop gedoe, een app installeren, maar dat gaat volledig vanzelf. En hij is ook nog eens gratis, de app van Joe. Mocht je hem nog niet hebben, pak hem er eventjes bij. En Patricia dacht in ieder geval, weet je wat, waarom zou ik typen als ik het ook kan inspreken? Gemak dient immers de mens.
2: Voor de 4 uur middagboost zou ik graag TLC met No Scrubs willen horen. Want dat is echt mijn jam.
3: Joe, de 4 uur middagboost. Met Kai Merks.

0: Ho, ho, ho, ho, ho, zegt Jan Joost. Laten we ze heel even een beetje rustig aan doen. Kom op, zeg. Ja, ik snap dat iedereen energie krijgt van bepaalde muziek in de vierde middagboost. Maar waar ik een boost van krijg, ja, dat is gewoon even de hele andere kant van het spectrum. Ik wil het wel eventjes even een beetje op mijn gemakje.
1: Welk liedje is er nou mooier dan Desperado van de Eagles? Een prachtig mooi lied. Lekker rustig. Gewoon om even te luisteren, even te genieten.
0: Even normaal, zeg. Even rustig. Oh. Druk doen en rij allemaal.

0: Eagles bij Joe. En een prachtige Desperado. Gerrit die zegt... Ik heb net een Verstanskies laten trekken. En ik kan nu niet praten door de verdoving. Geeft helemaal niks, Gerrit. Je moest alleen maar luisteren naar Desperado. Gewoon van genieten. Hoeft er even niks gezegd te worden. Laten we vast even vooruitblikken naar het onderzoek van later deze middag. Het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dit een van de meest voorkomende plekken te zijn... waar Olympiërs hun medaille bewaren.
0: Kijk, dat is weer zo'n leuk specifiek onderzoek over Olympiërs. En waar bewaren ze dan hun medailles? Of in ieder geval een van de meest voorkomende plekken.
1: Ja.
0: Dus we moeten het zo zien. Ze zijn binnengevallen bij Olympiërs. Ze hebben een huiszoekingbevel. We gaan even kijken waar de medailles liggen. En de meest voorkomende plek komt zo meteen uit het onderzoek.
1: Exact. Dit is een onderzoek van de FBI.
0: Ja, toch benieuwd waar die medailles dan liggen. Dat is toch interessant. Ja. Nou, later deze middag hoor je het antwoord. Als we dan toch vooruitblikken, laten we even vooruitblikken naar juni volgend jaar. Want Anouk geeft volgend jaar 2 concerten in de Ziggo Dome. Ze treedt op vrijdag 6 en zondag, op vrijdag 4 en zondag 6 juni op. Samen met het Metropoolorkest. Nou, dat wordt natuurlijk wel wat. Daarom wil Ed haar alvast eventjes horen in de 4 uur middagboost. En ik ook, want wat is dit een knaller van Anouk, Nobody's Wife bij Joe.

0: met Hans via de app van Joe. Yeah. Ja, waarom kun je de energieboost gebruiken? Het kan vele redenen hebben vandaag. Misschien ben je wel groot fan van Luke Littlers, de darters. Nou, die heeft afgezegd voor Maastricht volgende maand. De Eurotour, want hij is afgelopen. Afgelopen weekend was het natuurlijk. Het is maandag, vergeten dagen wel eens. Is hij uitgefloten en dan denk ik, nou ja, goed. Ik wil hier gerust met een paar pijlers dan gooien. Maar niet Luke Littlers gaat weg. Dan ga ik ook weg. Dus hij heeft eigenlijk de daad bij het woord gevoegd. Hij zegt, nou, dan kom ik niet in Maastricht. Als je er geen zin in hebt, dan kom ik niet. Zonde voor alle fans natuurlijk. Misschien is dat één van de redenen waarom je een boost kan gebruiken. Laat het dan zeker even weten in een bericht met de app van Joe. Mike wil een nummer horen voor zijn collega. Dat mag natuurlijk ook altijd.
1: Goedemiddag. Zouden jullie voor mijn collega Jobby Voortuig willen draaien met Rotting Me Kitchen? Omdat het er toch een big is.

0: afgelopen nummers in de 4 uur middagboost waren voor het hele land. Even nummers waar iedereen energie uit zou kunnen halen. Maar het nummer wat ik nu ga draaien is speciaal voor Maaike.
1: Wij willen graag een plaat aanvragen voor onze manager Maaike. Want helaas nemen we afscheid van haar. Dus Maaike, deze is speciaal voor jou. Hier is NSYNC met Bye Bye Bye Bye.
0: Dus wat zeggen we dan? Hey, hey. Nee, bye bye. Bye bye.

0: We ons op voor de eerste ronde van deze week van de Alpha Battle. 30 seconden de tijd om met één letter uit het alfabet zoveel mogelijk goede antwoorden neer te zetten. Scoren van de hoogste score aan het einde van de week levert 1000 euro op. Dus je doet het zeer zeker wel ergens voor. Pak alvast de app van Joe erbij. En The Police, Every Breath You Take, hoor je ook over een paar minuten.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
4: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker.
5: Kippie.
3: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor 229 euro.

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij.

0: Ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro.

0: vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: We krijgen eigenlijk een hele prima voorjaarsweek of herfstweek. Met lekker najaarsweer. Ja, wacht maar even, Doe maar even over. Even kijken. Stukje terug. Wacht even. Ja, daar is die. Tik. Wacht even hoor. Sorry hoor. Ja, sorry. Wolken en zon bij zo'n 19 graden. We krijgen eigenlijk een hele prima herfstweek. Morgen in noorden kans op motregen. In het zuiden af en toe wat zon bij 17 tot 21 graden. En de police hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen Latijnhouwers.
18: Goedemiddag. Ik begin in Frankrijk, want daar was gisteren bij ongeveer 15% van de tankstations minstens één soort brandstof niet te krijgen. En dat percentage is de afgelopen dagen snel opgelopen. Op vrijdag was het nog 11%. Vooral in het oosten van Frankrijk zijn de problemen groot. De bevoorradingsproblemen komen door de onrust in het Midden-Oosten. Ga ik door met het weer, niet Kai, maar ik. Door met ons wekelijks telefoontje op maandag met buienradar. En we krijgen nog steeds een nazomertje deze week, maar die pakt wat minder uitbundig uit dan eerder werd gedacht.
19: Op zich is het helemaal niet zo slecht, hoor. We hebben best wel rustig najaarsweer, zou je het kunnen noemen. Geregeld zon. Er zou lokaal een enkel buitje kunnen vallen, maar op heel veel plekken blijft het droog. En is het net even iets boven gemiddeld, want er komen heel veel plekken uit rond 20 graden.
18: Ja, dat zei weervrouw Amara Onwuka. Het weekend, het aanstaand weekend, wordt 50-50. Waarschijnlijk.
19: Wat we nu zien is dat meerdere modellen toch ook een storing laten afzakken op zaterdag vanuit het noorden. Dat zou wat neerslag kunnen opleveren. Maar ja, er zijn ook modellen die het niet doen. Dus het is een beetje koffiedik kijken zo in de verte. Wat we wel zien is dat de modellen er wel over eens zijn dat het zondag een mooie dag wordt. En dan kan het op meerdere plekken zomers warm worden.
20: Ik zat gisteravond trouwens nog eventjes te kijken. Of was het gisteravond?
18: Gisteren
20: in ieder geval. Dus nog even te kijken naar Mark de Jong. Die deed toen het weer. Nou, die stond te blunderen. Zeg.
21: Dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet.
20: Even luisteren wat daar gebeurt. Even luisteren.
22: We krijgen eigenlijk een hele prima herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Nee. Sorry.
20: Voorjaarsweer. Ja. Maar hij bleef rustig, hè?
18: Hij deed het goed. Hij deed het heel relaxed.
20: Want we zaten dus te kijken naar een opname. Ja, en daar werd iets te veel van afgespeeld eigenlijk.
18: Ja, dat was een deel had eraf gemoeten. Ze hebben het verkeerd ingestart. Ja, daar kan hij niks aan doen.
20: Maar er zou ook iemand kunnen gestaan hebben die zei... Maar hij bleef heel rustig.
22: Even terug. Even naar het begin.
18: Ja,
22: daar is hij. Even kijken hoor. Nee.
21: Ja, dat is die.
22: Dat is die. Zo. Sorry.
20: Nou, en toen ging hij door. Ja, dat is toch super dat je dat zo kan doen. Ja, dat is goed opgelost.
18: Zo is hij. Ik heb nog één bericht. Dat gaat over tv-kijkers. 3/4 van de tv-kijkers zit tijdens het tv-kijken ook op een smartphone te kijken. Blijkt uit Amerikaans onderzoek. De telefoon gebruiken we dan onder meer voor social media, berichten en online video. Niet alleen jongeren doen dit, tv-kijken tegelijk met die smartphone in de hand. Ook steeds meer 55-plussers.
20: Wil je meespelen met de Alphabattle? Dat kan.
23: Dit is Joe met Kai Merks.
20: Je hebt 6 minuten om de app van Joe erbij te pakken, want dan kun je aanmelden naar muziek van ABBA en de Police. This is Every Breath.

richting het einde van de maand. De bodem van je bankrekening begint daardoor waarschijnlijk in zicht te komen. Maar ik las ook, er is een steeds groter wordende groep die het niet meer van deze tijd vindt dat je maar één keer per maand salaris krijgt. Die zouden eigenlijk liever willen dat je elk moment dat je maar bij je verdiende geld kan om er wat van af te halen. Dat kan, zeg maar. Dus die willen eigenlijk een soort van een pinautomaatje bij het kantoor van de salarisadministratie. Dat ze denken, nou, kom maar even €200 opnemen. Oké, dan trekken we het eraf. Dat een beetje. Ik heb hier in ieder geval een lading geld voor je die ik op je rekening kan storten. €1000. Maar alleen als je deze week de hoogste score hebt bij de Alpha Battle. Krijg 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Heb je dan op donderdag de hoogste score? Dan win je die €1000. En dit is het moment om je aan te melden. Dus stuur even je naam in een bericht met de app van Joe. Je naam is voldoende. Spelen we over 3 minuten. Naar het goede doel.

0: België van het Goede Doel. Erik Iglesias over een paar minuten.
1: De Alpha Battle.
0: Eerst de Alpha Battle gaan we spelen met Roy. Hallo Roy.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Stel je win 1000 euro. Gaat het naar het Goede Doel of gaan we er iets anders mee doen?
2: Ja, ik wil hem bij een nieuw fototoestel neerleggen voor mijn evenementenfotografie.
0: Hé, kijk, want is dat een hobby of is dat je werk?
2: Een uit de hand gelopen hobby.
0: Uit de hand gelopen hobby. En hoeveel van die tentfeesten fotografeer je ongeveer?
2: Nou, wat kan het zijn? Ik ben 2 keer per maand, 3 keer per maand in het seizoen toch echt wel weg, zeg maar, in de weekenden.
0: Oh ja. En dan maak je foto's van krijg je specifieke opdrachten mee? Of is het maar lukraak wat je tegenkomt en wat jou leuk lijkt?
2: Ja, sfeer, alles in beeld brengen, mooie foto's afleveren voor sponsoren, dat soort dingen.
0: Juist, zodat ze de volgende keer weer kunnen zeggen van ons tentfeest was hartstikke leuk. Kijk maar, Roy heeft foto's gemaakt en die zien er puik uit. Dat, ja. Nou, ja, fantastisch. Zeker. En wat kost een gemiddeld fototoestel of welke jij wil hebben?
2: Nou, die ik wil hebben, die zit op 4400.
0: Oh! Roy, wat een uit de hand gelopen hobby is dit.
2: Ja.
0: Maar goed, alle hobby's kosten geld, zo is het ook.
2: Ja, zeker.
0: En je wordt er natuurlijk in deze ook in op afgerekend als het niet goed is. Dus je wil een goed toestel.
2: Ja. Ja.
0: Is deze dan minder scherp of zo die je nu hebt? Of?
2: Nee, het is allemaal weer de ontwikkelingen die staan niet stil. En we moeten meegaan met de tijd.
0: Ja, het lijkt Apple wel. Ja, verschrikkelijk. Ja. Je moet er weer aan. Ja.
2: Ja.
0: Oké, Roy, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. En omdat je meespeelt, krijg je sowieso, en dat is leuk, een lot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij.
2: Hoppakee, dankjewel.
0: Hoppakee. Nou, en nu spelen voor die 1000 euro. Je mag gaan spelen met de letter H.
2: Oh jee.
0: Van een halve minuut.
2: Nou.
0: Nou. Beginnen maar, hè, Roy?
2: Ja.
0: Vanaf nu, succes. Een beroep.
2: Handballer.
0: Een stad.
2: Hongarije.
0: Een voetbalclub.
2: Nee.
0: Jawel. Zeg maar iets. Noem iets.
2: Hond.
0: Hond. Iets in de tuin.
2: Hout.
0: Een jongensnaam.
2: Herman.
0: Iets wat je kunt eten.
2: Honing.
0: Een artiest.
2: Herman Brood.
0: Een lichaamsdeel.
2: Hand.
0: Een hobby.
2: Handwerk.
0: Een merk.
2: Dat was hem, of niet?
0: Dat was hem.
2: Ja, oh shit.
0: Daar had je bijvoorbeeld Heinz kunnen zeggen.
2: Van ja, zeker.
0: Van de tomatenketchup. Ja. Als voetbalclub. Hannover had je kunnen zeggen. Heracles had je kunnen zeggen.
2: Ja.
0: En als stad. Haarlem, bijvoorbeeld.
2: Ja, nou, Hongarije,
0: dat is een land. Ja, je zei nog nee. Maar ja, we moesten ook door natuurlijk. Dan is het gewoon beter om door te gaan, Roy. Dat maakt helemaal niks uit. Dat scheelt alleen maar tijd als je gewoon doorgaat. Toch zie ik hier een fantastisch goede score, hoor. Voor de eerste van de week. 7 goede antwoorden.
3: Oh, nou.
0: Keurig. Hartstikke mooi. 7 goede antwoorden. Dat gaat op het scorebord. En als je denkt, nou, ik kan deze score wel verbeteren en meer dan 7 goede antwoorden geven, laat het dan maar horen. Morgen spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle om 16:45 met kans op 1000 euro. Als je mee wilt spelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app.

0: waren er toch 7 goede antwoorden bij de alfabetrol, Jesse, het geweten van de show.
1: Ja, 7 goede antwoorden.
0: Ja, precies. Ja. Er stuurt nu nog iemand, dat is Jacco, die zegt Hongarije is geen stad. Werd bij stad met een H werd Hongarije genoemd. Die zegt 6 goede antwoorden in plaats van 7. Nee, maar dat klopt toch?
1: Nee, stad Hongarije is niet goed gerekend.
0: Nee, precies. Dus we komen op 7 punten uit, niet op 6. Nee, we houden het wel echt goed bij, Jacco. Dus jullie zitten scherp bovenop. Maar dank voor de, hoe zeg je het?
1: Feedback.
0: Ja, dank voor het medeleven en ja, voor de feedback. Maar het wordt goed bijgehouden. Morgen 16:45, nieuwe ronde van de Alphabattle. Iets anders, het is weer herfst, het is kouder, het waait, het regent weer wat meer. En dus is dit ook het moment van het jaar dat je weer kleding uit de kast gaat halen die je dan maandenlang niet gedragen hebt. En weer een beetje meer wat langere mouwen of een beetje wat dikker. En ik ben iets tegengekomen in een van mijn kledingstukken. Dat verwacht je niet. Ik heb namelijk een jasje weer een keer aangetrokken. Gewoon een jasje. En niet in de zin van een colbert, maar gewoon even wat meer een sportief jasje. Nou, daar zat iets in wat ik er waarschijnlijk voor de zomer zo in heb gedaan en dan in de kast heb gehangen. Dat ben ik nu tegengekomen. Ik zal het er zo even bij pakken na het nieuws van 5 uur. En Uptown Girl hoor je ook over een paar minuten.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol

0: vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
2: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Dit is Joe! Billy Joel, na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedemiddag. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond er licht te laaien. Daarbij kwam veel rook vrij. Die brand is inmiddels onder controle. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend. Er is te weinig aandacht voor de bouw van betaalbare huizen voor starters en ouderen. Dat vindt vereniging Eigen Huis, die reageert op het actieplan van het kabinet. Daarin staat onder andere dat woonprocedures verkort moeten worden. Eigen Huis vindt dat prima, maar volgens hun gaat het niet alleen om sneller bouwen, maar ook wat je bouwt. Rond de Japanse hoofdstad Tokio zijn 1,5 miljoen mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon. Er zijn daardoor honderden vluchten geschrapt. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, voor wind en mogelijk ook aardverschuivingen. En opnieuw verlies voor woonwinkel Xenos. Vorig jaar ging het om 5 miljoen euro. Xenos heeft ruim 160 winkels in ons land en draait al jaren verlies. Om de tijd te keren wil Xenos de komende jaren meer winkels openen en de webshop verbeteren. Het weer van Buienradar. Vanmiddag zijn de wolken en zon. Het is zo'n 19 graden. Morgen in het noorden kans op motregen. Het zuiden heeft af en toe wat zon. En er wordt morgen 17 tot 21 graden.
7: Ja, en dus ga je ook weer iets andere kleding aantrekken dan voor de zomer natuurlijk. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een jekje aangetrokken. Een jakje. Even een sportiever jasje. Want ik denk, ja, lekker, lekker. Je moet in laagjes gaan werken.
6: Is dat hem?
7: Ik heb hem aan.
6: Hij is heel mooi.
7: Ja, dankjewel. Een soort van grijsachtig jekje is het. Heel licht. Grijs. Want ik dacht, ja, je moet weer in laagjes gaan werken. Want de een moment schijnt de zon en de ander moment wordt het weer kouder. Maar er is iets aan de hand met dat jasje.
5: Dit is Joe met Kai Merks.
7: Ik heb er waarschijnlijk voor ik het in de kast hing voor de zomer iets ingestopt. En dat kom ik nu weer tegen. Maar het is iets raar.

0: by Joe and Uptown Girl. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. De Red Hot Chili Peppers hoor je over een paar minuutjes under the bridge. Heb je iets leuks gedaan afgelopen weekendje?
1: Zeker.
0: Gewoon even meteen, gewoon persoonlijk interesse hoor.
2: Ja, nou, we hadden een heel lekker weer. We waren in Limburg met mijn broer, mijn twee zussen en mijn vader.
0: Hey, leuk.
2: Bijna 90. Lekker weekend in Limburg gehad.
0: Ja, ja. Want, maar dit is ook wel weer, denk ik, de periode dat je bij jou thuis... Je woont namelijk aan zee, woon jij, in Noordwijk. Maar dat je gewoon lekker... weer ruimte hebt op het strand eigenlijk nu, of niet?
2: Ja, alleen de honden mogen ook weer het strand op.
0: Ah.
2: En die mogen dan loslopen. En dat is wel eens irritant als je daar lekker rustig wil lopen... en zo'n hond die dan geëid wil worden. En ik denk, ik eigen jou niet vandaag.
0: Je hebt het ook niet getroffen eigenlijk, hè?
2: Nee!
0: Het is, je denkt altijd, maar het is goed dat je dat zo vertelt... want we denken altijd, ja, romantisch, je woont aan zee... en je kunt altijd uitwaaien aan zee. Er is altijd plek. Je ziet het heel idyllisch voor je. Je zit aan een strandtentje met een kopje koffie. Je hebt nergens last van. Maar in de zomer stikt het er van de toeristen. Je kunt je eigen auto niet kwijt. En nu komen de honden.
2: Ja,
0: op zich. En zometeen gaat alles op slot. Gaat alles op slot, is het niet meer leuk. Ze worden overal weer planken volgeslagen.
2: Nee. Bij ons blijven er een stuk of 6-7 tenten open.
0: Oh, oké. Okay.
2: In Noordwijk. Jazeker.
0: Oké.
2: Ja, nog even over die honden. Dat komt natuurlijk niet aardig over voor hondenliefhebbers. Maar ik ben bij mij eens een keer 4-5 in mijn leven gehapt uit het niet, zo'n hond. Dus dan word je daar een beetje voorzichtig.
0: Ja, maar ja, je mag toch een hond niet leuk vinden?
2: Nou, ja, dat moet je niet tegen een hondenliefhebber zetten.
0: Nee, maar ja, goed.
2: Van B&B.
0: Nee, maar zo is altijd wel iets. Maar ja, ik vind honden ook niet zo leuk. Ik heb niks met honden. Dat mag toch? Dat is toch niet erg?
2: Ik vind het ook niet erg.
0: Nee hoor.
2: Nee.
0: Maar komen de hondenliefhebbers? Kan mij het schelen. Nee, andere zaken. Het is herfst. En de dagen worden kouder en korter. En dus gaat de kledingkast weer open. En dan kun je weer de kleding aantrekken die je maandenlang niet hebt aangehad. Ik kwam bijvoorbeeld dit jasje weer tegen. Dus ik zal eventjes... het is dit jasje, zie je net?
2: Ja.
0: Het is een heel... ja, wat is het eigenlijk? Het is een lichtgrijs jasje, is het?
2: Ja.
0: Met borstzakken en een binnenzak. Oh, twee binnenzakken zie ik nu. Ik heb het lang niet gezien natuurlijk, dit jasje. En daar gaat het me nu even om. Toen ik dit jasje aantrok, voelde ik dat er iets in mijn binnenzak zat. Iets, ja, wat ik erin gestopt heb voor de zomers. Dat jasje hang je dan weer weg als het echt te warm wordt. En na maanden vind je het dan weer terug. Nou, dat was... Het was zo'n raar ding. Ik ben heel erg benieuwd of er iemand kan raden wat er in de binnenzak van mijn jas zit. Ik ga het niet zeggen, je mag het raden. Er is al een gokje binnengekomen van José. Die zegt via de app van Joe, ik denk een statiegeldbonnetje. Maar, zegt ze, dat blijft geldig, geen probleem. Nou, José, ik kan je vertellen, dat is het niet. Het is geen statiegeldbonnetje. Karin, die zegt hondenkoekjes.
2: Oh ja.
0: Nee, zul je ook
2: Meters?
0: Niet? Nee, zul je niet in mijn binnenzak. Nee joh, vreselijk. Is niet goed. Nee, is niet goed. Wouter die deelt nog even een eigen verhaal. Die zegt, zo waren wij een half jaar geleden het lievelingsknuffeltje van mijn dochter kwijt. Nergens meer te krijgen natuurlijk. Veel tranen omgelaten. Volgend seizoen pakken we de dekentjes er weer bij voor op de bank. Drie keer aan wat daar tussen lag.
2: Nee, joh.
0: Het knuffeltje van de dochter. Dat is niet goed. Ik heb ook niet in de binnenzak van mijn jas het knuffeltje van de dochter van Wouter. Dat zou heel ziek zijn. Robert zegt nog een zakje drugs. Nee, dat is het ook niet. Ik zal je even een hint geven. De hint is... Het is heel erg droog. Ja, het is heel erg droog. Ga er maar even op malen.

0: Joe, Lady Marmalade. Dit is de middagshow bij Joe, Kai Hiers. Ik vertelde net dat ik na de zomer weer eens even een jasje heb aangetrokken. Gewoon even een jack, niet Chicombert of zo, maar gewoon even een sportief jack. Om in laagjes te werken. En dan is het warm, dan is het weer fris. En ik zei je, ik vind in de binnenzak van mijn jasje vind ik iets vrij eigenaardigs. Waarvan je denkt van, hoe kan dit nou in de binnenzak van mijn jas terechtkomen? En ik heb gezegd, ja, gok maar. Ik ga het niet vertellen, gok maar. Ik ben benieuwd of dit geraden kan worden, want dit is zoiets... Nou ja, goed. Danara, hallo.
1: Hi.
0: Hi, hallo. Wat denk jij dat ik in de binnenzak van mijn jas heb zitten?
1: Ja, ik denk toch een oud broodje en een boterhamzakje.
0: Van voor de zomer.
1: Ja!
0: Zo.
1: Dat je denkt, ik ga hem even onderweg opeten in de auto en hem dan totaal vergeten.
0: Ja, ja, en dan in een kast hangen en niet meer naar omkijken. Het is geen droog broodje, Danara, helaas. Hallo, Joram Karkitlijn.
2: Ja, een bifiworstje.
0: Een bifiworstje, denk je? Ook wel iets eetbaars, denk jij?
2: Ja, droog. Droog bifiworstje.
0: Oké. Okay. Nee, is ook niet het goede antwoord. Dankjewel. Katharina, hallo.
3: Hi, goedemiddag, Kai.
0: Goedemiddag. Wat denk je dat ik in de binnenzak van mijn jasje heb zitten?
3: Ik denk een droger doekje.
0: En wat is dat?
3: Nou, dat is zeg maar als je de droger aanzet en je hebt dingen erin zitten die statisch kunnen worden, dan doe je een droger doekje erbij en dan wordt het niet statisch en dat vind je altijd overal terug.
0: Oh, maar dat is een beetje in de binnenzak van mijn jas gesukkeld, dat eigenlijk.
3: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar het is niet het geval, Katharina. We zoeken door, dankjewel hoor. Rogier, hallo.
4: Hey Kai, goedemiddag.
0: Hey, wat denk jij dat het is?
4: Ik denk een pak check.
0: Een pak check?
4: Ja.
0: Ja. Want jij hoort mij praten en je denkt, die rookt.
4: Nee, ik denk, jij rookt niet meer. Je hebt een goede stem, dus die laat je in binnenzak zitten. En die zit al een tijdje.
0: Ah. Kom je het zelf wel eens tegen in de binnenzak van je eigen jas, Rogier, of niet?
4: Nee, gelukkig al een jaar of 10 niet meer.
0: Oh, oké. Goed bezig. Nee, het is niet goed, Rogier. Nee.
4: Helaas.
0: Marieke die zegt, als het heel droog is, dan denk ik aan beschuit met pindakaas. Ja, wat zijn het allemaal voor rare antwoorden? Waarom? Of in welke gelegenheid? Of om welke reden zou ik in vredesnaam... een beschuit met pindakaas in...
5: Ja, dat gebeurt voor de kinderen in de auto. Misschien houden ze van pindakaas, van beschuit, hoppakee, 1 in 1 is 2... en jij bent het vergeten. Okay. Het kan echt gebeuren.
0: Ja, het kan echt gebeuren, oké. Okay. Ja. Nou, het is niet goed. Dat heb ik in ieder geval allemaal niet. Ik heb wel het gevoel, ik ga hier denk ik heel lang mee door. Ja. Totdat het geraden is. Ik vind dit wel leuk. Wordt er gebeld? Hallo?
6: Ja, met Monique.
0: Hey, hallo Monique, met Kai van Joe. Hallo. Oh, jij belt zelf. Ja, oké, okay, zeg maar.
6: Ja, ik heb het idee dat je een mondkapje in je zak hebt.
0: Oh, een mondkapje.
6: Ja, een mondkapje. Heb je dat in je...
0: Het is nou ook weer niet zo lang geleden dat ik dit jasje aan heb. Nee, het is niet goed. Maar dank voor bellen, Monique. Okay, dank voor bellen.
6: Doei.
0: Oké. Okay. Nou, nog even de eerste hint die ik gaf. Het is heel erg droog. Ik doe er nog even een hint bij. Het heeft een duidelijke functie. Hele duidelijke functie. Nou, wat heb ik in de binnenzak van mijn jas zitten? Als je enigszins een idee hebt, dan mag je het laten weten in een bericht met de

0: en Major Tom hier in de middagshow. Moeten we zo meteen niet gewoon nog even een rondje doen? Even, kijk even naar Jesse. Ik vertelde net namelijk dat ik na lange tijd weer eens een keer een jasje aan heb gedaan. Omdat het natuurlijk iets frisser wordt vanwege de herfst. Maar ik heb iets gevonden in de binnenzak van mijn jas. En we hebben net al heel veel gokjes gehad. Maar mensen bellen zelfs. Iedereen wordt helemaal lijp hiervan, joh. Moeten we niet nog even één rondje doen zo meteen? Dat is toch even leuk?
1: Ja, er komt heel veel binnen. Ik weet niet of we het in één rondje wegkrijgen.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Nee, maar we gaan gewoon net zo lang door tot het... Belt er nu iemand of niet?
1: Ja?
0: Ja? Hallo?
2: Wel?
3: Hallo?
0: Hallo, met Kai van Joe. Hallo?
3: Hey Kai, met Floor. Ik wil even antwoorden. Ik denk dat je zo'n uitnemer schoenzooltje hebt.
0: Oh, ik kan ook niet wachten, hè. Ze is zo enthousiast. Ze gewoon meteen van de kant. Hallo Floor, met Kai. Hallo, leuk dat je er bent. Welkom in de show. Hi. Jij wil heel graag antwoord geven op wat ik in de binnenzak van mijn jas heb. En wat denk je dat het is, Floor?
3: Een uitneembaar schoenzooltje.
0: Een uitneembaar schoenzooltje. Want hoe is dat gegaan, denk je?
3: Nou, ik doe die er ook wel eens uit. Haal ze er wel eens uit als ze pijn in mijn voeten krijgen. En die stop ik dan ook in mijn zak. Die er ook uit.
0: Oké, okay, en die drogen uit. Ja, want dat was een hint die ik heb gegeven. Het is heel erg droog. En dat heeft een duidelijke functie. Nou, dat heeft een uitneembaar schoenzooltje. Heeft dat natuurlijk.
3: Dat heeft het, hè?
0: Het is niet goed.
3: Ah, jammer.
0: Doei, Floors.
3: Doei.
0: Dank voor het meedenken. Nee, het is het niet. Zullen we zo nog even een rondje doen?
1: Ja, dat is goed.
0: Maar we gaan helemaal van Leipenstein hier.
1: Maar serieus ook.
0: Ja, maar toch leuk. Het is toch leuk om te doen. Ja, maar hoe simpel kan het zijn? We hebben toch een leuk spelletje niet te pakken. Het is toch wel hartstikke leuk.
2: Hoe lang gaan we hiermee door?
0: Nou, wat mij betreft een maand. Maakt mij niet uit.
2: Oh, super leuk.
0: Ja, maakt mij niet uit.
2: Dan moet het wel echt heel bijzonder zijn.
0: Ja, of net niet.
2: Oh, dat zou een afknappen zijn.
0: Ja, ik kan al zeggen, het is geen vrachtwagen. Het is niet dat je moet denken dat je niet denkt
2: dan
0: van...
2: Nou, dan is het al een afknappen. Ja. Ik dacht een vrachtwagen.
0: Zo naar het nieuws van 7:30. Even een nieuw rondje. En Michael Jackson hoor je ook over een paar minuten. Wat zit er in nieuwsje doen? Ja, zeg het maar.
2: Nee, ik vond het antwoord op jouw vraag. Wat er in jouw jas zat.
0: Nee, wat zit er in?
2: Nee, gaan we zo meteen onder andere even hebben over ruzie. Burenruzies.
0: Oh, gezellig.
4: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen en Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion-dag bij Joe. Live in Parijs.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
9: Kippie.
7: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical?
9: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
22: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
22: Ja.
24: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
24: Voor je bedrijf?
22: Ja.
24: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
24: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
24: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
25: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
28: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
29: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
30: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
31: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
32: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
0: Wolken en zon bij zo'n 19 graden. Morgen in het noorden kans op motregen. In het zuiden af en toe wat zon bij 17 tot 21 graden. Michael Jackson hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Ik kom eerst even terug op de zeer grote brand van een uur geleden op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Die brand is onder controle. Er zijn geen slachtoffers of vermisten. Ga ik door met het Nederlands elftal, want rond deze tijd begint de allereerste training van Oranje onder de nieuwe bondscoach Xavi. En sportverslaggever Riepke Bakker is daarbij.
2: De training gaat bijna beginnen, maar ik ben net als alle andere journalisten alleen de eerste 20 minuten welkom. Dat is helaas nieuw onder Xavi. Hij wil rust, hij wil tactisch trainen en dus is geen enkele training deze week helemaal open voor publiek en media.
1: En het is een drukke dag voor Riepke, want eerder vandaag was hij ook bij de allereerste persconferentie van Xavi en dit viel hem op.
2: Het ging op de persconferentie vooral over spelers die er niet zijn. Memphis Depay, Wout Weghorst en Luciano Valente. Xavi had een boodschap voor ze. De deur staat nog altijd open bij Oranje. Ze moeten het alleen nog even zelf afdwingen.
1: Goed, de training is nu begonnen. Misschien dat we straks horen over een uurtje, dat hoofd althans van Riepke, hoe die training is geweest. De eerste 20 minuten. En dan is het toewerken naar komende donderdag. Dan is de vuurdoop voor de nieuwe bondscoach. Dan speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland.
3: Hij trekt in ieder geval wel lijnen. Hij is wel duidelijk van, nou, de eerste 20 minuten mag je erbij zijn bijvoorbeeld. Ja. Bij die training. En daarna, sloezepoes, wegwezen.
1: Ja.
3: Dan gaan we aan het werk.
1: Ja. Ja, dat was onder Koeman ook wel, maar toen was het af en toe. En bij Xavi is gewoon iedere dag. Iedere dag klaar, hoppakee, eerst met z'n allen trainen.
3: Heel consequent. Ja. Ja.
1: Ik sluit af met de ruzie met de buren. 2 op de 5 Nederlanders heeft wel eens ruzie met de buren. Vooral over geluidsoverlast, maar ook over slecht onderhouden huizen en tuinen van de buren. En een klein deel van die ruzies loopt zo uit de hand dat de politie of zelfs de rechter daar aan te pas moet komen.
3: Oeh, ja, een betere goede buur dan een verre vriend. Hè? Ik zie dat Chantal de hele tijd belt. Jij bent ze geweten van de show. Dat zie ik in mijn schermpje, mijn ooghoek de hele tijd. Hallo Chantal? Hallo? Oh, Chantal is weer weg. Kunnen we Chantal even terugbellen? Of kan dat niet?
4: Jawel.
3: Kun je dat niet?
4: Ja? Ja, jawel.
3: Ja, bel Chantal maar even terug. Sorry, ik was een beetje afgegaan. De hele tijd door jouw nieuws heen zit Chantal gewoon te bellen hier.
1: Ja, maar dat, ik begrijp wel waarom. Maar ik vind het ook spannend.
3: Wat dan?
1: Nou ja, wat jij in je jasje vond, wij weten het ook niet. En je wil het ook niet vertellen.
3: Zou het daarover gaan bij, Chantal? Kan dat? Ja, doe Chantal er maar meteen op, hoor.
1: Oh, zat Chantal in jouw jasje? Ze wil het nu uit.
3: Hallo, Chantal?
5: Hallo?
3: Hallo? Hallo, ja. Met Kai van Joe. Hallo, jij belt.
5: Ja, ik was aan het bellen. Nou, wat leuk dat je terugbelt.
3: Ja, wat is er aan de hand? Wat is er?
5: Want ik denk dat ik weet wat jij in je jaszak hebt zitten.
3: Ach, toch. Ja, het is de telefoon staat rood gloeiend. Ik heb dan altijd even de realiteitsbesef. Je kunt hier 10.000 euro's weggeven. Je kunt hier reizen weggeven. Ja. Maar hier gaat het om. Hier gaat het om. Chantal, wat denk je? Want inderdaad, ik heb weer eens een jasje aangetrokken en dat hing in de kast. En daar zit iets in wat ik niet had verwacht. Wat denk je dat het is?
5: Gedroogde zakdoek is.
3: Gedroogde, ja, gedroogde, krokante groene zakdoekjes. Dat het is. En dat is helaas niet goed, Chantal. Dank voor je gok.
5: Oh, maar graag gedaan. Succes met de uitzending.
6: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Ongelooflijk, en waar gaat het om? Heerlijk, ja, leuk.

0: Tumbling In. Kai hier, dit is de middagshow. De show die bekend staat om de keuze van kwalitatief hoge onderwerpen. En het nu volgende. Ja. Maar dat zijn wel vaak de leukste dingen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, oké, even een kleine resume. Ik heb sinds vandaag weer even een jasje aangetrokken. Een jek, want het wordt weer wat frisser met de herfst. Je moet een beetje laagjes gaan werken. Want ja, de ene keer is het warm, de andere keer is het weer koud. Dus ik heb een jasje uit mijn kast gepakt. Maar in de binnenzak van mijn jasje vond ik iets waarvan ik dacht, hoe komt dat er nou terecht? En het is natuurlijk heel leuk om dat gewoon te vertellen. Maar het is nog leuker om je te laten raden. We hebben al heel veel gehad. Ja, ik kan die allemaal opnoemen. Even een greep. Statiegeld, het bonnetje, hondenkoekjes, bifiworstje, droger doekjes, mondkapje. Het is allemaal niet goed. Even een nieuw rondje. Hallo, Bonno.
2: Hey.
0: Hi. Hallo.
2: Hey.
0: Wat denk je dat erin zit in mijn binnenzak?
2: Ik zat in eerste instantie te denken aan een zonnebril. Maar dat is natuurlijk niet uitgedroogd.
0: Nee. De hint was, het is heel erg droog.
2: Het is wel bedroog weer vaak, maar...
0: Ja.
2: Verder gaan denken. Maar ik denk een bakje met lenzen. Wat uitgedroogd is.
0: Oh, want de hint is, het is heel erg droog. En het heeft een duidelijke functie. Die hints heb ik gegeven. Ja. Dus oké, dan kom je hier wel op. Inderdaad. Maar het is niet wat ik in mijn binnenzak heb zitten. Hallo Mark.
3: Hoi.
0: Wat denk jij dat het is?
3: Ik denk dat het briefgeld is.
0: Het meest binnengekomen antwoord via de app van Joe. Het is helaas niet goed. Amaryllis, hallo.
4: Hi Kai.
0: Hi.
4: Eindelijk een keer. Ik moet applaus doen.
0: Wat zeg je nou?
4: Ik moet applaus maken.
0: Oh, je moet applaus.
4: Eindelijk na een jaar. Eindelijk. Heb ik contact met jullie.
0: Eindelijk. Ja, dit spel loopt natuurlijk ook al 16 seizoenen. En we willen nou wel eens weten wat zit in die binnenzak. En eindelijk, daar ben je.
4: Ja.
0: Lang over nagedacht.
4: Ik heb gedacht een wijnkurk. Een oude wijnkurk.
0: Huh? Een oude wijnkurk vanuit...
4: Ja, je was zo haast en zo.
0: Ja,
4: om
0: precies.
4: Om het te drinken en dan stap je erin in je zak.
0: Juist, ik was zo lam als een konijn. En toen dacht ik, die gaat even in de binnenzak. Nou, het is... Helaas niet goed. Ik had het je graag gegund. Maar helaas.
4: Ja, jammer.
0: Nou, tot over 16 jaar weer. Maar dat is leuk je gesproken te hebben.
4: Is prima. Fijne
0: uitzending. Ja, dag hoor. Marja, hallo.
5: Hallo.
0: Hallo, je bent even de laatste. Nog eentje. Dus even een goede gok. Wat heb ik in mijn binnenzak?
5: Ik denk een fortune cookie van de Chinees.
0: Zo. Fortune cookie van... Want toen was ik lekker gaan Chinezen.
5: En dan kan je zo'n koekje halen. Ja, dat wil je dan even niet opeten, wil je thuis doen. Doe je in je binnenzak. Ja. En dan vergeet je het.
0: En dan staat erop, de weg naar de bestemming is altijd het mooist. Zoiets bijvoorbeeld.
5: Oh, heel mooi.
0: Oh, heel mooi, hè. Maar het is niet goed. Het is niet goed. Helaas. Oké, hintje erbij doen. Het is heel erg droog. Het heeft een duidelijke functie. En je gebruikt het eigenlijk nooit in de

0: Killing Me Softly. Ik ben gek op onderzoeken, dus elke dag nemen we er eentje door in de middagshow. Ik zal hem zo even na het nieuws van 6 uur aan je voorleggen. Of hem nu al even geven, dat is toch ook leuk? Het geweten van de show, Jesse, hallo.
1: Ja, dat is goed.
0: Hi. Ja, dat is goed.
1: Uit onderzoek blijkt dit een van de meest voorkomende plekken te zijn waar Olympiërs hun medaille bewaren.
0: Leuk! Dat is een onderzoek geweest. Dat is een onderzoek geweest. En waar bewaren, dus niet bepalen, waar bewaren de meeste Olympiërs... Nee, waar bewaren Olympiërs hun medaille? En dat is dan
2: het vaakst.
0: Nou, we komen er zo wel uit. En Tina Turner hoor je ook zo. Nog even nalezen.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
2: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
3: Zei hij nou 200 euro?
4: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
1: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden... Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Tina Turner na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedenavond. Het kabinet noemt het heftig dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongens tussen de 11 en 16 jaar een stuk minder positief zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jetten wist niet wat hij hoorde.
7: Het zijn echt schokkende cijfers als je ziet dat dat bijna gehalveerd is onder heel veel jongeren. De invloed van social media is daar enorm.
6: En daarom kijkt het kabinet hoe het social media bedrijven harder kan aanpakken als zij nepnieuws verspreiden over LHBTI'ers. De situatie van asielkinderen in de noodopvang moet beter, zegt asielminister Van der Brink. Hij reageert ermee op de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die meldt in een rapport dat duizenden asielkinderen in de noodopvang niet veilig opgroeien. In Frankrijk was gisteren bij ongeveer 15% van de tankstations minstens één soort brandstof niet te krijgen. Dat percentage is de afgelopen dagen snel opgelopen. Op vrijdag was het nog 11%. Vooral in het oosten van Frankrijk zijn de problemen groot. De bevoorradingsproblemen komen door de onrust in het Midden-Oosten. En het wonder in Tilburg vandaag. Een stadsbus ramde de reling van een brug en werd echt doorboord. In de bus zaten de chauffeur en 1 passagier. Passagier, beide bleven wonder boven wonder ongedeerd. De bus en de brug zijn wel zeer zwaar beschadigd. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer van Buienradar. Vanavond wordt het bewolkt en koelt het af naar 8 graden. Morgen in het noorden kans op motregen. Het zuiden heeft af en toe wat zon. En dat wordt morgen 7.

0: 17 tot 21 graden. En de rest van de week wordt best aardig, zegt weervrouw Amara Onwuka.
1: Geregeld zon. Er zou lokaal een enkel buitje kunnen vallen, maar op heel veel plekken blijft het droog. En is het net even iets boven gemiddeld, want er komen heel veel plekken uit rond 20 graden.
2: En komende donderdag.
3: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe met Kai Merks.
2: Onderzoek blijkt dit een van de meest voorkomende plekken waar Olympiërs hun medaille bewaren. Antwoord alleen hier, over 6 minuten.

0: Withers bij Joe. Ain't No Sunshine. Uit onderzoek blijkt. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier. Het onderzoek van vandaag is het volgende.
1: Uit onderzoek blijkt dit een van de meest voorkomende plekken te zijn waar Olympiërs hun medaille bewaren.
0: Waar kan het nou zijn? Ja, je denkt dat is toch gewoon een hele makkelijke plek. Is toch een heel makkelijk onderzoek. Maar daar zou je nog wel eens gek van staan te kunnen kijken. Jeroen, wat denk jij dat het is?
2: Ergens zichtbaar in de keuken als je denkt ik wil nu snacken en niet gezond eten. Dat je even naar die medaille kijkt en denkt wacht even. Ik moet volhouden, gezond eten. Ik moet volhouden.
0: De confrontatie aangaan. En ook handig als je staat te koken of te bakken. Je hebt een spatel nodig. Hè? Je kunt niet zo gauw wat vinden. Zo'n medaille, dat kan ook. Kan ook heel handig natuurlijk.
2: Kan een stootje hebben, ja.
0: In de keuken.
1: Is niet goed.
0: Oh. Mijn antwoord zat er eigenlijk dichtbij in de buurt. Ik dacht misschien in de oven.
2: Want?
0: Ja, omdat ik denk dat je deze goed wil bewaken. En ik dacht, daar kijken inbrekers niet.
2: Oh. Nou,
0: ja. Bijvoorbeeld.
2: Ja, ja.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Oh, ja, ik dacht, ik ga even een totaal andere kant op. Ja, ik zie iedereen kijken van, goh, wat komt daar nou weer uitgerold.
2: Maar... Nee, snap hem.
0: Lucinda.
3: Ik denk dat de medailles gewoon in zo'n rommela worden bewaard. Huppakee, weg ermee.
0: In de rommela.
1: Nee, niet goed.
0: Bert.
4: Ik denk dat ze hun medaille in de vriezer bewaren.
0: Oh, Bert Vriezer is het.
1: Nee, ook niet.
0: De vriezer, nee, oké. Milan in de kledingkast.
1: Ook niet.
0: Remco zegt, ja, overduidelijk. Moeilijk om niks doen. De prijzenkast.
2: Oh ja.
0: Tuurlijk.
2: Ja.
0: En zeg maar eens dat het niet zo is.
2: Ja.
1: Nee, het zou wel heel makkelijk zijn, hè? Niet goed.
0: Zie je, het is niet zo.
1: Nee.
0: Even kijken. Rob zegt, ik denk op de wc. Dan kunnen ze er vaak naar kijken.
1: Nee, ook niet.
0: En als je... Nee, die kant ga ik niet op.
2: Jacques. Nee.
0: Jacques.
5: Nou, de meeste Olympiërs bewaren hun medailles in een fris, pasgewassen sok. Die sok krast niet, gaat in de sokkela of in de kledingkast.
0: Oh, dat vind ik eigenlijk wel een leuk antwoord. In de sokkela.
1: De sokkela, ja. Jacques heeft het goed. Dat is hem inderdaad, ja.
0: Nou ja, als we nog een paar zinnen verder gaan, gaan we steeds hoger praten. Maar dat is hartstikke goed.
1: Ja, de sokkela.
0: Jacques heeft het goed.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Ja, de sokkela, het is eigenlijk grotendeels wat hij ook zegt. Het is echt een plek waar hij weinig krasjes krijgt, eigenlijk waar hij best wel veilig ligt. Maar er zit ook een soort, bij dit onderzoek is ook een sportpsycholoog bij betrokken geweest.
0: Sportpsycholoog?
1: En, ja, en die sprak heel veel Olympisch kampioenen. En die zeiden eigenlijk heel veel zeggen dat het niet hun identiteit is. Dus de medaille is onderdeel van het proces, maar het is niet wie ze zijn. Dus gaan ze er ook niet hun hele identiteit van maken, dus gaan ze er ook niet hun hele huis mee volhangen.
0: Hallo.

0: lekker. Eerst even het onderzoek van morgen. Kom maar door.
1: Uit onderzoek blijkt dat je dit moet doen tijdens een afspraak om meer indruk te maken.
0: Oh? En hieronder verstaan we gewoon een afspraak? Gewoon een afspraak? Of is het een date? Of is het een werk?
1: Alles. Dus kan inderdaad met vrienden zijn, kan een date zijn, kan zakelijk zijn, een afspraak.
0: Uit onderzoek blijkt dat je dit moet doen tijdens een afspraak om je indruk te maken. Nou ja, morgen 6:10 het antwoord.

0: Boogie Wonderland. Leon die zegt via de app van Joe, ik wil donderdag meedoen voor de kaartjes. Voor de kaartjes van Celine Dion in Parijs. Hoe en waar moet ik zijn? Dat klopt, even een resume. Je maakt donderdag alleen hier bij Joe kans op een reis naar Parijs voor twee personen om daar naar het optreden van Celine Dion te gaan. Eindelijk staat ze weer op het podium. Nou, we hebben allemaal eerste beelden gezien. Dat heeft ze natuurlijk echt super gedaan. Want emotioneel moet dat voor haar geweest zijn. Gewoon even een besef van, nou, dit kan er nog uit mij komen. Dat moet echt fantastisch zijn. Daarom hebben we dus aanstaande donderdag omgedoopt tot Celine Dionderdag.
1: Ja.
0: Kostte heel wat drugs, maar dan heb je wel een leuke titel. Luister vanaf 6:00 ochtends naar Joe. Want je moet de hele dag proberen Celine Dion te spotten. Hoor je dat een van haar nummers gedraaid wordt, heb je 10 minuten de tijd om op een knop te drukken in de app van Joe. En zorg dat je dat de hele dag volhoudt. Want uit iedereen die elke keer gedrukt heeft, kiezen we een winnaar. Dus dat is dus vanaf donderdag.

0: nieuws van half zeven, Jeroen. Wat gaan we horen allemaal?
1: Nou, onder andere de felicitaties van deze dag. Die gaan vandaag uit naar Yunzi Lian uit China. Yunzi is 6 jaar en ze heeft nu al een wereldrecord te pakken.
0: En muziek van Madonna hoor je ook na het nieuws.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Mollica pizza's en pizza bites 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De Beter Pikken Bellies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
11: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
14: 1 minuut over 6:30, wolken en zon bij zo'n 19 graden. Morgen in noorden kans op motregen, in het zuiden af en toe wat zon bij 17 tot 21 graden. En Madonna, hoor je naar het nieuws van 6:30. Hier is Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedenavond, ik begin met het Nederlands elftal. Dat is op dit moment nog steeds bezig aan de allereerste training onder de nieuwe bondscoach Xavi. Sportverslaggever Riepke Bakker is daarbij.
16: 25 spelers zijn begonnen aan de eerste training ooit van Oranje onder Xavi. Debutanten Van Bommel en Zegiel zijn erbij. Maar Jurrie en Timber die zit langs de kant. Het is onduidelijk wat er aan de hand is en of hij een twijfelgeval is voor de wedstrijd tegen Duitsland.
15: En toen was het over en uit voor Riepke en de rest van de journalisten. Zij mochten er vandaag maar 20 minuten bij zijn. Daarna moesten ze weg. Bondscoach Xavi wil namelijk vaker besloten trainen. Bestel je regelmatig een pakketje uit China van bijvoorbeeld Temu of Shein, dan ga je daar nog een toeslag voor betalen. Sinds deze zomer geldt er al een belasting van €3 voor bestellingen onder de €150. En vanaf november komt daar nog eens €2 bij per losse aankoop, zogenaamde afhandelingsvergoeding, douane en dat soort dingen. Tot slot, de felicitaties van de dag die gaan uit naar Yunzi Lian uit China. Yunzi is 6 jaar oud en heeft nu al een wereldrecord te pakken. Geen enkel meisje of vrouw ter wereld kan een Rubik's kubus zo snel in elkaar draaien als Yunzi. Het duurt ongeveer zo lang. Ik zeg zo lang, ik bedoel natuurlijk zo kort. Gemiddeld iets meer dan 4 seconden.
17: Wauw.
15: En om dat allemaal te kunnen, voor elkaar te kunnen krijgen, is Yunzi zelfs met haar familie verhuisd. Heel ver weg naar Shanghai, binnen China weliswaar. Om daar privéles te krijgen, om dit voor elkaar te krijgen.
17: Ja, dat zijn de Chinezen. Die denken van, ja, ik denk dat ik iets kan. En dan komt er een soort van hyperfocus. Privéles. Privéles. Rubik's kubus.
15: Ja.
17: Dat is toch ongelooflijk. Ik weet niet of jij al eens naar een Rubik's kubus hebt zitten kijken. Ja. Maar daar is het bij mij ook mee gestopt. Ik heb wel dappere pogingen gedaan. Maar dan gaan er altijd een paar kantjes niet mee. En dan zitten er ineens een paar witte vlakken tussen de oranje. En denk je, hoe kan dit nou? Dit ging toch goed onderweg? Het is mij echt nog... Ik ben nog niet eens in de buurt gekomen van dat het zou kunnen lukken. Maar wat ontzettend snel kan zij dat. Ze kunnen haar misschien ook aannemen bij Temu. Of bij Shein.
15: Als?
17: Ja, pakketjes inpakken bijvoorbeeld. Dat kan zijn razendsnel.
15: Zijn ook vast privéleraren voor.
17: Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Dat wordt een nieuwe business. Dat wordt gewoon een nieuwe business. Zo snel mogelijk hebben al die pakketten eruit. Kunnen ze het veel verdienen.
15: Ja.
17: Zullen wij zo... Jesse, het geweten van de show.
18: Ja.
17: Ik heb natuurlijk eerder deze middag verteld dat ik iets in de binnenzak van mijn jas heb zitten.
7: Ja.
17: Dat heb ik ontdekt toen ik mijn jas weer uit de kast haalde. Nu het weer een beetje herfstig weer wordt. Er komen heel veel reacties en antwoorden nog binnen op wat het zou kunnen zijn. We zijn ook nog niet bij het antwoord. Kunnen we zo nog even een rondje antwoorden doen?
7: Ja, dat is goed.
17: Super.
18: Dit is Joe met Kai Merks.
17: Gaan we zo doen over een minuutje of 6 naar Doe Maar. 1 8

0: één nacht alleen. Kai hier, dit is de middagshow bij Joe. En you took the words right out of my mouth, hoor je over een paar minuten. We zijn eerst nog steeds op zoek naar een antwoord eigenlijk. Want het is natuurlijk herfstig weer en dan heb ik altijd geleerd laagjes. Het is echt de periode van laagjes. Dus ik heb sinds vandaag weer gewoon een t-shirtje aan. Of een overhemd met een jasje daaroverheen. Dan kan er altijd iets uit, dan kan er altijd weer iets aan. Vooral als het of te warm of te koud is. Ja, dat is de periode waar we nu helemaal in zitten, qua weer. Alleen ik vond in de binnenzak van mijn jasje, toen ik dat uit de kast haalde, vond ik iets, daar zat iets in. En dat was iets waarvan ik denk, hoe is het? Hoezo? Hoezo zit dat daarin? Dus ik kan dat natuurlijk gewoon vertellen, maar ik dacht ook leuk om je te laten raden. Ik heb ook al een paar hints gegeven. De hints zijn tot nu toe, het is heel erg droog. Het heeft een duidelijke functie. En je gebruikt het eigenlijk nooit in de ochtend. Nou, er is al heel veel binnengekomen. Bijvoorbeeld oud brood werd gezegd. Een pak check, een mondkapje, opgedroogde zakdoekjes, briefgeld. Dat is allemaal niet goed. Doe even een nieuw rondje. Pardon, gokjes. Hallo Menno.
1: Hoi.
0: Hi. Ook wel eens iets gevonden in je jaszak of ergens, broekzak?
1: Ja, oude flippo's.
0: Oude flippo's? Zo, die zaten erin sinds de 90's, of niet?
1: Ja. Nee, meestal kassabonnetjes of huissleutels, maar niet.
0: Ja, ja, ja. En wat denk je dat ik nu in mijn binnenzak heb?
1: Het was mij ontgaan, die aanwijzing met die ochtend. Want die gebruik je wel 's ochtends. Ik dacht, antivries slotspray. Als je dan 's ochtends bij de auto komt en hij wil niet open, zeg maar. Ja, vroeger was dat natuurlijk altijd. Je hebt nou natuurlijk nou automatische deuren, maar
0: ja.
1: Dan doe je dat slotspray erin en dan kan het slot wel open. Of, ja,
0: ja, dat dacht ik. Ja, ja, dat is een soort van Lucky Luke als mijn slot bevroren is. Dat hij mijn binnenzak pak en pff, en dan kan ik mijn auto in.
1: Ja, dan heb je dat, als het bevroren is, dan kun je die sleutel in een gaatje steken.
0: Juist, ik begrijp hem. Beste ja. Menno, het is niet goed. We zoeken verder.
1: Oh, wat jammer. Valse bingo.
0: Valse bingo. Roland, hallo.
2: Goeiedag.
0: Wat denk je dat het is?
2: Nou, ik dacht een condoom.
0: Een condoom?
2: Ja.
0: Ja, maar had ik het maar gedaan. Ik heb twee kinderen inmiddels, Roland. Dat was misschien van pas gekomen. Maar,
2: ja, ja, je weet nooit, hè?
0: Nee, je weet nooit. Je weet nooit. Ik bedoel, de zomer heeft heel lang geduurd. Misschien in mijn hele jonge jaren dat die in mijn zak is blijven zitten.
2: Ja, dat bedoel ik. Nee.
0: Het is niet goed, helaas, Roland. Okay, het is niet goed. Helaas, hey, helaas. Hoi, Michael.
3: Hi, goedenavond.
0: Je bent de laatste van vandaag. Als dit niet goed is, dan gaan we morgen hiermee verder. Want dat is,
3: oh, dan hoop ik dat ik het goed bij het goede einde heb, natuurlijk.
0: Ja, dat begrijp ik. Wat denk je dat ik in de binnenzak van mijn jas heb?
3: Ik dacht een sigaartje.
0: Een sigaartje? Want je denkt dat ik een roker ben? Of hoe komt die sigaar in mijn binnenzak?
3: Nou, niet per se dat je een roker bent, maar een keer met een man op stap geweest. En gedacht van, we moeten hem even goed afsluiten. En je dacht, nou, ik bewaar hem nog eventjes.
0: Even een sigaartje. Dus,
3: ja, voor een ander moment. En,
0: ja, ik begrijp het.
3: Nou, trek je jas aan en kom je hem tegen. Helemaal uitgedroogd.
0: Michael! Het is niet goed. Sorry, dat is jammer, dat is jammer, dat is jammer. We gaan hier morgen even. Ik heb helemaal geen zin om het te vertellen, namelijk. Nee. Dat vind ik niet leuk.
4: Maar moeten we dus wel een soort van einddatum erop doen?
0: Nee, waarom? Moeten we een einddatum erop?
4: Nou ja, weet ik niet. Straks zijn we er over 2 weken nog mee bezig.
0: Nou, dat is toch super? Ja, het moet maar gewoon geraden worden, einddatum. Wat stel je dan voor dat we het op een bepaald moment wel zeggen?
4: Ja?
0: Dat is toch ook heel raar?
4: Nee.
0: Precies.
4: Oh, het is weer 2-1.
0: Ja, nee.
5: Ik vind het best wel leuk en ik vind het ook wel spannend worden.
4: Spannend?
5: Ja, maar je kan niks meer doen.
4: Het is
5: hartstikke
4: jasje.
5: Leuk.
0: Nee, maar hoor eens even wie we net hebben gesproken. Nee, het is niet goed. Ah, alsof ze met Dorie een halve ton verliezen.
4: Joh, ga jij lekker week hierin hangen?
0: Ik ga je week hierin hangen. Wat hangt er in de binnenzak van mijn jas? Dat is de vraag natuurlijk. Morgen, iets na 5 uur, ga ik weer wat hints geven. En dan komen we misschien wel dichter bij het antwoord. Dus het is heel erg droog, heeft een duidelijke functie. En je gebruikt

0: Hi, goedenavond.
1: Fijn dat je er bent op deze fantastische, heerlijke nazomerse maandagavond.
0: Ja, het is heerlijk hè, buiten.
1: Toch? Ben je buiten geweest al net?
0: Ja, even kort. Het is heerlijk. Ja, we hadden bijna dat ik de studio in moest.
1: Ja.
0: Doe mijn liefde,
1: ja, natuurlijk. Maar het wordt wel goed, Jeroen, maar iets minder dan van tevoren gedacht.
2: Ja,
1: toch?
2: Vorige week dachten we dat we het nazomertje van rond de 25 graden wordt. Het wordt 22 graden.
1: Waren wij even mis.
2: Een beetje zon. Beetje
1: hadden ons al helemaal rijk gerekend. We hadden ons helemaal rijk gerekend, wij ook. En ik en iedereen van, nou jongens, 25 graden. Nee, dan komt eventjes op maandag komt er even een hele koude douche overheen. En dan is het, jongens, het wordt maar 20.
2: Ja, misschien 22.
1: Nee, misschien 22, ja, maar dat verschil is natuurlijk
2: heerlijk.
1: Goed,
2: morgen altijd warmer dan normaal en wat normaal gesproken is in deze periode.
0: Ja, okay, zo is maar niet, het. Maar niet dat we dan morgen weer horen, jongens, het wordt toch 18.
2: Nee, het is eigenlijk normaal gesproken 21 en nu 22. Nee,
1: ja, dat is wel 28. Ja. Wel lekker 20. Nou ja, laten we dat soort pluspuntjes van de opwarming ook gewoon even van genieten, gewoon meenemen.
0: Zo is het.
1: Ja, je zou toch gek zijn als je nu zegt van, hey, het mag allemaal niet en weet ik veel wat allemaal. Het is toch ook gewoon heerlijk. Het is toch leuk ook, kinderen kunnen buiten spelen. Iedereen een blos op de wangen.
2: Vorige week nog, toen zei dat het zo warm werd, dat jij ervan baalde.
1: Ja, maar nu is het dichterbij en dan denk ik, oh ja, dat is toch wel lekker.
2: Okay.
1: Ik had ook geen zin om 3:15 naar binnen te gaan. Hebben we het ook gedaan. Nee. En met plezier.
0: Ja, tuurlijk. Heel goed, heel goed.
1: Jeroen, wat ga je zo doen?
0: Nou, ik weet niet of jij het wil vertellen vanavond.
1: Wat dan?
0: Je mag het ook even bij je houden. Wat is jouw bodycount?
1: Wat is dat?
0: Ken je dat niet?
1: Mijn bodycount?
0: Jouw bodycount?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat is het aantal mensen die een keer mee naar huis hebt gesleurd.
1: Dan begin ik nu even te tellen. Ik heb je zo het antwoord door.
0: Akkoord. En zometeen hoor je ook die van mij en van Robbie Williams.
1: Oh, fijn.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker,
2: Kippie.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
5: Ga dan zorgeloos op reis met Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.

0: Karwei, maak je huis mooier.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
4: Met muziek van Lionel Richie en ook Ryan Paris. Na die of zo'n 7 uur krijg je van Rebecca Looyen.
5: Goedenavond. De rechter heeft een celstraf en taakstraffen opgelegd aan twee mannen die een vrouw uit Engelen mishandeld hebben. Dat gebeurde nadat de vrouw anti-asielprotestborden en vlaggen vernielde. Ze zou het protest daarmee gesaboteerd hebben. Ze werd door de mannen klemgereden en tegen haar hoofd en lichaam getrapt. Ook werd er verf in haar gezicht gespoten. In Engelen is al langer onrust over de mogelijke komst van een asielopvang. De politie heeft in Bosnië een enorme drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf. Dat meldt het AD. Er is 1100 kilo synthetische drugs gevonden met een waarde van zeker €25 miljoen. Dat is de grootste vangst ooit in een Balkanland. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Het is niet duidelijk of de Nederlander daar ook bij zit. Europese inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland binnenkort kleine aanvallen wil gaan uitvoeren om de NAVO te testen. Al jarenlang geldt de regel: een aanval op één van ons is een aanval op ons allemaal. Maar Poetin zou nu willen laten zien wat we in de praktijk echt niet zomaar terugslaan. Dat zeggen experts in de Britse media. Het gaat hij mogelijk doen met kleine acties, zoals meer drones of een kleine inval op een plek in de buurt van Rusland. En shop je graag via Chinese webshops zoals Temu of Shein, dan kan je de portemonnee weer gaan trekken, want de prijzen voor pakketjes uit China gaan opnieuw omhoog. Sinds deze zomer geldt er al een belasting van €3 op kleine bestellingen. En vanaf november komt daar nog eens €2 bij. Dat is een afhandelingsvergoeding. De bedragen gelden ook nog eens per productgroep. Dus bestel je een spijkerbroek en een telefoonhoesje, dan zijn dat 2 soorten producten en komt er

0: Dus ook 2 keer €5 bovenop. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en dan maximaal 21 graden.
1: Dag het Joverkeer of Flitsmeister. Er staat nog 1 file in het land op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Boksmeer en Venrij-Noord komt er een brandende auto. Je vertraging is dan nu 13 minuten.
2: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Een hele goede maandagavond met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Robbie Williams, ook Kiss komt eraan. Eerst Lionel.

Joe met Kiss en I Was Made For Loving You. Goedenavond, het is Guido hier op de maandagavond. En ik ga toch aan je vragen. Wat is jouw bodycount? En je bodycount is dan mensen met wie je, hè? Gewoon even, hè? Gewoon even de avondgymnastiek hebt gedaan. Ja, ik zou je die van mij zo meteen vertellen. Maar eerst die van Robbie Williams. Want, ja, Robbie Williams, dat is natuurlijk een god in dat soort dingen, zou je denken. In een boyband gezeten, gillende vrouwen, overal waar die was. Maar ja, hoe vaak heeft dat geleid tot, je weet wel. Ja, bij zo iemand gaan in mijn gedachten altijd die getallen toch snel richting de duizendtallen. Maar wat denk jij? Ik ga je teleurstellen. Het is 110 keer. Ja, het is veel. Voor een normaal persoon is het heel veel. Maar voor iemand als Robbie Williams, ja, dan kom ik daar ook nog wel overheen. Is niet gebeurd hoor. Ik schat die van mij zo. Ja, rond de 12.

0: Anita Meijer. Why Tell Me Why bij Joe. Met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Straks Robin S. met Love for Love. En ook Midnight Oil met Beds Are Burning. En je maakt nog kans op het Joe prijspakket. En daarnaast nog een gratis dagje erop uit. Dat is even lekker. Kan allemaal in een nieuwe ronde van Minute to Win It. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Wij gaan dat samen spelen. Ik ga ze aan je omschrijven. En lukt het jou om ze alle 5 te raden, dan win je al die prijzen. Stuur even via een berichtje in de app van Joe het begrip wat ik nu aan je ga omschrijven, zodat ik alvast weet dat wij elkaar in ieder geval begrijpen. Dat we een goed team zijn om zo die 5 begrippen binnen te tikken. Dit is iets wat vaak wordt gebruikt in de rechtbank als excuus. Eigenlijk. Dus dan zegt de advocaat: ja, maar meneer de rechter, mijn cliënt die heeft een puntje, puntje, puntje, want die was op die bewuste avond helemaal niet in het land. Wat is het woord dat ik zoek? Wat is dat begrip? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Doe je zo misschien wel mee met Minute to Win It.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
4: Smin. Boost yourself.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Diana Ross en ook Gary Rafferty. Baker Street.
1: Minute to win it.
0: Maar eerst eens even kijken of wij wat prijzen binnen kunnen slepen, Emiel. Zou mooi zijn.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. Hey, jij hebt de achternaam Spong. En dat is natuurlijk een hele bekende advocatenfamilie.
2: Dat klopt.
0: Of Gerard Spong is dat eigenlijk, hè? Familie?
2: Ja. Wel familie, maar wel ver.
0: Heel ver weg, oké. Maar de naam Spong...
2: Nee, maar uiteindelijk is het één familie, inderdaad.
0: Oh ja, het komt allemaal uiteindelijk uit hetzelfde nestje, de hele stamboom.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Inderdaad. Ja, want de familie Spong die gaat nog beroemd worden, als ik het zo goed lees.
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, ja.
2: Daar doen ze hun best voor.
0: Ja, want vertel eens wat er aan de hand is.
2: Ik heb twee zoons, waarvan de oudste, die doet acteren, heeft ook acteeropleiding gedaan. Dat zit nu op Media College in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
2: En mijn jongste zoon, die zit op de HAVO, maar die zit nu zowel bij een theatervereniging in Ambacht als bij Musical 2.0 in Amsterdam.
0: Kijk eens even, dus er wordt druk geacteerd door allebei de zoons.
2: Ja, zeker.
0: Nou, heel leuk. Nou, ik hoop dat we ze dan binnenkort vaak op tv gaan zien. Of het witte doek, of op het podium.
2: Dat hopen we ook, ja.
0: Heel leuk, Emiel. Ik ga nu even het podium aan jou geven in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarin moet je binnen 1 minuut de tijd 5 begrippen raden. Ik ga ze voor je omschrijven onder het toeziend oog van een jury. Die jury heeft een grote rode knop. En eigenlijk moet ik daar vooral op letten. Want als ik iets verkeerd doe, ik zeg iets voor, ik rijm, ik vertaal. Dan hoor je dit. En als foute boel, dan moet ik een ander begrip gaan omschrijven. Want we moeten er 5 binnen die minuut. En als dat ons lukt, dan win jij het Joe prijzenpakket. En een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
2: Ja, super. We gaan ons best doen.
0: Dat gaan we zeker doen, Emiel. En dan gaan we in 3, 2, 1. Oh, wij beginnen met een dier. Het is roze van kleur en het staat altijd op 1 voet.
2: Een flamingo?
0: Ja. Dit is een bekend persoon uit Nederland. Het is een vrouw, is een zangeres, is al redelijk op leeftijd. En ze leeft nog wel, toch? Ik hoop het wel. Van Dr. Bernhard is ze en ze heeft een drankprobleem gehad. Beetje Frans klinkende achternaam.
2: Ja. Oh. Ja, het ligt een puntje van mijn tong.
0: De voornaam
2: ik mag
0: is...
2: hem niet passen, hè?
0: Nee, de voornaam is die vrouw die ook bekend is van Clyde. Puntje, puntje en Clyde.
2: Oh ja, Bonnie Sinclair.
0: Ja! Dit zijn mensen met camera's die de bekende mensen fotograferen.
2: Paparazzi.
0: Ja, dit is een tv-programma. Daarin zoeken agrariërs een relatie.
2: Broers en vrouw.
0: Ja, en dit is een kledingwinkel. Het is supergoedkoop. Het is niet de zeeman, die ander... Terug!
2: De Libra.
0: Oh, nee, jammer. Ik hoopte zo dat je in de laatste seconde nog even Primark zou roepen.
2: Oh, ja.
0: Oh, zo. Nou, ik had niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen, maar dat Bonnie Sinclair ons toch de kop heeft gekost.
2: Ja, dat is wel wat heel zuur, ja.
0: Ja, heel zuur. Heeft ons te veel tijd gekost. Maar uiteindelijk super gedaan, Emiel. Dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, superleuk en dankjewel voor de uitnodiging.
0: Yes.
2: En een fijne uitzending.
0: En de groet aan je zoons, hè.
2: Gaat goed komen, dankjewel.
0: Hoi. Nou, ik ben benieuwd hoe het afloopt met die zoos. Misschien zien we ze binnenkort wel op het witte doek. Lijkt me heel leuk. Morgen een nieuwe ronde Minute to Win It. Jezelf opgeven, doe je iets voor 7:30. Morgenavond.

Diana Ross, Chain Reaction bij Joe. Oh, en ik ben het echt aan het uitstellen. Ik moet eigenlijk tanken, maar ik heb geen zin. Ik heb geen zin om daar weer een fortuin af te moeten rekenen. Om gewoon even gewoon thuis te kunnen komen. Zo irritant. Maar ik heb een manier gevonden om geld te besparen in de auto. En die luidt als volgt. Laat op tijd je gas los. Dus zie in de verte al auto's remmen. Laat toch als je gas los. Hoef je minder snel te remmen ook.

0: UB40, Kingston Town bij Joe. Straks nog George Michael en ook Celine Dion komt eraan. En een liedje waarvan ik zelf ook nog niet eens weet welk het gaat worden. Op dit moment in de app van Joe staat er een muzikale keuze voor je klaar. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1991. Op jouw favoriet kan je nu alvast stemmen. Hoor je het liedje met de meeste stemmen straks. En ook het nieuws komt eraan van 8 uur.
1: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
3: Kippie.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
10: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: snel even bollen.
1: De Pusvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
0: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkom. Weet wat te doen.
3: De Beter Pick-a-Bellies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Download de app en start met Fit. Licht door je tijdlijn. Dansend online zijn.
1: Oma, altijd dichtbij met Vodafone. Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl.

0: in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
1: Met George Michael en Feta, Feta, Feta. En het nieuws van 8 uur krijg je van Rebecca Looyen.
2: Goedenavond. Meerdere ziekenhuizen in Nederland gaan vanaf volgend jaar late abortussen uitvoeren bij vrouwen die tussen de 22 en 24 weken zwanger zijn. Dat bevestigt zorgminister Hermans nu. Op dit moment moeten vrouwen in die fase vaak naar het buitenland voor een abortus. Maar vanaf het nieuwe jaar komt er een proef die dit ook in Nederland mogelijk maakt. In België moet een Nederlandse man 23 jaar de cel in voor de moord op zijn eigen zoon. De 14-jarige jongen was door corona ernstig ziek, maar kreeg geen medicijnen. Zijn vader geloofde namelijk dat God hem zou genezen. De jongen overleed en werd pas 2 maanden later teruggevonden. Er zijn problemen bij de pomp in Frankrijk, want op meerdere plekken zijn er brandstoftekorten. En zo'n 15% van alle Franse tankstations miste er dit weekend minstens 1 soort brandstof. Ze hadden dan bijvoorbeeld wel benzine, maar geen diesel of andersom. Er zijn daarom vandaag crisisoverleggen, maar toch is de bevoorrading volgens de Franse economieminister op dit moment nog niet in gevaar. En dan nog sport, want het Nederlands elftal heeft vanavond voor het eerst getraind onder de nieuwe bondscoach Xavi. En sportverslaggever Riepke Bakker was erbij.
3: 25 spelers zijn begonnen aan de eerste training ooit van Oranje onder Xavi. Debutanten Van Bommel en Zegiel zijn erbij. Maar Jurriën Timber die zit langs de kant. Het is onduidelijk wat er aan de hand is en of hij een twijfelgeval is voor de wedstrijd tegen Duitsland.
2: Inmiddels is duidelijk dat Timber aan de rand van het veld zelf getraind heeft. Hij is nog aan het herstellen van een blessure. Komende donderdag komt Nederland voor het eerst weer in actie. Dan spelen we dus in de Nations League tegen Duitsland. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en dan maximaal 21 graden.
4: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: En zometeen een liedje uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1991. Stem nu even op jouw favoriet, hoor je misschien zometeen. En Celine Dion.

0: alvast even om te oefenen voor aanstaande donderdag. Want komende donderdag is het Celine Dionderdag bij Joe. En maak je de hele dag kans voor 2 tickets voor haar concert in Parijs. Dus zorg ervoor dat je de app van Joe hebt gedownload. Maak je donderdag kans op die felbegeerde tickets. Het is 21 september 2026. En betrap jij jezelf ook al eens op het scrollen tijdens het tv-kijken? Nou, dan ben je zeker niet de enige. Want uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de tv-kijkers dat doet. En we zitten vooral op social media of sturen nog even snel een berichtje. En je zou dan misschien denken dat het alleen voorkomt bij jongeren. Maar dat is zeker al lang niet meer zo. Want steeds meer 55-plussers maken zich zorgen om het scrollgedrag van zichzelf en doen het dus ook heel veel. Hey, en ruzie met de buren, dat komt vaker voor dan je denkt. 2 op de 5 Nederlanders heeft het wel eens. En het grootste probleem wat zorgt voor die ruzies is geluidsoverlast. Maar er ontstaan ook regelmatig discussies over slecht onderhouden huizen en tuinen van de buren. En soms loopt het zo uit de hand dat de rechter eraan te pas moet komen. En aanstaande zaterdag, is het precies Burendag. Dus misschien is dat een mooi moment om de band met jouw buurtjes weer even te versterken.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar eerst even de band met de app van Joe versterken. In de app van Joe staan er 2 liedjes voor je klaar uit de top 40 van vandaag. 21 september, maar dan in 1991. En de vraag is simpel, maar doeltreffend. Welke van deze 2 liedjes wil je zo meteen helemaal horen op Joe? Ga je voor Dire Straits en Calling Elvis?
2: Calling Elvis.
0: Of ga je voor Prince en New Power Generation en Get Out?

Zeggen. Ga je voor Dire Straits, Calling Elvis of Prince en New Power Generation, Get Off. Stemmen doe je nu in de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen over 6 minuten. Na Joan Jett en de Blackhearts. En dit is ABBA.

0: rock'n'roll.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Je bent bij Joe en we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1991. Het jaar dat dit legendarische televisieprogramma startte. Weet je nog, Geef Nooit Op met Peter-Jan Rens, waarin hij dromen van kinderen liet uitkomen. Voor kinderen die later bij de politie wilden, had hij een politiepak. Kinderen die metselaar wilden worden, die mochten een muurtje gaan metselen. Ja, dus dat was echt een fantastisch programma. In de top 40 stonden vandaag 21 september, maar dan in 1991 deze twee liedjes. Dire Straits en Calling Elvis.
3: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone.
0: En ook Prince en New Power Generation. Get up.
3: Get up. 23 positions in a one-night stand. Get up. I'll only call you after.
0: En de keuze die was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je helemaal horen op Joe? Dire Straits, Calling Elvis of Prince en New Power Generation. Get up. Dank voor het stemmen in de app van Joe, waar het verdict duidelijk is. 73% van de stemmers ging vanavond voor Dire Straits.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: de winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Dire Straits, Calling Elvis bij Joe. Morgen een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1972. Zometeen hier bij Joe. Meer hits uit de 70s, 80s en 90s van Neil Diamond. En ook Marvin Gaye, Sexual Healing. Oeh.
1: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: aankopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Holland, Guido hier. En als je twijfelt,
1: ja, ik zou zeggen, doe het gewoon. Ga er gewoon voor. Ook al ben je voor je gevoel te oud. Ook al denk je, dat gaat me nooit meer lukken. Laat het los en ga er gewoon voor. Dus wil je een andere baan, wil je iets anders doen, wil je een andere relatie, maakt mij niet uit. Doe het gewoon, want het kan zomaar nog eens slagen. En de mannen van London Beat, die hebben dat ook bewezen. Want zij vormden de band pas toen ze ouder dan 40 waren. En gewoon nog succes gehaald. Dus gratis tip van Guido nog steeds. Doe het gewoon. Nu London Beat bij Joe. I've been thinking about you. En zometeen nog Hard and Alone.

and Alone bij Joe. Met zometeen nog U2 and I Still Haven't Found What I'm Looking For. En ik kan maar één woord zeggen. Donderdag. Zorg nou, alsjeblieft, dat je donderdag bij Joe bent, want dan maak je hier kans op de hottest tickets in town. Sterker nog, van heel Europa.

0: muziek soms kan doen met mensen, is wel mooi om te zien. Ik kreeg een berichtje van Arnold in de app van Joe. Die zegt, super bedankt voor het draaien van U2. Still haven't found what I'm looking for. Dit raakt mij. Dat is het mooie wat muziek kan doen. Arnold, heel graag gedaan. Je bent bij Joe het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks The Police, ook George Harrison en Tina Turner. En het nieuws krijg je zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Jongeren die zitten vastgeplakt aan hun telefoon. En daar hebben ze zelf ook best veel last van.
2: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop. Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven. Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
4: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: Giga veel.
10: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Carelcroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Carelcroc.
14: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op

0: je producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
5: teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Met muziek van Tina Turner. Na het nieuws van 9 uur krijg je van Rebecca Looijen.
9: Goedenavond. 80% van de jongeren heeft last van negatieve effecten door hun mobiele telefoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om concentratieproblemen, slecht slapen of niet meer goed kunnen ontspannen. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze expert vertelt waarom het dan toch zo lastig is om er vanaf te blijven.
10: Omdat die telefoon en die algoritmes die zijn op dit moment zo ontworpen dat het eigenlijk ongelooflijk moeilijk is voor een jongere om daar niet heel veel tijd op door te brengen.
9: Maar sommige jongeren vergeten door het scrollen zelfs om te eten of om naar het toilet te gaan. De rechter heeft een celstraf en taakstraffen opgelegd aan 2 mannen die een vrouw uit Engelen mishandeld hebben. Het gebeurde nadat de vrouw anti-asielprotestborden en vlaggen vernielde. Ze zou het protest daarmee gesaboteerd hebben. Ze werd door de mannen klemgereden en tegen haar hoofd en lichaam getrapt. Ook werd er verf in haar gezicht gespoten. In Engelen is er al langer onrust over de mogelijke komst van een asielopvang. Er zijn vandaag storingen geweest op verschillende vliegvelden in Amerika. Er was sprake van een telecomstoring in onder andere New York en Philadelphia. Het vliegverkeer werd daarom stilgelegd. Honderden vluchten hadden daardoor vertraging. Tientallen moesten uitwijken naar een andere luchthaven. Inmiddels is alles weer opgelost. En ook voor mensen met een laag inkomen moet het makkelijker worden om een elektrische auto te gaan rijden. Het kabinet wil duizenden euro's subsidie geven aan mensen die niet veel te besteden hebben, maar wel tweedehands elektrisch willen gaan rijden. De voorwaarde is dan wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en dan maximaal 21 graden.
11: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Hele goede avond op deze maandagavond met die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Van de Police zometeen, ook George Harrison. Hoor je naar Tina.

0: George Harrison. Got my mind set on you bij Joe. Goedenavond, het is Guido hier. Je hoort hier bij Joe het beste uit de 70s, 80s en 90s. Van veel kenmerkende artiesten. En ik zat te denken, als je die artiesten zou moeten imiteren. Als je bijvoorbeeld Freddie Mercury moet imiteren. Ik zou dan zeggen, eyo. Of Michael Jackson, die heeft zijn... Maar Sting die heeft ook iets. Als je hem moet imiteren, zie je gewoon...
1: Roxanne.
2: Roxanne.
0: Ja, zo ja.

De beste 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met The Barge en Rhythm of the Night. Zo nog Fleetwood Mac en Dream. Sterker nog, daar is die. En zullen we vast dromen van 100 euro extra op je bankrekening? Dromen kunnen uitkomen. Zometeen al een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro jezelf opgeven doe je over 4 minuten na Fleetwood Mac. En dat doe je allemaal met de app van Joe.

0: Fleetwood Mac, Dreams bij Joe. Met zo nog Inner Circle en ook Queen met Don't Stop Me Now. En kans op 100 euro. Altijd lekker om de maandagavond af te sluiten met 100 euro extra op de rekening. En dat kan zo meteen gebeuren in de 10 voor 10. Wil je meespelen? Kans maken op dat geld? Pak de app van Joe, open de berichtenbox en stuur mij het antwoord op deze vraag. Wat is de hoofdstad van Ierland? Wat is de hoofdstad van Ierland? Stuur dat in, via bericht in de app van Joe. Maak je kans op die 100 euro.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
7: Zijn jij nou €200?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
13: Smint. Boost yourself.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
16: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
18: gigaveel.
16: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Inner Circle, Sweat bij Joe.
1: De 10 voor 10.
0: Zo nog Queen, Don't Stop Me Now. En een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen met Francis. Francis, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij maakt een hoop mee zo op een avond.
2: Ja.
0: Fotogroepen, orkesten, Nederlandse taallessen. Het komt allemaal bij jou voorbij.
2: Ja, wij doen een hoop hier.
0: Ja, inderdaad. Waar werk jij dan?
2: Ik werk bij Stichting Netwerk. Dat is een Belgische organisatie. En dan werk ik bij een wijkcentrum in Horen.
0: Oh, ja. Wat leuk. En dan heb je dus allemaal van die lessen die plaatsvinden. Zoals dus de fotogroepen en de orkesten en zo.
2: Ja, klopt. Ik ben die beheerder. Dus ik beheer de sleutels, zet de zalen klaar.
0: Oh, ja.
2: En ik sluit het pand ook weer af.
0: Ja. Dus zonder jou kan het allemaal niet doorgaan eigenlijk?
2: Nee, precies. Nee.
0: En sluit je ook zelf wel eens aan bij zo'n les?
2: Nee hoor. Dat
0: zo niet.
2: Is lekker voor hun. Nou ja, hun hebben hun eigen clubje en een Nederlandse taal, dat beheers ik al.
0: dat hoef ik
2: niet nog meer te leren.
0: Ja, maar weet ik veel. Stel, ze hebben een keer een avondje pottenbakken. Is het toch leuk om even aan te sluiten?
2: Ja, als ik het dan rustig heb en ik heb er tijd voor, dan kan ik zeker een keer meedoen.
0: Oké.
2: Maar tot nu toe is er nog niet zo'n interessante les voorbij gekomen.
0: Oh. Nou, zeg je over je eigen wijkcentrum, Francis.
2: Ja, het is wel zo. Ja, het moet wel leuk genoeg zijn natuurlijk dat ik mijn werk ervoor aan de kant zet.
0: Dat is zeker waar, ja. Ja, je moet er wel echt interesse in hebben, dat is waar. Francis, ik hoop dat je ook interesse hebt in 100 euro.
2: Tuurlijk,
0: fijn.
2: Zeker, wie niet.
0: Daar maak je zo kans op in de 10 voor 10. Waar gaat het dan op?
2: Wat zegt u?
0: Waar gaat het dan op, het geld?
2: Nou, ik heb net het idee om zaterdag een kitten op te halen. En daar moet ik nog een heel aantal dingen voor kopen. Dus het zal wel heel erg lekker uitkomen als ik die 100 euro daarvoor kan gebruiken.
0: Ja, dat lijkt me wel. Maar dat schiet je net te binnen. Van, oh ja, ik wil een kitten.
2: Nee, dat had ik al. Maar dan dacht ik, daar kan ik het voor kopen.
0: Oh, dus zo.
2: Vandaag had ik het een beetje besloten dat ik dat zou doen. Maar daar zit ik al een tijdje over na te denken.
0: Oké, heel goed. Dan spelen wij voor een mooie kittenuitzet. Francis, yes. Oké, super. Spreek ik je zo meteen, draai ik in de tussentijd wet naar Queen. Tonight.

0: Joe met Wet Wet Wet en Angel Eyes. Zo nog Genesis en Jesus He Knows Me.
1: De 10 voor 10.
0: Maar eerst eens even kijken of we 100 euro weg kunnen geven aan Francis. Die gaat aanstaande zaterdag een kitten ophalen en die heeft nog spulletjes daarvoor nodig. Francis, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een soort kat, noem ik echt een soort kat. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja. Ja.
0: Mooi, here we go. Vraag 1, die ken je al, want die heb je beantwoord in de app van Joe om je op te geven. Wat is de hoofdstad van Ierland?
2: Dublin.
0: Je staat op 10 euro. Vraag 2, hoe heet een Franse hartige taart met ei en room?
2: Quiche.
0: Quiche is ook goed, 20 euro. Vraag 3, hoe heet de band waar Phil Collins frontman en drummer van was?
2: Genesis?
0: Ja.
2: Hoe spreek ik het uit? Genesis?
0: Ja, Genesis is goed. Ik dacht dat ik een hulplijn op de achtergrond hoorde fluisteren.
2: Sorry?
0: Oh, ik dacht dat ik een hulplijn op de achtergrond hoorde fluisteren.
2: Nee.
0: Maar, oh, oké. Je staat op 30 euro. We gaan naar vraag 4. Hoeveel snaren heeft een ukulele?
2: 5.
0: Oh, dichtbij. Het zijn er 4. Je blijft staan op 30 euro. We gaan naar vraag 5. Welke kleur heeft een stopbord?
2: Rood.
0: Rood met wit, inderdaad. Je staat op 40 euro. Vraag 6. Wat is 144 gedeeld door 12?
2: 12.
0: Ja, lekker. 50 euro. Vraag 7. In welk jaar verscheen de eerste Harry Potter film?
2: 1990?
0: Nee, ietsje later. 2001.
2: Oh ja.
0: Je blijft staan op...
2: Heel
0: wat zei je?
2: Dat is wel heel vroeg.
0: Ja, dat is wel heel vroeg. Maar goed, je moet wel roepen.
2: Ik ben niet zo goed erin.
0: Maakt niet uit. We gaan verder met 50 euro op de teller. Na vraag 8. Hoe noem je het in voetbal als een speler 3 keer scoort?
2: Hat-trick.
0: 60 euro. Vraag 9. Maak het spreekwoord af. Wie zijn billen brandt?
2: Moet op de blaren zitten.
0: 70 euro. Laatste vraag, Francis. Vraag 10. Hoe heet de prinses uit de Disney-film Aladdin?
2: Jasmine.
0: Ja, Jasmine! Ja. Goeie score, Francis.
2: Nou, ik ben best trots op mezelf,
0: ja. Ja, dat is terecht. 80 euro.
2: Lekker hoor.
0: Gefeliciteerd. Nou, dan kan, je heel wat spullen van kopen voor die kat.
2: Daar kan ik heel wat spulletjes van kopen, ja,
0: komt
2: zeker.
0: Echt in een gespreid beetje bij jou. Wat lekker. Gefeliciteerd.
2: Heerlijk, bedankt.
0: Hoi, hoi.
2: Hey, doei.
0: Morgen nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Download nu alvast de app van Joe. En zorg dat je morgen voor 9:30 bij Joe bent.

0: this is Jesus, He Knows Me by Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Straks de Cranberries, ook Sister Sledge en Bryan Adams met Summer of 69. En het nieuws krijg je zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Formule 1 races die worden volgend jaar een stuk korter. Ik vertel je zo waarom.
2: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion-dag bij Joe. Live in Parijs.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: gigaveel.
9: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: Ga

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contact.

0: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond. 80% van de jongeren heeft last van negatieve effecten door hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze expert vertelt waar de jongeren dan last van hebben.
8: Concentratieproblemen. Op het moment dat je heel veel online zit, dan ben je brein aan het overvragen. Kun je daarna minder goed concentreren. Waardoor je dus ook minder mentale rust hebt. Wat ook weer gevolgen heeft voor je emotiecontrole en uiteindelijk ook voor je slaap.
7: De meeste jongeren willen wel minder op hun telefoon zitten. Ze proberen daar van alles voor, maar meestal lukt het ze niet om het vol te houden. Meerdere ziekenhuizen in Nederland gaan vanaf volgend jaar late abortussen uitvoeren bij vrouwen die tussen de 22 en 24 weken zwanger zijn. Dat bevestigt zorgminister Hermans nu. Op dit moment moeten vrouwen in die fase vaak naar het buitenland voor een abortus. Maar vanaf het nieuwe jaar komt er een proef die dit ook in Nederland mogelijk maakt. Vandaag is de laatste dag dat je kan stemmen op het nieuwe ontwerp van de eurobiljetten. Zo'n 9 miljoen mensen hebben dat inmiddels gedaan. Je hebt nog 2 uur de tijd om dat ook te doen. Er zijn 10 ontwerpen om uit te kiezen. Die zijn verdeeld over 2 thema's, Europese cultuur of rivieren en vogels. De Europese Bank hakt eind dit jaar de knoop door en kijkt dan ook naar onze mening. De nieuwe biljetten worden waarschijnlijk pas over een paar jaar echt gedrukt. En dan nog sport, want de Formule 1 races worden vanaf volgend jaar ingekort. Er gaat gemiddeld zo'n 15 kilometer per race af. En dat komt neer op 2 of 3 rondjes minder. De FIA heeft dat besloten omdat er volgend jaar aanpassingen aan de motor worden doorgevoerd. Daar is meer brandstof voor nodig en dus eigenlijk ook een grotere tank. Maar de FIA wil teams niet op nog meer kosten jagen. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om iets korter te racen. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en dan maximaal 21 graden.
6: Deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Dit is Joe.

0: Oeh.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleveren kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
2: De Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: Nu Perfect Koffer afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: U-Force, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

0: deze donderdag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister donderdagochtend naar de Coen & Sander Show. En blijf de hele dag bij Joe. Want donderdag is het Celine Dion-dag bij Joe. Live in Parijs.
1: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
9: Zijn jij nou 200 euro?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: Uit eten of een avond uit? Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op PrestonPalace.nl.
14: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.

0: Investeer in maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of Trekpleister.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Dit is het nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden in gesprek over hervormingen binnen de Wereldvoetbalbond. Ook wil hij dat er een extern onderzoek komt naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Hij erkent dat zijn plannen voor het verkopen van aandelen voor het WK tot bezorgdheid hebben geleid. Dat schrijft Infantino in een brief aan alle landelijke bonden. Door alle ophef is er weinig vertrouwen meer in Infantino. Ook de KNVB wil van hem af. Een dure verkeerscontrole dan voor een man uit Den Haag. Hij werd aan de kant gezet omdat hij nog €100.000 aan motorrijtuigenbelasting moest betalen. Maar dat bleek geen probleem te zijn. De man maakte het hele bedrag meteen over. Voor andere mensen in diezelfde belastingcontrole verliep het minder soepel. De politie heeft verschillende

0: interessant worden. Of bijvoorbeeld een tijdslot instellen. En de eerste dagen minderen zijn het zwaarst. Dus geef jezelf vooral ook nog even de tijd om eraan te wennen. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en maximaal 21 graden.
1: Dit is Joe.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

0: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. JanGroentegels.nl.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Doneer.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: kleine textielbak.
1: Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op prestonpalace.nl.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
4: Woehoe!
3: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
8: Het nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan, terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagden het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee, die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.